0: De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS wonen niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni dat die plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. In Tsjechië is het lichaam van een minister opgegraven die in 1948 onder verdachte omstandigheden is overleden. De buitenlandminister viel uit het raam van zijn ministerie en het is nooit duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Historici denken dat de minister door Sovjet-spionnen is vermoord. Anderen denken aan zelfdoding of een ongeluk. Het onderzoek naar zijn dood is vorig jaar heropend toen er documenten uit Frankrijk, de VS en het Verenigd Koninkrijk zijn gevonden met nieuwe informatie. Een middelbare school in Groningen heeft een schoolreis van 5 VWO naar Praag voortijdig afgebroken. Dat gebeurde nadat de helft van de leerlingen volgens de schoolleiding over de schreef was gegaan. Zo waren ze na middernacht nog op straat en werd er alcohol gedronken. En al hebben ze niet voor incidenten gezorgd in Praag, toch moeten alle 150 leerlingen daarom eerder naar huis. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag is ook de zon af en toe te zien en dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni al dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. De regering heeft nog niet gereageerd op de afwijzing. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer een Grammy voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en dan wordt het een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

a light in the black, or just a fear of the dark?

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Het is 4:00, Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn twee Palestijnse tieners doodgeschoten en enkele anderen raakten gewond. Volgens de Palestijnse autoriteiten gebeurde dat bij een aanval door het Israëlische leger en kolonisten. Volgens Israël waren troepen naar het dorp gegaan om politieagenten en een burger te beschermen na een ruzie over vee. Er zou zijn geschoten toen er met stenen naar het leger werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De Israëlische nederzettingen zijn volgens het internationaal recht illegaal. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep toen door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn 35 mensen aangehouden. Op de A9 tussen Velzen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Volgens NA Nieuws moesten automobilisten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden die waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. Na een uur wisten de politie en Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen.

er zijn geen ongelukken gebeurd. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen in de stad uitgezet, omdat in het water van een aantal fonteinen te hoge waarden van de poepbacterie zijn gevonden. De E. coli-bacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige fonteinen hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De bacterie kan in het water zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. Mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Wanneer de fonteinen weer worden aangezet is niet bekend. De andere 69 fonteinen in Amsterdam blijven gewoon aanstaan. Het weer op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon bij 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenacht en goedemorgen. Welkom bij NPO Radio 2. Live vanaf RCN het Grote Bos in Doorn. Welkom bij de eerste uurtjes van de KWF-Bensweek van deze mooie donderdag 3 september. En ik moet je vertellen, ik voel me een beetje een bevoorrecht mens. Wat hier gebeurt op het park, ja, ik kan het niet anders omschrijven dan bijzonder. Je hoort indrukwekkende verhalen van mensen, wat ze allemaal hebben moeten doormaken. Je ziet rauwe emotie in elke vorm. Er wordt gehuild, gedeeld en vooral ook gelachen. En ik zie ook vanaf deze plek dat het alle collega's en dj's in het hart raakt. Hoe oprecht ze meeleven en alles laten binnenkomen. En we voelen ook allemaal dat het niet gaat om jezelf als dj of om de zender. Maar je probeert gewoon simpelweg iets te geven van jezelf. Met de hoop dat het voor iemand anders, een wildvreemde, een klein lichtpuntje kan zijn in een donkere periode. En zo staan de artiesten er ook in die hier komen optreden. En dat voel je aan alles. Gisteren Somjeu en die dag daarvoor Ilse. Vanmiddag meldt Douwe Bob zich en Davina Michel die zorgt voor de afsluiting deze week. En mocht je nog een gaatje vinden, dan moet je sowieso even komen kijken. Deze hele week zenden we uit vanuit dit prachtige park met het doel om wensen in vervulling te laten gaan voor mensen die te maken hebben gehad met kanker. Dat kunnen grote wensen zijn, maar dat kunnen ook kleinere wensen zijn. Je kan platen aanvragen, bijvoorbeeld als kleine wens, omdat je een herinnering hebt aan iemand of iemand anders daar een groot plezier mee doet. Geef dat in ieder geval even door via de NPO Luister-app. Of bel even op 0800-1122. Zometeen starten we met muziek van Denise Williams, The Eurythmics en Coldplay. Maar we starten met Madonna. En zij ziet wat je hier ook overal ziet in deze week. Een beautiful stranger. Welkom bij Dag Nacht. Oh nee, de Wensweek, zo moet ik het doen natuurlijk.

0: play and feels like I'm falling in love. Een hele goede morgen. Welkom bij de KWF Wensweek van Radio 2. Het eerste uurtje van deze dag. En ik zit hier in de studio met... natuurlijk, hoe kan het ook anders? Met Jarno. Eens even kijken. Jarno, waar zit je? Oh, hier zit je, ja.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey, een beetje een bijzondere dag vandaag. Want, ja, morgen... Nou, eigenlijk is het morgen. Morgen ben ik jarig.
1: Ja.
0: Op 4 september. En, nou ja, er is iemand die heeft daar voor... hoe zeg je dat? Die is er een beetje vooruit gelopen.
1: Ja.
0: En die is hier. Voor de deur. Marco Nijzen, goedemorgen. Die is hier de hele week. En die heeft een cadeautje voor me meegenomen.
1: Echt?
0: Ja, dat zei hij. Hij zei, ja, ik heb een cadeautje voor je. Ik zeg, oh ja, maar ik moet nu naar de studio. Ik zie je zo.
1: Ja.
0: En dan, maar ja, ik dacht van, nou moeten we even het cadeautje laten overhandigen. Zullen we dat zo meteen even doen?
1: Dat zullen we zo meteen even doen, ja.
0: Dan gaan we zo meteen even naar buiten. Ja, ja. En dan gaan we eens kijken wat Marco heeft meegenomen. Ik vind het zo leuk. Want ja, ik weet nog wel, ik heb wel eens relaties gehad. Waarin ik jarig was en dan de dame in kwestie op de dag zelf zei... Oh, ben je jarig?
1: En nu, zo erg?
0: Ja, dat heb ik wel. Dat heb ik wel eens gehad, ja.
1: Maar dat is toch het eerste wat je moet onthouden, toch?
0: Ja, eigenlijk wel. Ja.
1: Ja. Ja. Het komt ook wel vaker voor dat je natuurlijk zegt van... Ja, mijn cadeautje is nog onderweg, dus
0: precies.
1: Een beetje wachten.
0: Dat zeg je dan ook. Ik heb ook heel vaak een waardebon gehad of zo. Voor iets, weet je, wat op het laatste moment dan in elkaar gezet is. Ja. Ik weet niet wat het is. Maar daarom ben ik extra blij met het feit dat Marco Nijzen voor mij heeft bedacht... van nou, ik neem even een cadeautje mee voor die gozer. Ja, toch?
1: Ja.
0: Nou, gaan we ze meteen even openmaken. Maar eerst natuurlijk... Pim-pam-plaat. Nee, niet pim-pam-plaat. Sam, wat doe je nou? Je moet de dag-nachtplaat is de tijd voor, jongen. Wil je nog een keertje doen? Ja, doe het nog een keer. Zo.
2: De dag-nachtplaat.
0: De dag-nachtplaat. Jouw kans om te kiezen tussen twee platen. De ene die wat rustiger is. Voor als je denkt, nou, ik ga even lekker mijn bed in. En de andere, voor als je denkt, nou,

lekkere. ZZ Top en Tush als dagplaat. Maar mocht je zin hebben in iets rustigs, dan heb ik dit voor je. Nachtplaat.

Ja, hoe kan het ook anders dan dat dat de stem is van Dolly Parton en I Will Always Love You. Ja, het is natuurlijk extra mooi om die deze week nog even te draaien. Dus mocht je dat willen, dan kan je dat doorgeven via de NPO Luister-app. Of pak de telefoon 0800-1122. Ik ben benieuwd wat het zometeen gaat worden. Gaat het Dolly Parton worden of gaat het ZZ Top worden? Gaan we voor de energie of gaan we voor de rust en de nostalgie? Geef het eventjes door, dan weten wij zometeen ook wat we hier moeten gaan starten. Ik heb mijn voorkeur, maar ik ga je niet lopen beïnvloeden. Nee, want het gaat niet om mij, het gaat om jou. Tijd voor muziek van de Eurythmics en Who's That Girl op NPO Radio 2. Goeienacht.

0: Fun, samen met Janelle Monáe en We Are Young op NPO Radio 2. We zitten midden in de dag nachtplaat. We gaan kiezen of we iets rustigers gaan horen. Of dat we denken, nou laten we even lekker swingend de dag ingaan. Nou ja, swingend, een beetje rockend, zeg ik meer. Ik heb Roland aan de telefoon. Roland, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo, waar ben je naartoe aan het rijden?
1: We rijden weer rond Luik.
0: Rond Liège.
1: Ja, ja.
0: Zoals de Fransen zeggen.
1: Spinkstad.
0: Hey, heb jij dat ook wel eens gehad, dat je dan jarig bent en dat je vriendin dan helemaal niet weet dat je jarig bent?
1: Nou, is waar, ik heb mijn vrouw het nog nooit voor elkaar gekregen.
0: Dat heeft jouw vrouw nog nooit voor elkaar gekregen?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Oh, dus ik ben echt een van de weinigen. Ik dacht dat het vaak gebeurde.
1: Nou, als die eerste dag niet zeggen, maar... Nee, gelukkig nooit voorkomen.
0: Het gebeurt vast wel eens. Ja, ik zag net aan Jarno's gezicht dat hij dacht van... Oh, nou, lekker is dat. Dat heb ik echt bijna nog nooit meegemaakt.
1: Nee.
0: Ik heb het een paar keer meegemaakt zelfs. Dus ik weet het niet. Misschien ben ik gewoon te weinig op de voorgrond... dat ik mijn uithangbord zit van... Hallo, ik ben deze week jarig. Ja, ik weet het niet.
1: Ja, dat weet ik niet. Alvast proficiat vanmorgen.
0: Oh, dankjewel. Ja, hij wordt 46.
1: Potverdikke,
0: ja, dat is toch wel een kantelpunt of zo, heb ik. Ik heb tot 45. elk jaar denk ik dat het een kantelpunt is, maar goed. Maar zo voelt het wel. Dat ik denk, oh ja, nu ben ik echt over een soort van de jeugdige helft heen. Maar,
1: ja.
0: Jarno, die zit me uit te lachen. Die denkt, je was sowieso al oud en nu ben je nog steeds ouder, alleen nog ouder geworden.
2: Nee, dat denk ik niet. Ja. Dat denk ik niet, maar het is voor je gevoel...
1: Maar die komt nog wel.
2: Ja, zeker. Maar voor je gevoel is het elk jaar dat je denkt van... God, nou begin ik wel echt mijn leeftijd te horen. Terwijl het jaar daarvoor dacht je precies hetzelfde.
0: Ja, maar ik ga nu echt richting de 50. Dat voelt anders.
2: Ja.
1: Wacht maar tot ik over de 50 ben.
0: Hoe oud ben jij dan, Roland?
1: 52.
0: 52, ja. Dus jij onthoudt dit ook zo? Dat je denkt, oh ja, wacht, dit voelde voor mij ook zo.
1: Ja. Elk jaar moet speciaal zijn, hè?
0: Ja, dat is waar. Nou, we gaan er wat van proberen te maken.
3: De dag. Nachtplaat.
0: Maar laten we even over tot de orde van de dag. De dag nachtplaat. Jij mag kiezen. Welke plaat gaat het worden? De dagplaat of de nachtplaat, Roland?
1: Ja, Dolly Parton, hè? Kan niet missen.
0: Nee. En dan in het bijzonder omdat ze is overleden? Of omdat je denkt, nou, ik vond het sowieso een mooie plaat?
1: Ik heb sowieso een mooie plaat en een prachtige vrouw en met een goed hart.
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker.
0: Wat een verlies is dat voor de wereld eigenlijk, hè?
1: Ja, jammer.
0: Heel jammer. Hey Roland, ik wens je nog een fijne nacht. Zet de radio lekker hard aan, want hij loopt. Dolly Parton.
1: Ja.
0: And I will always love you. Doei.
1: Doei ook.

0: af op NPO Radio 2. Die man die staat hier gewoon op het podium. Maar dat is best wel een exclusief verhaaltje aan het worden, tenminste. Hè. Vroeger kon je Bedouwen op gewoon bellen. Maar tegenwoordig wordt hij zelfs gebeld door de mensen in Pittsburgh. Hij is in Amerika super populair geworden op dit moment. En hij gaat daar misschien vandaag wel meer over vertellen. Goedemorgen, Marco Nijssen. Hallo, goedemorgen.
1: Hoi, goedemorgen, Sam.
0: Ik kwam je even bedanken dat je aan mijn verjaardag hebt gedacht.
1: Ja, zeker. Dat heb ik nog goed onthouden, dus...
0: Ja, nou, bijna goed onthouden. Je dacht 2 september, toch?
1: 2 september, maar dat zat ik mis.
0: Nee, dat is eigenlijk morgen 4 september, maar dat maakt niet uit.
1: Samen met Gijs.
0: Ja, precies. Gijs en ik die zijn op dezelfde dag jarig. En nou heb je voor mij een cadeautje meegenomen.
1: Ja, zeker. Kleinigheidje, hè?
0: Nou, ik ga eens even kijken. Ik ga het nu openmaken. Ik ben even naar Marco naar buiten toegelopen. Eens even kijken, hoor. Het is een mooi klein blauw pakje met een gouden strik eromheen. Het is, denk ik... Wat is hoeveel centimeter is
1: het? Oeh, dat is niet te zeggen. Ik heb het gewoon laten inpakken, dus...
0: Het is, ik denk, 12 centimeter, zoiets. Nou, ik ga het openmaken. Er zit ook een kaarsje bij. Die moet ik eerst even openmaken, natuurlijk. Oh, wat een moment, dames en heren. Oh, kijk eens. Een mooi kaartje met... Wat zijn dit ook alweer voor dieren? De dassen? Dassen zijn het, hè?
1: Volgens mij wel. Of wasbeertjes.
0: Oh ja, wasbeertjes zijn het. Waar is het feestje? Staat erop. Fijne verjaardag. En daar staat het natuurlijk op. Sam, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Marco Nijssen. Nou, Marco, dank je wel.
1: Ja, dank je. Niks te danken, hè.
0: En nu dan het moment dat het grote cadeautje opengaat. Of het grote kleine cadeautje. Oh nee, hij zit vast. Krijgen we niet los? Maar dan moet ik het even zo aan de kant schuiven. Ja, dat gaat ook. Ja, ik ben heel slecht in het ontknopen van dingen.
1: Oh, ik ook.
0: Dan heb je soms op bepaalde situaties, wanneer het er heet aan toe gaat, denk je, oh nee, kom op, maak dit even los. Nou, dat heb ik nu ook zo'n beetje. Oh, wat is het? Het is een luchtje!
1: Ja, ja. Ik wou weer chocolade doen, maar ja, dat kwam toen verkeerd aan toen. Hè. Ik had toen een keer een hele ding is chocolade verstuurd, hè. Maar daar kwam een dikkel aan.
0: Ja, dat ging niet helemaal goed. Maar ik heb er wel van genoten van die chocolade toe. Maar dit vind ik ook heel lekker, Marco. Dank je wel. Geef je even een hand. En dan gaan we ondertussen, denk ik, naar muziek luisteren van Denise Williams. En die track, die heet Let's Hear It for the Boys. En nu zeg ik Let's Hear It for the Boys, de boy Marco Nijssen. Dank je wel, Marco. Ik waardeer het enorm.

0: Een week lang vervullen we zoveel mogelijk wensen.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
0: Voor KWF. Sem Schwega. NPO Radio 2.

0: Kevin DeGraw op NPO Radio 2 met een bericht. Ja, I'm in love with the girl. Hij herhaalt het zo vaak dat ik denk, ja, volgens mij wil hij iemand heel erg graag laten weten dat hij nu op een meisje verliefd is geweest.
1: Ja. Pimpamplaat.
0: Pimpamplaat. Het spel met het ronde schijfje en de letters. We gaan samen lekker puzzelen, dames en heren. We zoeken een artiest en een plaat. En ik ga zo meteen de letters draaien. Nou, de eerste letter is voor de artiest. En de tweede moet dan voor de plaat zijn. En dat moet wel bij elkaar horen natuurlijk, hè. Het is niet zo van, je mag twee dingen opnoemen. Een artiest die begint met een P. En dan Portishead of zo. En dan gewoon een random titel erbij. Die weer van andere liedjes. Nee. Moet er gecombineerd worden, hè? Oké, ik ga draaien aan het schijfje. En de letter voor de artiest is de R van Romeo. De R van Romeo. Of replay. Kan ook, hè? En, oh, jeetje, ja. Nou, de titel, die begint ook met een R. Succes daarmee. Want, ja, dat wordt puzzelen. Dat wordt puzzelen. Ik ga even kijken of chef Jarno al iets te binnen schiet. Nee.
2: Nee.
0: Dit is een moeilijk. Ik ben een beetje bang, net als gisteren.
2: Ja, ik denk dat het wel te doen is, hoor.
0: Ja?
2: Ja, dat denk ik wel.
0: Ik probeer het al. Maar ik denk, dit is zendtijd, weet je wel. Als ik nu ga nadenken, dan blijft het gewoon 30 seconden stil.
2: Ik zit er denk ik meteen aan Red Hot Chili Peppers, maar...
0: Red Hot Chili Peppers en... Roadtrip.
2: Roadtrip.
0: Oké, nou, dat is er eentje. Draai ik met liefde. Dus als jullie met niks komen, dan gaan we gewoon die draaien. En, maar ik hoop dat jullie iets kunnen bedenken. Want ik ben er niet zo goed in. En Jarno, deze ochtend ook niet. Ik weet niet welke jongen heeft.
2: Vermoeidheid, noemen ze dat.
0: Beetje vermoeidheid, hè? Gisteren laat geworden zeker, of niet?
2: Heel laat geworden.
0: Tijd voor muziek van Joan Osborne. And What If God Was One Of Us? Officieel heet hij gewoon One Of Us. En je hoort hem hier op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Kesa, een magnetic pimpamplaat. De tweede potje pimpamplaat. We hebben twee letters gedraaid. Twee R'en van Richard. Ja, dat levert best wel moeilijke dingen op. Maar het valt nog ergens mee. Eentje kwam heel veel binnen. Dat vertel ik straks. Maar bijvoorbeeld ook Willem, die kwam met R.E.M. en de Radio Song. Kijk, wat is er nog meer? Roanese en Rooie Kliet. R.L. Bumside. En Rollin and Tumblin van Nicky. Robbie Williams, Road to Mandalay, door René ingestuurd. En Ronnie, die kwam met terug naar 1978. De Ramones, Rock'n'Roll High School. Die wil hij graag horen. Nou, dat is het allemaal niet geworden. Dus er eentje is het wel geworden. En daar, ja, voor die band gingen in ieder geval de meeste mensen. Maar voor deze track niet iedereen. Ruben, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij was even aan het puzzelen geslagen.
1: Nou ja, ik was inderdaad aan het puzzelen geslagen. Ik dacht in eerste instantie, ik red dat Chili Peppers met rood treffen. Maar op het moment dat ik dat wou sturen, toen noemde jullie hem al op.
0: Ja.
1: Dus toen denk ik, moet snel wat anders bedenken, want dat vind ik niet origineel meer.
0: Nee, dat is ook niet origineel meer als je het al hebt gehoord.
1: Dus toen dacht ik eigenlijk Rammstein, eerst de andere band die in me opkwam en Radio. Dat was de eerste plaat die in me opkwam.
0: Rammstein en Radio! Nou, dat is er nogal eentje voor dit tijdstip. Maar ja, en ook mensen die zeggen, ja, doe mij maar Rammstein. Hij is populair.
1: Nou, ik wens zelf voor iedereen veel plezier op de radio.
0: Dankjewel, Ruben. Ik wens je nog een fijne dag.
1: Graag gedaan. Doei.
0: Houdoe.

0: NPO Radio 2.
1: Het is 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werd gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt zijn wapens gevonden. De politie meldt dat de inzet van de ME in de omgeving klaar is. Ook buiten het zoekgebied zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen, iets verderop. De politie wil verder geen details geven, maar roept inwoners van Overasselt op alert te blijven. Er wordt nog onderzocht of de wapens een link hebben met het gewelddadige schietincident van dinsdag, waarbij iemand om het leven kwam. Bij een vermoedelijke steekpartij in Hoogeveen is gisteravond een man overleden. 2 verdachten zijn aangehouden. Omstanders zeggen tegen RTV Drenthe dat ze de man een ruzie zagen maken op een kruispunt. Het slachtoffer zou plotseling in elkaar zijn gezakt. Gezien de verwondingen van de man denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie in Hoogeveen nog niet zeggen. De Amerikaanse jazzzangeres Cassandra Wilson is overleden. Ze was een van de grote jazznamen in de jaren 80 en 90. Ze kreeg onder meer Grammys voor haar werk en trad op bij het North Sea Jazz Festival. Waaraan de zangeres is overleden is niet bekendgemaakt. Cassandra Wilson was 70 jaar. De Amerikaanse basketbalclub Los Angeles Clippers wordt zwaar gestraft voor het omzeilen van het salarisplafond. De club moet $30 miljoen boete betalen en de eigenaar wordt een jaar geschorst. Via een omweg had de club geregeld dat een sterspeler meer verdiende dan was toegestaan. Het weer, op de meeste plaatsen droog en het is tussen de 14 en 18 graden. De ochtend begint grijs met in het noorden enkele buien. In de middag ook af en toe zon en het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 2 Wensweek voor K.

0: Shawn Mendes en Mercy op NPO Radio 2. Zo, een hele goede morgen. Welkom op je donderdag, op donderdag 3 september om precies te zijn. Het is een hele mooie dag hier op het park in RCN, het grote bos. En vraag me af hoe jij erin zit. Is het een beetje lastig om op te starten na die vakantie? Of misschien ben je wel helemaal niet op vakantie geweest en heb je al die tijd moeten afzien. En iedereen ging nou op vakantie en jij moest dan thuis blijven. Maar ja, nu is het jouw tijd. Nu is het jouw beurt. Want je mag zo meteen lekker 2 weken op vakantie voor de helft van het geld. Met ook de helft van de medetoeristen om je heen. Lijkt me ook wel iets lekkers om naar uit te kijken. Ik ben er een beetje jaloers op. Het wordt een mooie dag vandaag. Niet alleen hier tijdens de KBF-week. Maar gewoon overal in het land. Vandaag op het podium staat Douwe Bob. Maar niet alleen Douwe Bob. Nee, de crème de la crème van de muziekindustrie komt langs. Nou ja, het is voor sommige mensen is dat dan de crème. Ja, iedereen is anders, hè. Marco Schuitmaker, Frans Duits, Rutger van Barneveld en Wolter Kroes. Ja, ik vind dat... Dus mijn vriendin die vindt dat is vreselijk, Wolter Kroes. Maar ik niet, ik vind dat is wel mooi. En dan zing ik ook graag even een stukje mee. En dat is mijn favoriete plaat van Wolter Kroes... Laat me los, ken je dat, Jarno?
1: Nee, nooit van gehoord.
0: Laat me los, stuur me weg. Ja, dan komt Amsterdam in mij naar boven een beetje. Zo dat ik denk, oh, dan ga ik even lekker meebleren. Maar mijn vriendin die gaat er heel slecht op. Die kijkt me dan aan en denkt, hou alsjeblieft je smoel, jongen. Ik vind je nu zo onaantrekkelijk.
1: Ik dacht dat hij maar één hit had.
0: Je maakt me gek.
1: Oh,
0: nee, dat is Gerard Joling is dat.
1: Viva Hollandia.
0: Ja, Viva Hollandia heeft hij. Maar volgens mij heeft hij ook andere. Ja, ik weet niet, ik ken heel veel. Ooit in een ver verleden heb ik heel veel Nederlandstalig geluisterd. En daar zit dit dus ook bij.
1: Ah, ze zijn niet bij SterrenL, nou, dat is ook...
0: Nou ja, misschien is dat ook nog leuk, carrière. Dus snap ik over, kan ik daar de hele dag naar Wolter Kroes luisteren. Even kijken, ja, buiten de campingsgrenzen gaat het natuurlijk ook een mooie dag worden. Roxy Dekker, je weet wel, van deze.

Nou, dat is het meeste Roxy-dekker dat ik ooit ga draaien, denk ik, in een radioprogramma hier op NPO Radio 2. Misschien bij Ster NL, waar zit dat het wat vaker los gaat. Ik hoop het niet, maar goed. Ze staat in de Ziggo Dome en dan gaat ze niet één keer doen, niet twee keer, maar vier keer. Uitverkocht ook, hè. Dus ja, wat ik zeg, iedereen heeft zijn smaak. En wat bij de ene populair is, bij de andere niet populair. Tot slot worden vandaag de Nobelprijzen met een knipoog uitgereikt. Dat is een parodie op de echte Nobelprijzen. En dat zijn onderzoeken waarvan je denkt, jezus, waarom onderzoeken mensen dit nou? Zo won vorige keer bijvoorbeeld het onderzoek over het uitscheiden van nierstenen. Dat dat dan sneller gaat in een achtbaan. Waarom eendenkuikens in formatie zwemmen. Ja, dat vind ik nog best nuttig onderzoek of zo op een of andere manier. Maar ook wat de ideale positie is om je vingers in te plaatsen tijdens het opendraaien van de deurknop. Ja, ik weet het niet hoor, maar hoe is dat nou nuttig onderzoek? Geen idee. Nou ja, misschien is het voor fabrikanten of zo dat ze precies weten hoe de deurkling moet. Maar ja, dan denk je, moet dat dan publiek onderzoek zijn? Ik weet het niet. Muziek van Eric Clapton nu op NPO Radio 2. Tears in Heaven.

0: Bakermat samen met Rani. En I Love Life. Ja, mooie, mooie plaat. Zit Jarno meteen in actieve houding geschoten. Dat is ongelooflijk.
1: Ja.
0: Je was heel erg moe, kwam je aan en nu sta je gewoon een beetje...
1: Ja, dat is het Bakermat effect, hè?
0: Dat is het Bakermat effect, zo zeg je het goed. Je hoorde dus I Love Life op NPO Radio 2. Waar ik het meest van hou, is af en toe een plaatje draaien waarvan je denkt, hé, die hoor ik eigenlijk bijna nooit. En waarvan jij dan aan de andere kant denkt, oh god, dat is lang geleden. Nou, ik heb er weer eentje klaarstaan. Deze is van Billy Joel. Hij klinkt lekker up en vrolijk. Maar hij gaat eigenlijk stiekem over een best wel zwaar onderwerp. Met een hele mooie boodschap. Je hoort hem niet zo vaak, maar wel hier op NPO Radio 2. Billy Joel en You're Only Human op NPO Radio 2. Goedemorgen.

0: Ach, godzijdank, dat valt mee. Natuurlijk de Beach Boys. Hoor je op NPO Radio 2 en God Only Knows. Ja, dan moet ik toch altijd denken aan twee mannen die hier werkten tot... wat is het, 2 maanden geleden? Ja, blijft het toch in je hoofd zitten? Oh, wacht even, dat gaan we helemaal niet doen. Dat gaat niet. Ja, het is KWF Wensweek. We staan hier met een reden natuurlijk in Doorn. En dat doen we om een lichtpuntje te zijn of te bieden in elk geval. We proberen het voor mensen die te maken hebben gehad met kanker. Vandaag heb ik aan de telefoon Barbara. Goedemorgen, Barbara.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hallo, hoe is het met je, Barbara?
1: Ja, heel goed eigenlijk.
0: Ja, vertel, want jij hebt 5 jaar geleden ontdekt dat je kanker hebt.
1: Ja.
0: En kun je daar wat over vertellen?
1: Ja, kan ik. Ik was gevallen met de fiets.
0: Ja.
1: En dat is niet zo erg. Maar toen bleef ik 6 weken strompelen. Ik denk, ik ga toch eens een keertje naar de fysio.
0: Ja.
1: Fysio zegt, het is niet goed. Je moet naar het ziekenhuis. En 3 dagen later wist ik dat ik een tumor van 15 bij 10 in mijn ruggengraat had.
0: Zo. En, ja. Maar dus, ja, dat heb je ontdekt omdat je... gevallen bent, toevallig
1: ja,
0: dus eigenlijk.
1: Het was echt op het randje, want ik zat tegen een echte dwarslezer aan en ik heb een soort nep dwarslezer er wel aan overgehouden.
0: Ja.
1: Maar kan lopen, dus dat is goed.
0: Nee, maar ik bedoel, dus dat vallen, dat had eigenlijk niet te maken met dat je kanker had?
1: Ja, wel. Er was iets verschoven en daardoor liep ik slecht en daardoor is het eigenlijk gewoon tevoorschijn gekomen.
0: Ja. Nou ja, dat is dan eigenlijk een beetje ook weer geluk bij een ongeluk, dus eigenlijk.
1: Ja, nou, het grap was op vrijdag de 13e ook.
0: Ja, dat soort dingen ga je dan toch zien, hè. Dan denk je, nou ja, dus het is waar, maar of het nou bijgeloof is of niet, ik weet het niet. Maar het is ook wel weer toevallig.
1: Ik vond, ja, dat was het, ja.
0: Ja. Hey, nou ja, nu heb jij helaas ook veel meer te maken met deze ziekte.
1: Ja, sowieso, weet je. Maar het is, als je om je heen kijkt, is het er gewoon veel. Mijn moeder is... 21 jaar geleden overleden aan alvleesklierkanker op mijn leeftijd. En dat vind ik nog steeds heel moeilijk.
0: Ja.
1: Mijn man heeft eergisteren een onderzoek gehad voor lymfeklierkanker.
0: Echt joh.
1: En mijn collega heeft net borstkanker gehad. Ja, weet je, het is... het went nooit, hè?
0: Nee, dus het is des te belangrijker dat er onderzoek gedaan wordt.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik hoop met al die technologische ontwikkelingen, dat biedt ook wel weer hoop, hè? Je hoort al veel over AI en dan denk je, nou ja, ik hoop dat het dan maar goed is.
1: Ja,
0: voor dit soort ziektes.
1: Tegen mijn moeder is 21 jaar geleden gezegd door een internist... je ziet er bijna en ze weten het nog steeds niet waar het vandaan komt. Weet je, ik bedoel, ik hoop het, ja.
0: Ja, laten we het hopen. Maar jouw man die wacht dus nog op uitslag.
1: Ja, dat is spannend, ja.
0: Ja, hoe is die tijd voor jou om dat dan te moeten afwachten? Want dat lijkt me misschien wel heftiger dan dat je het hoort of zo. Op een of andere manier.
1: Ja, hij gaat ervan uit. En ik denk dat het een mooi streven is. Dat als hij nog niet gebeld is, dat het goed zit.
0: Ja, oké. Ja, dat hoor je ook wel eens. Hè? Dat als je heel snel gebeld wordt, dan weet je dat het geen goede zaak is.
1: Nee.
0: En als het even duurt, dan... dan is het misschien wat positief. Ja, goed, er is nooit wat over te zeggen natuurlijk. Nou, nee, laten we het beste hopen. Jij wilde een plaat aanvragen.
1: Ja.
0: En dat is van Robbie Williams.
1: Ja.
0: Het nummer Feel.
1: Ja.
0: En waarom wil je die horen?
1: Nou, dat is het beste concert wat we ooit hebben gehad. Wij waren in Athene vorig jaar, september, oktober. 4 oktober, volgens mij.
0: Ja.
1: En dat was in het Olympisch Stadion. En wij zijn echt concertgangers. En hij is heel erg van de Iron Maiden. En we zijn bij Justin Timberlake geweest.
0: Ja.
1: Bij The Scripts en you name it.
0: Oh ja.
1: Depeche Mode. Maar dit concert was zo geweldig. We hebben nog nooit zo'n goed concert meegemaakt.
0: Nou, wat leuk. Jij dacht, ik vraag deze avond. Die heeft gewoon een hele mooie tijd voor ons betekend. Een hele bijzondere tijd.
1: Zeker, ja. Ja, nou,
0: ik ga met veel liefde draaien. Sterkte. Ik hoop dat de uitslag van jouw man positief is. Tenminste, dat hij dus niks heeft.
1: Heeft hij nog niet. Komt goed.
0: Ik wens je fijne nacht. Dit is Robbie Williams. Doeg!

0: Kiss Me. En daarvoor hoorde je Robbie Williams. En Feel, speciaal aangevraagd door Barbara.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Tijdens deze KWF Wensweek probeer je natuurlijk zoveel mogelijk wensen in vervulling te laten gaan. Omdat mensen zelf kanker hebben gehad of iemand hebben gesteund. Of iemand juist willen bedanken voor steun. Want dat heeft gewoon een diepe betekenis. Zometeen gaan we bellen met Lisette. Zij heeft zelf uitgezaaide borstkanker. En kort geleden is haar vader ook verloren aan darmkanker. En toch heeft ze geen wens voor zichzelf. Maar juist een hele bijzondere wens voor haar neefjes en nichtjes. We spreken haar zometeen na Janet Jackson. Maar eerst deze bijzondere plaat van Mumford & Sons. Mabel, hoor je nu op NPO Radio 2.

0: Janet Jackson op NPO Radio 2 en When I Think of You.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: We kregen een bijzondere wens binnen van Lisette. Zij hangt nu aan de lijn. Lisette, welkom.
2: Dank je.
0: Ja, je hebt uitgezaaide borstkanker en je hebt eind juni je vader verloren aan darmkanker. Ja, dat zijn heftige tijden voor jou en je familie. Hoe gaat het met je?
2: Ja, dat vind ik altijd een lastige vraag, want ik heb goede momenten, ik heb minder goede momenten, maar ja, we pakken langzaam de draad weer op.
0: Ja, en jij had een wens, die heb je ons hier gestuurd. Wat is jouw wens?
2: Nou, wat ik heel erg verdrietig vind, is dat mijn neefjes en nichtjes, dus de kinderen van mijn broer en zus, hun opa straks niet meer herinneren.
0: Ja.
2: Want ze zijn nu nog zo jong dat...
0: Hoe oud zijn zij?
2: De jongste is net een jaar en de oudste is 8.
0: Ja.
2: En ik vind dat heel verdrietig dat zij straks niet meer weten wie opa was en wat voor leuke dingen ze allemaal samen deden.
0: Mm.
2: En daarom had ik een wens ingestuurd of ze misschien een knuffel konden krijgen van opa.
0: Ja, want je hebt zoveel mooie herinneringen en je hebt het gevoel, die maken zij niet mee. En misschien vergeten ze al veel te snel dat ze een opa hadden, omdat ze die niet goed hebben gekend.
2: Ja, klopt. Ja, en mijn neefje zei afgelopen week, ja, nu mag opa wel terugkomen. Dus hij mist hem inderdaad nu al wel. Maar hoe gaat dat straks zijn?
0: En wat had je bedacht voor oplossing?
2: Een knuffel van opa.
0: Een knuffel dat, van opa?
2: Nee, van opa, ja. Dus dat... iedere keer kunnen zien wie opa was. En dat ze hopelijk zo ook die herinneringen blijven behouden.
0: Ja, want ze kunnen natuurlijk aan jou bijvoorbeeld vragen. Wel van, ze zien die knuffel. En dan kunnen ze aan jou vragen van, goh, wat heet die altijd met jou?
2: Ja, en dan hebben we genoeg verhalen over dat ze naar het bos gingen. Of dat die wafels voor hun ging bakken. Of ze gingen vaak naar de speeltuin en dan lekker een ijsje halen. Dus er zijn genoeg verhalen die we daarbij kunnen vertellen.
0: Een knuffeltje, die kan je vasthouden en bij je houden. Dat is misschien ook het mooiste.
2: Ja, precies. Ja, dat is echt... ik vind het gewoon heel moeilijk dat ze niet weten wat voor waanzinnige opa die was. En natuurlijk zegt iedereen dat zijn of haar vader de beste is, maar... Ja, hij deed zoveel leuke dingen met hun en ja, dat vind ik heel moeilijk. Daar raak ik ook echt geëmotioneerd van dat ze dat straks niet meer weten.
0: Nee.
2: Ja.
0: Ik denk dat best wel goed zou kunnen werken. Daarom hebben we ook voor jou die knuffels laten maken. Dus we hebben voor ieder een knuffel met de foto van je vader erop.
2: Ja,
0: en die zijn nu naar
2: mooi.
0: Je onderweg.
2: Ja, heel leuk. Heel mooi. Dat heel erg bedankt. Dat gaan ze vast heel erg leuk vinden.
0: Ik hoop het ook. En ik hoop dat je nog veel mooie verhalen kan vertellen en delen met elkaar.
2: Ja,
0: zodat die toch in jullie herinnering blijft leven.
2: Ja.
0: Dankjewel, Lisette.
2: Ja, jullie bedankt.

gekomen. Suzanne en Freek met Goud hoor je op NPO Radio 2. Nog even lekker rustig in de nachtvibe nu het nog donker is. Met deze heerlijke plaat van Ben E. King, Stand By Me, nu op Radio 2.

Benny King op NPO Radio 2 en Stand By Me. Deze laatste uitsmijter is voor Billy Ocean. Love Really Hurts Without You. Veel plezier zometeen met de ochtendshow. Ik wens je een hele fijne nacht. En veel plezier ook morgen met Annelie.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 6 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook meer chemische stoffen dan volgens de norm gezond is. Zwemmers krijgen daar geen informatie over, zeggen de onderzoekers. Het zwemwater werd onderzocht om te achterhalen of het schoner is dan oppervlaktewater en of het beter beschermd wordt. Dat blijkt niet het geval. 10 jaar geleden zaten er minder chemische stoffen in het water. Hoe groot de risico's voor de gezondheid zijn, weten de onderzoekers niet. Op de bezette westelijke Jordaanhoever zijn 2 Palestijnse tieners doodgeschoten, zeggen de Palestijnse autoriteiten. Dat zou zijn gebeurd door het Israëlische leger. Die zouden op de tieners hebben geschoten toen er met stenen werden gegooid. Palestijnen op de Westoever hebben steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. De inzet van de ME in het Gelderse dorp Overasselt is beëindigd. Die was er nadat dinsdag iemand om het leven kwam bij een gewelddadig schietincident. Een groep gemaskerde mannen liep door het dorp. De politie zegt in het onderzoek wapens te hebben gevonden in Overasselt en omgeving. Er zijn 35 mensen aangehouden. Een Amerikaanse rechter heeft ook de afgezwakte plannen van de regering Trump verworpen om het geboorterecht in te perken. Eerder was ook al een ander plan van president Trump afgewezen. Trump wil dat kinderen van illegale migranten die in de VS geboren worden niet automatisch Amerikaans staatsburger zijn. Die plannen zijn volgens de rechter in strijd met de grondwet. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. Daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk is de bacterie via uitwerpselen van dieren in het water terechtgekomen. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is om vervuiling te voorkomen. Het weer. De dag begint grijs en er zijn enkele buien. Maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel. En dan goedemorgen, Rolf de Vries.
3: Oh, sorry, jij zit op de andere
2: De studio is nog een beetje chaos.
4: Goedemorgen, Daniel.
2: Hallo. Goedemorgen. En goedemorgen. Wie zit er? Erik Evengroen bij de ANWB.
4: Onmiskenbaar.
5: Goedemorgen, Erik.
2: Hey, ja, wij zitten nog steeds hier in het grote bos.
5: Ik zie net om het hoekje daar Rudolf zitten. Nog zien nu zijn handen, meer is het niet. Maar.
2: Ja, precies. Maar wij missen dus ons schermpje waar we normaal gesproken jou op zien.
5: Ja, oké. Okay, ja, dat ga ik nog niet te veel over vertellen. We gaan verhuizen volgend jaar.
2: Echt?
5: En daar gaan we ook daar iets mee doen. Maar dat wordt vervolgd.
2: Oh, ja, het wordt een soort Big Brother hoording.
5: Wat zei je?
2: Het wordt een soort Big Brother hoording.
5: Ja, dit overdrijven gelijk, hè? Ja, files, die zijn er nog niet. Er is wel een afgesloten verbindingsweg door een afgevallen lading op de A12 van Utrecht naar Arnhem. Dat is de verbindingsweg vanaf Knooppunt Grijshoord naar de A50 richting Nijmegen. Ja, die is op dit moment dicht, dus het is even doorrijden naar de volgende afslag. Ja, en verder nog geen files. En het is natuurlijk wel donderdag, dus verwacht weer een drukke ouderwets ochtendspits. En zeker waar de regen gaat vallen, want verwacht ook wat buien. Zullen de dagelijkse files wel wat langer zijn, maar we gaan het zien. Ik ga me melden.
2: Nou, we houden het in de gaten. Dankjewel, Erik.
5: Joe.
2: En dan 2 woorden voor vandaag. Kun je ons doorsturen via NPO Luister. Die woorden symboliseren een beetje wat de dag jou gaat brengen. En er hoort natuurlijk een plaat bij. En als de woorden interessant genoeg zijn, dan draaien we de plaat waarschijnlijk ook wel. Dus welke 2 woorden heb jij voor vandaag in de aanbieding? Bijvoorbeeld koffie en koud.
4: Of geraniums en schoonmaakmiddel. Ja, vind ik echt iets voor de donderdag.
2: Of gewoon graafmachine en werk. Kan natuurlijk ook.
4: Kan
2: laat maar weten.
4: Ja,
2: wat zijn jouw 2 woorden? Stuur ze door via NPO Luister.
6: Heb jij nog dromen over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
6: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
8: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
9: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem.
10: Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AFAS.
11: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
12: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op Veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja. Echt serieus?
16: 7, 7, 7, 7.
15: Wat een geld.
17: 18.000. Godverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp. En kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
19: Drukwerkdeal, dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal, laat zien wie je bent.
20: De energietransitie is onmogelijk.
21: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: Aretha Franklin, George Michael, I knew you were waiting for me. Op de vroege morgen, 12 minuten over 6. Nieuwe aflevering, Daniel en Roelof zijn al op. Goedemorgen, Roelof.
1: Goedemorgen, Daniel.

donderdag 3 september 2026 nog steeds live vanaf vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. En dat heeft alles te maken met de Wensweek voor KWF. Dit is eigenlijk het epicentrum van de Wensweek. Wij zitten hier met de studio, maar er is ook de grote wensenredactie. De mensen van KWF zijn hier ook. En we proberen zoveel mogelijk wensen uit te laten komen. En soms zijn dat grote wensen, soms zijn het hele kleine wensen. En soms willen mensen gewoon heel graag hier op het grote podium naar Son Milieu kijken.

denkt, ik start gewoon de plaat in. Maar dit is echt de live-opname van gisteravond hier in het Grote Bos in Doorn. De mensen hebben er echt ontzettend van genoten. En ook vandaag wordt het weer knallen. Want we hebben eerst de Hollandse middag met onder andere Marco

0: je denkt, ik start gewoon de plaat in. Maar dit is echt de live-opname van gisteravond hier in het Grote Bos in Doorn. De mensen hebben er echt ontzettend van genoten. En ook vandaag wordt het weer knallen. Want we hebben eerst de Hollandse middag. Met onder andere Marco Schuipmaker en Wolter Kroes.
1: Hey.
0: Ja, er zijn ook Hollandse spellen en Hollandse hapjes en zo. En vanavond toppen we hem dan af met niemand minder dan Mr. Douwe Bob. Die staat om 8:30 op het podium. Dus als je nog geen plannen hebt vandaag, dan is het zeker de moeite waard om even naar ons vakantiepark te komen. Het Grote Bos in Doorn. En als je er nou niet bij kan zijn, volg het dan allemaal via NPO 1 Extra.
1: Ja, en dan wil ik nog even terug naar gisteren. Want Vert Grapperhaus, voormalig minister van Justitie, die moest om voor de tweede keer plaatsnemen in de bankjes voor de corona-verhoren. Hij werd aan de tand gevoeld over de berichten die hij tijdens de pandemie had verstuurd.
2: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend. Hoe verklaart u dit woordgebruik?
1: Het is natuurlijk allemaal niet zo netjes, maar je merkt, Vert Grapperhaus moet een beetje gniffelen. Als
0: ja,
1: dat
0: Vert vond het zelf maar mooi, die dacht, ja.
1: Ja, was trouwens Arie Slob, hè, tot die minister waarover het gaat, het soepjurkje. Nou, het verdiende niet de schoonheidsprijs, vond Grapperhaus ook. Maar het was allemaal binnenkamers en onderling. Maar dat is het risico van ministers. Niks is natuurlijk binnenkamers, want al die appjes moeten worden bewaard.
0: Ja, tenzij je in één keer je telefoon kwijt bent.
1: Ja,
0: of,
1: dat is in de cloud, hè. Ik moet van jou ook altijd alles in de cloud doen. Ik denk dat ook voor Grapperhaus geldt.
0: Nu snap je in één keer waar die Nokia vandaan komt. Maar goed. En dan in de Volkskrant gaat het vandaag over Ali G. Want hij is terug. Comiek Sacha Baron Cohen die heeft zijn Ali G personage weer nieuw leven ingeblazen voor een nieuwe film Ali G, Who Is I? In de trailer rapt G met een Rasta cap op en een gouden ketting om over hoe anders alles inmiddels is geworden.
3: I've been gone for 20 years, chilling. And in that time the world went to crap. There was COVID, wars. En Ed Sheeran.
0: Ja, en Ali G zou Ali G niet zijn als dit niet weer voor een beetje controverse zorgt. Er zijn duizenden brieven binnengekomen die oproepen tot een boycott van de film vanwege het racistische stereotype dat hij zou neerzetten. Ed Sheeran die reageerde in elk geval sportief. Had de 10-jarige Ed verteld dat Ali G me in zijn film zou stoppen, Restekpa. Dat zou hij hartstikke leuk hebben gevonden. Is natuurlijk een quote van Ali G. Ja, ik weet dus niet. Volgens mij is Ali G niet zozeer een stereotype van een zwarte man, maar eerder een stereotype van een witte jongen die, zeg maar, iets te veel
1: straat wil zijn.
0: Juist.
1: Ja. Zo heb ik het ook altijd bekeken.
0: Ja, zo heb ik het ook altijd bekeken. Dus het is, in die zin is het volgens mij niet racistisch bedoeld, maar meer juist een beetje de draak steken met dat soort gastjes die dan net even iets te cool willen praten of net even iets te cool willen zijn of al die handgebaren willen maken die ze dan eigenlijk
1: een soort
0: niet
1: vanilla
0: kunnen
1: ijs.
0: Ja, een beetje vanilla ijs.
4: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij kun je doorsturen via NPO Luister als je je plaat graag op de radio zou willen hebben. En die twee woorden die vertellen ons wat over, nou, bijvoorbeeld over die plaat, maar bijvoorbeeld ook over de dag die jou te wachten staat. Mm-hmm. Ik noem maar wat. Waterfiets en zeiknat.
1: Ja, pleister en buurhond.
0: Ja, of misschien beunhazerij en keuken. Kan natuurlijk ook. Laat maar weten wat de dag jou gaat brengen in twee woorden. Stuur die twee woorden door met een plaat erbij via NPO Luister. En wie weet hoor je je plaat zo naar de Peppers. By the way. Standing.

0: Lenny Mansour en Wrecking Ball.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden voor vandaag en een plaat erbij. Bas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij benadert ons met twee behoorlijk intense woorden, maar in deze week mag dat zeker. De woorden waren namelijk kanker en diagnose.
2: Ja.
0: Over wie gaat het?
2: Het gaat over mijn schoonmoeder. Ja. Die is vorige week in het ziekenhuis beland. Met darmklachten in eerste instantie. Nou blijkt dus dat ze eierstokkanker heeft. En die kanker die heeft haar darmen afgeklemd. Dus daarvan is ze slecht geworden en in het ziekenhuis terechtgekomen. En na diverse onderzoeken is gebleken dat het dus in de eierstokken zit. Wat dus in feite een goede kanker bestaat niet, maar die is goed te behandelen, zeg maar, met chemo.
0: Ja.
2: En ja, ze is aardig opgeknapt na een spoedoperatie. Ze heeft nou een tijdelijke stoma gekregen, hopelijk tijdelijk. En na diverse gesprekken met de oncoloog hadden we allemaal goede hoop erin dat ze de behandeling aan zou willen gaan. En na het tweede gesprek met de oncoloog heeft ze toch besloten om de behandeling niet aan te gaan.
0: Jeetje, dat is...
2: En dat viel nogal als een bom binnen onze familie, zeg maar. En ja, zij geeft als reden dat ze geen patiënt wil zijn. Maar ja, die keus... die heb je niet op het moment dat die diagnose gesteld wordt. Ik ben zelf 51. Ik ben al sinds 96 diabetespatiënt. Dus ik ben al heel lang patiënt. En ik wil het eigenlijk ook niet. Maar ja, je moet iets accepteren. Het komt op je pad. En ze is verder een hele fitte vrouw. Ze heeft nooit wat gehad. En ja, nu komt dit. En nou gooit ze, ja, naar mijn mening, eigenlijk snel de handdoek in de ring. En ik kan er niet over meepraten. Ik heb geen kanker gehad. Ik weet niet wat het is. Ik weet dat chemo een boel rotzooi is in je lijf. Wat eigenlijk niet in hoort. Maar de oncoloog zegt ook van... als je de behandeling aangaat... ja, dan kunnen we over jaren praten. In plaats van over weken.
0: Ja.
2: Dus ja.
0: En voor jullie, lastig. En dat zijn voor jullie dan hele moeilijke gesprekken, lijkt mij.
2: Nou ja... wij gaan er vanavond weer naartoe, want ik woon zelf in Zuid-Limburg. Zij ligt in Veldhoven, het ziekenhuis. En ja, ik wil toch even het gesprek met haar aangaan, want ze laat ook de man na. Ja. En ik vind dat lastig. Ik bedoel, niet alleen de man, maar ook mijn vrouw en haar zus en haar broer. Ja, dat blijven nabestaanden. En ja, niet dat we over 2 jaar aan tafel zitten met kerst van... ja, goh, Wilma was een leuke vrouw. Maar wat was er gebeurd als ze wel de behandeling aangegaan was? Was ze dan nog bij ons?
0: Ja.
2: Dat zijn dilemma's. Ja, ik vind dat heel lastig. Ik weet niet wat ik daarop moet zeggen, zeg maar.
0: Jij vindt dat lastig. Ik denk dat iedereen dat hele lastige dilemma's vindt. Dat is wat, als die vreselijke ziekte in je leven komt, dan komen er in één keer dat soort hele moeilijke keuzes op je pad. Wij kunnen vanaf deze plek natuurlijk op dit moment weinig anders voor je doen dan je heel veel kracht en sterkte wensen in deze ontzettend moeilijke tijd. En in dit geval een plaat voor je draaien.
2: Ja.
0: Welke mag dat dan zijn en waarom?
2: Ja, ik zit zelf al op de vrachtwagen. Ik ben redelijk fan van Rammstein. En ja, Rammstein heeft het nummer Zeit in ooit gemaakt. En ja, ik hoop dat we die tijd nog gaan krijgen met de hele familie, zeg maar.
0: Nogmaals, heel veel kracht en sterkte gewenst de komende tijd, Bas.
2: Ja.
0: En dan gaan we gewoon ook even lekker rammen met Rammstein, denk ik. Hè? Even de gedachten een beetje verzetten.
2: Dat ga ik zeker. Ik ga zeker de radio hard zetten en ik zal vanavond tijdens het gesprek aan jullie terugdenken. Heel veel succes, mannen.

0: Speciaal voor Bas. Zeit van Ramstein. Goedemorgen, je luistert naar de ochtendshow voor een behoorlijk grijze dag, waar in de middag de zon zich nog wel even gaat laten zien. Het wordt zo'n 23 graden vandaag. En Erik Evengroen zit bij de ANWB. Goedemorgen, Erik.
1: Hi, goedemorgen, Daniel. Ja, de eerste dagelijkse files van de ochtendspits zijn aan het ontstaan. Zoals op de A4, daarna richting Amsterdam. Voor Zoetewoudendorp 5 minuten vertraging en zo'n 5 kilometer file. Ook 5 minuten oponthoud op de A15 van Rotterdam naar Europoort, hoogte van Rozenburg. En tenslotte de A20, hoek rond Gouda, voor Nieuwekerk aan de IJssel. Ook daar 5 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. En hier is Carmen met het nieuws. Goedemorgen, Carmen.
2: Goedemorgen. Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. Zo blijkt uit onderzoek van instanties zoals Natuur en Milieu. De focus ligt volgens de onderzoekers te veel op bacteriën zoals E. coli en blauwalg, waar je direct ziek van kan worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan.
3: Maar als je maar lang genoeg blootgesteld wordt, dan hebben verschillende stoffen behoorlijk akelige gevolgen voor je gezondheid. Of dat kunnen ze hebben. En je mag als zwemmer verwachten dat het water waarin je zwemt niet ongezond voor je is.
2: En daarom zou daar meer de focus op moeten liggen bij waterkwaliteitsonderzoek. Ook zouden zwemmers beter gewaarschuwd moeten worden, zoals dat nu ook al gebeurt als er blauwalg is aangetroffen. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni dat die plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. Op de A9 tussen Velsen en Beverwijk liepen gisteravond paarden op de snelweg. Automobilisten moesten hard remmen omdat de dieren de weg overstaken. Het ging om een groep van 12 paarden. Ze waren ontsnapt uit een weiland in de buurt. En na een uur wisten de politie en de Rijkswaterstaat de dieren van de A9 te krijgen. Er zijn geen ongelukken gebeurd. Tennisser Bodek van de Zandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van de US Open. En daar reageerde die bij de collega's van Eurosport vrij koeltjes op.
4: Altijd fijn om het dan hier zo snel mogelijk af te maken eigenlijk. En gelukkig won ik die tiebreak in de derde set. En was het een 3-0 overwinning.
2: En ook Jesper de Jong is een ronde verder. Hij hervatte een wedstrijd die eerder vanwege de regen was gestaakt. De Jong versloeg de Italiaan Francesco Passaro.
5: Fijne feit.
6: Het is vandaag 3 september en dat is de dag dat in het jaar 301, 1725 jaar geleden alweer, de staat San Marino werd gesticht. Toen al als republiek, dat is best bijzonder voor die tijd. En daarmee is het mini-staatje, in Italië ligt het, hè, voor wie dat niet weet, de oudste nog bestaande republiek ter wereld.
0: Want waar ligt het precies in Italië?
6: Het ligt een beetje bij, hoe heet dat jongere oord? Rimini?
0: Oh ja,
6: die hoek moet je een beetje zoeken.
0: Okay.
6: Hoeveel landen zijn er, jongens? Een klassiek quizvraagje.
0: Wat, hoeveel landen?
6: Hoeveel landen zijn
7: hoeveel
6: er?
7: Hoeveel landen ter wereld?
6: Ja.
7: Jeetje mina.
0: Carmen moet dit weten.
6: Makkelijk van je dit, hoor.
7: Ik heb wel veel besproken in het nieuws, maar hoeveel er zijn. Ik denk bijna 200. Ik gok maar wat.
0: Ik denk iets boven de 200, 230 of zo.
6: Ik denk dat Carmen niet voor niks de nieuwslezer van ons is. Het is bijna 200. Tussen de 193 en 197, ander gelang wie het vraagt. Want Taiwan bijvoorbeeld vindt niet iedereen een land. En het jongste land, geef ik jullie ook nog mee, is Zuid-Soedan uit 2011. Feitje van de dag, San Marino was al een republiek toen we hier op nog met een lange oes schreven.
5: Daniel en Roelof.
0: En zo meteen gaan we verder met ons chansonderdag ABC van de Franse platen. We zijn bij de E gebleven. Suggesties zijn welkom, hoor.
5: Radio 2.

0: Eagle Eye Cherry en Save Tonight.
1: Chansonderdag. ABC.
0: Ja, Chansonderdag. Iedere donderdag stel ik met mijn Franse achtergrond. Ja, want ik heb een tijdje in Frankrijk gewoond toen ik jong was. Stel ik wat Franse platen aan je voor. En we hebben er een ABC'tje van gemaakt. We zijn inmiddels bij de letter E aanbeland. Het gaat om de titel, zeg ik er vast bij. En op de E zetten we een Franse zangeres. Een van de bekendste Franse zangeressen ooit. Die in 1965 werd uitgezonden naar het Songfestival. Zij is Frans, maar ze werd door Luxemburg uitgezonden. Volgens mij is het nog steeds zo dat Luxemburg eigenlijk bereid is om iedereen
2: die kant op. Altijd,
0: precies, als zij kunnen winnen, nou, dan sturen ze wie ze dan ook maar voor handen hebben. En in dit geval hadden ze Frans Gall voor handen. Die deed het supergoed als tienerster. Die won het Songfestival. En daarna lag de wereld aan haar voeten. Maar het ging toch niet zo heel erg lekker, want al vrij snel raakte haar carrière in het verval. Totdat ze een relatie aanging met Michel Berger. Grote zanger en tekstschrijver ook vooral. En die begon hits voor haar te schrijven. En toen ging het in één keer heel hard met de carrière van Frans Gall. En kon ze zich opwerken tot inderdaad een naam die in de Franse muziekgeschiedenis nooit meer vergeten zal worden. Op E, een van haar allergrootste hits. Ella, Ella.

0: ook een Chansonderdag playlist inmiddels. Die kun je vinden op Spotify. Chansonderdag ABC van Daniel Roelof. Zijn al.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: We laten zoveel mogelijk wensen in vervulling gaan deze week. En soms zijn dat hele grote wensen. Hè, Roelof, zoals gisteren met de vrachtwagen.
2: Ja, Bert die wilde nog in de vrachtwagen zitten. En het mooie was, hij mocht er ook even in rijden. Hè. Dat had hij helemaal niet verwacht. Ook.
0: Nee.
2: Ja, dat was prachtig.
0: Dat vond ik echt heel mooi. Dat inderdaad die eigenaar van het transportbedrijf zei... Ja, maar je bent eenzijdig verlamd, maar je kan toch gewoon je rechterkant nog gebruiken? Dus je kan gewoon remmen en gas geven.
2: Nou, het gaspedaal wist Bert goed te vinden.
0: Zo, dat wist hij heel goed te vinden. Dat zijn die hele grote wensen. Maar soms is het wat simpeler. Soms wil je gewoon een mooie plaat voor iemand aanvragen. Dat kan natuurlijk ook tijdens deze wensweek. Michiel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
0: Jij wil graag een plaat aanvragen voor jouw vrouw?
3: Dat klopt.
0: Die heeft een jaar geleden de diagnose kanker gekregen. En toen heeft ze ook in ieder geval voorlopig haar grote passie zingen in een koor moeten opgeven, hè?
3: Ja, zij heeft echt inderdaad het leven even moeten parkeren, om maar zo te zeggen. Ze moest stoppen met werken, maar ook stoppen met haar hobby's. Dus het zingen wat ze heel graag doet, dat ging niet meer.
0: Ja, en inmiddels gaat het weer wat beter met haar, hè?
3: Ja, we zitten na een heftige periode in een wat stabielere fase. En inderdaad, afgelopen vrijdag heeft ze voor de eerste keer weer een repetitie kunnen volgen. Wow. En ze gaat ook haar zangles weer oppakken.
0: Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook weer voelt alsof je echt een deel van je leven weer in eigen handen krijgt.
3: Ja, en dat is natuurlijk wel heel erg fijn dat weer gaat gebeuren.
0: Hoe heet je vrouw?
3: Carmen.
0: Je wil een plaats voor haar aanvragen. Zullen we er erbij gaan bellen? Ik neem aan dat jij een beetje met een smoesje naar een andere kamer bent gegaan of zo?
3: Ze zit naast me, maar ik had wel een smoesje van... ja, je moet toch even vroeg opstaan. Dus ze zit naast me.
0: Oh, zit ze gewoon naast je?
3: Ja, ze zit naast me.
0: Is ze ook mee aan het luisteren op dit moment?
3: Dus ze kan nu horen wat ik zeg, ja.
0: Ze kan nu horen wat jij zegt. Carla, kan ze ons ook horen?
3: Ik zet hem even op speaker.
0: Ja, dat is goed.
3: Ja, ik kan me horen.
0: Carmen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wij zijn van NPO Radio 2. En je hoorde Michiel net al even een beetje kort vertellen... wat jij, hoe jouw leven eruit heeft gezien het afgelopen jaar.
4: Ja, ik hoorde het, ja.
0: Ja, en hij belde ons omdat hij graag een mooie plaat voor je wilde aanvragen.
4: Oké, dat is lief, ja.
0: Michiel, aan jou om dan toch maar even het woord te nemen.
3: Ja, zeker. Carmen, je hebt natuurlijk de afgelopen periode een hele vervelende tijd gehad. Zingen is een van je passies. Je hebt het liedje Grijs van Jaap, heb je zelf een keer gezongen.
4: Klopt.
3: En ik wil dat heel graag voor jou nu laten draaien. Omdat ik ontzettend van jou, omdat ik heel erg trots op je ben. En dat we hopen gewoon echt van elke dag het beste te gaan maken.
4: Oké, nou ja, dat is natuurlijk super lief. Ik vind het natuurlijk niet super lief dat ik dan live op de radio ben, maar goed, dat hoort erbij. Ja.
0: Carmen, we gaan die plaats voor je draaien en maak er een mooie dag van.
4: Is goed, dankjewel. Hoi.
3: Hoi.

0: Grijs van Jaap Reesema, speciaal voor Carmen, aangevraagd door Michiel als wensplaat tijdens deze wensweek voor KWF.
1: Is het een vogel?
2: Nee.
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien.
1: Het is sowieso
2: Carmen met de raadsel.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ik heb een sandwichspread in de aanbieding.
0: We hebben een ontbijtpakket met yoghurtjes.
4: Ja, nee, ik hou wel van lekker fris en lekker anders.
0: En een plakje kaas, wat er al 3 dagen in zit.
3: Oké, nou. Waar gaat dit over? Wat is dit überhaupt?
4: Het doet me denken, we hadden gisteren Jeroen van Inkel introduceerde Bart hier in zo'n campingtreintje. Is hij nog een uurtje door blijven rijden misschien? Zo klinkt het een beetje.
0: Ik denk het is zo'n mini-verkeerspark waar kinderen kunnen oefenen met allemaal van die kleine stoplichtjes en van die kleine verkeersbordjes.
4: Zoals vroeger in Assen.
0: Ja. Ja.
3: Een plakje kaas, zei je, dat er al 3 dagen lag?
4: Ja.
3: Dat mag
4: je
3: lekker houden, maar het is niet goed.
1: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Maar ze hebben het wel in plastic gestopt, hoor, de plakje kaas. Ja.
5: Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
7: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Deze week is het de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
14: en de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
7: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals krokieschips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
15: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
16: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
19: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
3: Coco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
5: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
7: NHA.nl.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
9: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
10: Je luistert naar Radio 2 en de Wensweek voor KWF. Met zometeen muziek van de Black Eyed Peas. I Got a Feeling. Eerst het NOS-journaal. Met Carmen Verheul. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Bij een uitgebreide zoektocht in en rond Overasselt, waar 2 dagen geleden een hevige schietpartij was, zijn wapens gevonden. Ook zijn op verschillende plaatsen voertuigen en gegevensdragers in beslag genomen. Buurtbewoners maken zich nog altijd zorgen, zegt verslaggever Simone Langejan.
12: Er zijn zorgen over hoe nu verder. De politie doet groot onderzoek en de ME is bezig geweest met het uitkammen van het gebied. En inwoners die hopen vooral op nazorg en meer informatie vanuit de gemeente, maar ze hebben dit nog niet gekregen.
11: Ook vandaag wordt nog onderzoek gedaan. Zo is de politie bezig bij de woning waar een bewaker van 51 werd doodgeschoten. De familie die er woont wordt in verband gebracht met drugscriminaliteit. In fonteinen in Amsterdam is de poepbacterie gevonden. En daarom zijn 19 fonteinen in de stad uitgezet. Waarschijnlijk komt het door uitwerpselen van dieren die in het water terecht zijn gekomen. De poepbacterie zit niet in alle fonteinen, maar sommige hebben niet de juiste zuiveringsinstallatie en zijn uit voorzorg uitgezet. De gemeente gaat per fontein bekijken wat er nodig is. De Amerikaanse basketbalbond NBA treedt keihard op tegen de LA Clippers. Het team krijgt een boete van $30 miljoen en de eigenaar is voor 1 jaar geschorst. De club heeft de salarisregels overtreden. Een van de spelers van de LA Clippers kreeg via een omweg extra geld, terwijl er een salarisplafond is en dat wordt ongekend zwaar bestraft. Opgewonden archeologen deze week in Flevoland, want bij de Burcht van Kuinderen in Luttelgeest wordt opnieuw archeologisch onderzoek gedaan. Resten van een middeleeuws kasteel kwamen al in 1943 tevoorschijn, maar met nieuwe technieken proberen archeologen nu de missende puzzelstukjes over het verleden van het kasteel te vinden.
13: En we zijn nu met de graafmachine hele dunne laagjes aan het weghalen. Die laagjes worden allemaal afgezocht met de metaaldetector. Je hoorde net al het gepiep. Maar we weten waarschijnlijk dat we die puzzel nooit compleet zullen krijgen, want er ontbreken puzzelstukjes. Maar door al die puzzelstukjes aan elkaar te leggen kun je toch wel een soort algemeen beeld schetsen van hoe die heren van Kuinderen hier hebben gewoond en geleefd.
11: De burcht werd gebouwd nadat het veengebied was afgegraven door de eerste kolonisten die in het gebied gingen wonen.
10: Ik wist niet dat een metaaldetector klonk als een soort gans.
11: Ja, inderdaad. Ja, zo, het was echt een metaaldetector. Ja, het weer nog. Eerst grijs en enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graadje of 22.
10: Dankjewel, Carmen. En Erik Evengroen, die weet waar het vast staat. Goedemorgen, Erik.
3: Hi, goedemorgen, Daniel. Ja, de ochtendspits komt behoorlijk op gang. Inmiddels alweer ruim 100 kilometer file met een paar bijzonderheden. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Daar is net voor knooppunt Hoofdvliet een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Het is aansluiten op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Voor knooppunt Lunette bijna een kwartier extra reistijd. Dan ook een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland. Dat gebeurde bij Nieuwkerk aan de IJssel. 5 kilometer file is het gevolg met een kwartier vertraging. En tenslotte nog een ongeluk op de A27 van Gorkum naar Utrecht. Tussen Hagenstein en Knoop het Rijns weer 9 kilometer file met 10 minuten vertraging.
10: Dankjewel. Dating apps hebben het zwaar. Het is allemaal moeilijk tegenwoordig. Dus proberen ze allemaal nieuwe trucjes uit te halen. En dus vragen wij ons zo meteen af: waar heb jij je partner eigenlijk omgeduikeld?
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.

0: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
2: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Ga zaal voor zaal.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: Nou, en of we al op zijn. De zon komt langzaam op hier op het vakantiepark Het Grote Bos in Doorn, waar de hele week de wensweek voor KWF gaande is. Ook het epicentrum van de wensen zit hier, waar al die wensen in vervulling worden gebracht. Alles wordt geregeld.
1: De fax ratelt de hele dag door.
0: Zeker, dus je kunt je wensen doorsturen via nporadio2.nl. En dan vanavond in de Ziggo Dome, daar staat Roxy Dekker op het podium. Vanaf ben jij de baby en ik de sugar daddy, dus dans een beetje sexy. Deze plaat is van haar eerste album. Dat bereikte nummer 1 in de Nederlandse albumcharts. Maar ook haar nieuwe album, wat recent is uitgekomen, het album Superstar, staat wederom op 1 in de GFK Dutch Charts. Dat doet ze hartstikke leuk. En die concerten zijn dan ook stijf uitverkocht.
1: Hey, pen en papier maken een comeback in de klas. Daar schrijft het AD over vandaag in de krant. Waar de laatste jaren natuurlijk veel gewerkt werd met laptops in de klas, is het schrijfblok nu weer helemaal terug. Zeker bij vakken als wiskunde is het gewoon handig als grafiekers daar deed. Driehoeken met die Pythagoras dingen. Als je dat lekker op papier kunt uitwerken. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die aantekeningen maken op papier betere resultaten halen dan scholieren die alles op de laptop uitwerken.
0: Ik merk het zelf ook.
1: Ja, echt?
0: Ja, als ik gewoon nog eens een keer voor je. Ik moest bijvoorbeeld vaarbewijs, heb ik een tijdje geleden gedaan. En dat je dan, dat als je dan gewoon dingen opschrijft, weet je wat, zelf even samenvat op papier, dan blijft het veel

0: in de klas is het schrijfblok nu weer helemaal terug. Zeker bij vakken als wiskunde is het gewoon handig. Als grafieken, staardelingen, driehoeken met die Pythagoras dingen. Als je dat lekker op papier kunt uitwerken. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die aantekeningen maken op papier betere resultaten halen dan scholieren die alles op de laptop uitwerken.
1: Ik merk het zelf ook.
0: Ja, echt?
1: Ja, als ik gewoon nog eens een keer voor je... Ik moest bijvoorbeeld vaarbewijs, heb ik een tijdje geleden gedaan. En dat je dan, dat als je dan gewoon dingen opschrijft, weet je wat, zelf even samenvat op papier, dan blijft het veel beter hangen dan als je alleen maar gewoon die oefendingen...
0: En je wordt niet afgeleid, dat dacht ik meteen. Want als ik iets op de laptop doe, dan denk ik meteen, oh, er zit ook een spelletje in, er zit ook een...
1: Toch maar even Instagram openen, kijken, ja. En niet alleen op school moeten we terug naar vroeger, ook als het gaat om daten, grijpen we steeds vaker naar oude technieken. Je hebt dating-apps, de bekende. Er zijn natuurlijk Tinder, Bumble en Hinge, maar die verliezen aan terrein. Er is er eentje die wel populairder wordt. En dat is een app die heet Breeze. En daarbij is het de bedoeling dat je direct op date gaat. Dus niet eindeloos chatten, swipen, et cetera. Je wordt gewoon gematcht. En dan betaal je alvast voor het eerste drankje. En dan ontmoet je elkaar daar. Dus eigenlijk skip je het hele online gedeelte. Dus dat is dan op zich alweer heel erg creatief.
0: En moet je soms helemaal naar Winschoten rijden als je in Venlo zit? Of,
1: nou, daar is dan, je kan natuurlijk een straalwagen. Ja, nou goed, er wordt dan wel een beetje gebruik gemaakt van techniek. Maar in de basis gaat het om elkaar daadwerkelijk fysiek ontmoeten.
0: Ja.
1: Hoe heb jij je relatie? Oh, jij hebt wel gewoon een dating-app gebruikt, hè?
0: Ik ben niet zo'n heel goed voorbeeld. Ik ken mijn vriendin via een dating-site. Nog, ik ben wat ouder, dus nog geen app. Een site.
1: Een site.
0: Een site.
1: Alleen voor hoger opgeleiden.
0: Ja, klopt. Ja, en jij bent ook niet een heel goed voorbeeld. Nou, of tenminste, het is wel bijzonder, maar je zat gewoon op de bank.
1: Ik zat op de bank. Maar via de radio natuurlijk, hè. Ja. Gewoon echt. Ik zat vroeger nog wel eens naar de ochtendshow van Giel Beelen te luisteren. Toen hij dat nog deed. En die had twee krantenmeisjes. Zeg maar zo net na de klok van 6:00. En eentje daarvan is inmiddels de moeder van mijn kind.
0: Ja.
1: Want toen ging ik op een gegeven moment een halfjaartje bij 3FM werken. Toen kwam ik op de afterparty van de 3FM Awards. Toen dacht ik, waar kan ik dat krantenmeisje ergens vinden? Nou ja, en zo raakten wij aan de praat. En het is ook wel mooi, want zij heeft zich inmiddels ook opgewerkt van de krantenmeisje tot nieuwslezeres bij de NOS.
0: Eigenlijk is het wel een heel goed verhaal.
1: En ik ben van luisteraar naar presentator gegaan. Ja. Nou, dat is toch ook een mooie upgrade. En de vraag is eigenlijk, ik gooi hem net al voorzichtig op. Waar heb jij jouw liefde ontmoet? En dan even inderdaad dating-apps, die geloven we wel, tenzij er een bijzonder verhaal aan zit. Maar heb jij een unieke locatie? Is het op werk gebeurd? Was je op een festival en had je een slaapplek in een tent nodig en bleek daar in één keer iemand een extra luchtbedje over te hebben, zoiets. Mooie verhalen over hoe je je liefde hebt ontmoet zijn van harte welkom. Stuur ze door via NPO Luister. Wie weet hebben we je zo meteen aan de lijn. Unieke manieren om elkaar te ontmoeten. Dit zijn de Stranglers. Golden Boy.

0: Jensen. Bab, we hebben het over daten. En hoe heb jij je partner gevonden? Dit naar aanleiding van dating-apps die eigenlijk allemaal niet meer werken. Behalve eentje waar je dan meteen een afspraakje moet maken. Dat schijnt dan wel echt een groot succes te zijn. Er komen veel berichten binnen. Nou. Veel audioberichten, veel tekstberichten. Ik heb mijn vriend leren kennen bij het koor zonder tegelijk lid te zijn geweest. Inmiddels zijn we 15 jaar samen, zegt Nicole.
1: Dave, ik heb mijn vriendin ontmoet via TikTok. En ik ben toen naar Oekraïne gegaan om haar te ontmoeten.
0: Zo. Rory die zegt, goedemorgen. Ik heb mijn lieve vrouw Simone ontmoet in het Amstel Hotel. Waar we destijds allebei werkten. Dat is inmiddels 26 jaar geleden. Ze hield heel lang de boot af. Ze dacht, weer zo'n horeca-kaffer. Nooit tijd en altijd op jacht. Maar toen ze na maanden vragen eindelijk met me op date ging, was het meteen raak. En dan komen er ook nog heel veel audioberichtjes binnen. Bijvoorbeeld, even kijken, deze van Sebastiaan.
2: Oh ja, even over die datings-app, hè. Weet je, ik ben nu volgend jaar, zijn we 20 jaar samen. En dat werkt prima. En ja, wij hebben elkaar heel ouderwets waarschijnlijk dan, maar gewoon in het café ontmoet. Gewoon in de kroeg.
0: Ja, dat werkt natuurlijk ook hartstikke goed. Gewoon lekker ouderwets in het café. Even richting de telefoon, Arianna, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, vertel, wat is de ultieme plek wat jou betreft?
3: Nou, de ultieme plek weet ik niet, maar ik heb een man ontmoet op de middelbare school. Stond hij aan school om zijn toenmalige vriendin op te halen. En ik dacht, oh wat leuk, een vriend die je op komt halen van school. Dat leek me wel echt gewoon heel erg cool. En als ze toen hadden gezegd, daar ga je mee trouwen en krijg je kinderen van. En ben jij na 30 jaar nog steeds gelukkig getrouwd. Had ik het toen niet geloofd, maar het is echt waar.
0: Maar ja. Wacht even, dus, want jij zat ook op die school?
3: Ja, ik zat ook op die school. En
0: hij stond daar te wachten op zijn vriendinnetje die daar ook naar school ging. En toen
3: kwam hier met de auto ophalen. Dus dat was natuurlijk wel ultiem.
1: Dat vond je stoer.
3: Auto.
1: Maar heb je toen de ellebogen gebruikt om die ander eruit te werken? Of heb je gewacht?
3: Nee, dat was iets te groot voor. Ik ben hem een jaar later kwam ik hem tegen. Toen moest ik iets voor mijn ouders. Die hadden een eigen zaak. En dan moest ik iets gaan leveren bij een afnemer, zeg maar. Ja. En daar stond hij. En toen zei ik, hey, jij bent die jongen die zijn vriendin op school kwam halen.
1: Oh, en, heb je die auto nog?
3: Nee, dat heb ik niet gevraagd. Dat was niet het belangrijkste op dat moment. Maar ja, toen bleek het niet zo lekker te gaan. En uiteindelijk is het met ons wel iets geworden.
0: Je zegt het ook met een klein beetje voldoening. Zo, toen bleek het niet zo lekker te gaan.
1: En dan spring je in een gat. Dat is een kwestie van vraag en aanbod, Arianne.
3: Ik was niet de sturende factor daarin.
0: Nee.
3: Maar toch.
0: Nou ja, goed. Een mooi verhaal, Arianne. Dank je wel.
3: Ja, dank je wel.
0: En een fijne dag.
3: Dank je wel.
0: Hoi, hoi. Vincent.
4: Ja, hoi. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Vertel, hoe heb jij de liefde gevonden?
4: Nou, een vriend van mij en ik waren lekker wat eten. Ja. En die had destijds een vriendinnetje, ergens boven in Friesland. En toen maakte hij een foto van mij en dat vriendinnetje van hem heeft een tweelingzus. Huh? En daarmee kwam ik toen aan de babbel. Nou ja, toen is dat met die relatie van mijn maat is het helaas uitgegaan. En toen heb ik de tweelingzus van mijn vriendin nog steeds weer voorgesteld aan mijn stiefbroertje. En die zijn ook weer een jaar samen met z'n tweeën.
0: Hé? Dus ze zijn allebei in, zeg maar, ja. Ik ben het
4: Dus mijn stiefbroertje inderdaad, als we hun gaan trouwen, wij gaan trouwen, dan mijn schoonbroer ook.
1: Heeft u hem thuis? Snap je het zelf allemaal nog, Vincent?
4: Maar goed, ik volg het zelf allemaal wel.
0: Ja, dus jullie hebben de tweeling binnen de familie, zeg maar.
4: Ja,
0: precies. Oké. Okay. Nou ja, mooi verhaal. En zijn jullie al lang gelukkig samen?
4: Nou, anderhalf jaar augustus. Dus,
0: Kan ik me voorstellen dat het trouwen binnenkort er misschien wel een keer voor komt, toch?
4: Nou ja, er zijn al een paar vrienden die gaan trouwen. Dus op een gegeven moment moet je ook een beetje meegaan.
0: Ja, precies. Ben je op de knie gegaan?
4: Nee, dat nog niet, dat nog niet.
1: Maar het hangt in de lucht. Ja, voel ik aan alles.
0: Wel. Nou, Vincent, dank je wel.
4: Geen probleem.
0: En een fijne dag.
4: Fijne dag.
0: Hoi, hoi. Audioberichtje van Paul nog.
5: Hallo Radio 2, hier Paul. Nou, over een unieke plek gesproken. Ik heb mijn vrouw ontmoet in een karaokebar. En ja, de ervaring leert eigenlijk dat alles wat je tegenkomt in de karaokebar, moet je gewoon eigenlijk daar laten. Maar deze vrouw, en ik heb nog niemand anders gehoord die dat ook heeft gehad, is echt de leukste vrouw op de aarde. Ik ben al 16 jaar samen, heel gelukkig. Maar alles wat ik daarvoor en daarna nog in de karaokebar tegenkwam, ja, het blijft een raar verhaal.

0: Impressive. Sweet goodbyes. Ja, mooi na zo'n verhaal over elkaar ontmoeten in de karaokebar. En dan deze die volgens mij ook echt heel vaak in de karaokebar wordt gezongen. Je luistert naar de Wensweek bij NPO Radio 2. En het weer voor vandaag zit best wel mee hoor. Het begint grijs, maar zeker in de middag gaat vanuit het westen de zon zich op steeds meer plekken laten zien. En dan wordt het een graad of 23. En Erik Evengroen, die houdt het verkeer in de gaten. Goedemorgen, Erik.
1: Hi, goedemorgen. Ja, de ochtendspits is begonnen, kunnen we wel zeggen, met inmiddels ruim 200 kilometer file. Het zijn veel dagelijkse files en, zoals gewoon ook, een paar bijzonderheden. Zoals om te beginnen de A7 Hoorn richting Zaanstad. Daar is net voor knooppunt Zaandam een ongeluk gebeurd. Er staat al 7 kilometer file met een half uur vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht voor knooppunt Lunette 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een eerder ongeluk op de A27. Want daar, op de A27 van de Gorinchem naar Utrecht, daar gebeurde eerder een ongeluk bij knooppunt Rijnsweerd. Daar is nu een politieonderzoek aan de gang. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging een kwartier.
0: Ja, dat is misschien een beetje een oneerbiedige vraag, Erik. Maar ik heb echt geen idee. Heb jij een partner in het leven?
1: Nee, op dit moment niet.
0: Oh, oké. Ja, de vraag was, wat is de ultieme plek om een partner te ontmoeten? Maar dat moeten we dus niet aan jou vragen.
1: Nou ja, er zijn er wel voorbij gekomen, eerlijk gezegd ook. En dat is op verschillende plekken geweest, inderdaad. Ja.
2: Je zegt het alsof het heel veel plekken waren.
1: Nou ja, goed. Ik ben inmiddels ook iets ouder. Dus ja, dan heb je ook wel een verleden. Maar dat is variërend van werk tot dancefeestjes. Ja, dat is wel verschillend geweest.
0: Ja, okay. Leren we je toch wel beter kennen. Ja, nee, tuurlijk, zeker. Ja. Carmen, waar heb jij eigenlijk jouw partner opgesnort?
3: Dat was bij de lokale omroep Radio Weesp. Ja, ik presenteerde allerlei programma's en hij was technicus.
0: Oh, kijk.
3: En toen zaten we eigenlijk al snel op dezelfde frequentie, zullen we maar zeggen.
0: Zelfde golflengte, ja, natuurlijk. Goed verhaal.
3: En dan, we zijn alweer 34 jaar verder, trouwens.
0: Ja, nee, dat is maar inderdaad, elkaar ontmoeten via de radio, dat is meant to stay together.
3: Dat
0: Carmen,
3: het
0: laatste nieuws heb jij voor ons.
3: Ja, bij een vermoedelijke steekpartij in Hogeveen is gisteravond een man overleden. Volgens omstanders hadden twee mannen ruzie op een kruispunt, waarna er eentje ineens in elkaar zakte. Gezien de verwondingen denkt de politie dat hij is doodgestoken, maar er wordt nog een slag om de arm gehouden. Twee verdachten zijn aangehouden. Er kunnen minder schepen door het Panama-kanaal en ze mogen ook niet zwaar beladen zijn. Het is al langere tijd droog in Midden-Amerika, waardoor het waterpeil is gezakt. Dat heeft gevolgen, want het Panama-kanaal is een van de belangrijkste vaarroutes ter wereld. Volgens correspondent Boris van der Spek liggen daar nu heel wat schepen te wachten.
4: En daarom is men nu bezig met voorrangslots veilen, iedere dag 5. Waardoor schepen, ja, als ze extra bijbetalen, sneller door het kanaal mogen. En die betalen daar echt miljoenen voor. Dus ja, je ziet, de nood is best wel hoog in de scheepvaartindustrie. Want ja, minder boten door het kanaal is gewoon, dat zorgt voor problemen bij die bedrijven en bij alle toeleveranciers.
3: De kwaliteit van het zwemwater in Nederland gaat achteruit. Er zijn op veel meer plekken chemische stoffen in het water gevonden dan 10 jaar eerder. Zo blijkt uit onderzoek. Het gaat bijvoorbeeld om PFAS. Volgens de onderzoekers moeten zwemmers beter gewaarschuwd worden. In het Olympisch Stadion in Amsterdam is gisteravond de tv-serie over Marco van Basten in première gegaan. En die gaat over het leven van een van de grootste Nederlandse voetballers aller tijden.
5: Met Marco.
6: Met Cor.
7: We hebben meet. Zullen we willen praten?
5: Wie willen praten?
7: A. C. Milan.
8: Ik ben opgegroeid met voetbal op televisie, AS kijken, Europa Cup wint, Feyenoord die Europa Cup wint, et cetera. En je hoopt eigenlijk natuurlijk ook nu de jeugd te pakken om te kijken van nou, misschien vinden zij het interessant, hoe gaat dat in zo'n leven als voetballen.
9: Heb je ook zelfs dat jongeren daardoor gaan voetballen?
8: Het zou alleen maar mooi zijn, ik hoop het.
3: En bij de première waren ook Ruud Gullit en Frank Rijkaard, zijn grote Nederlandse voetbalvrienden in Italië.
0: Ja, en iedere dag kiezen wij een plaat bij een nieuwsbericht. En vandaag is dat
10: een plaat voor
3: middelbare scholieren in Praag die naar huis moeten. Ze waren met de 5 VWO op schoolreis naar Praag, maar de leiding besloot vervroegd naar huis te keren, omdat de helft van de leerlingen over de schreef ging. Zo waren ze na middernacht nog op straat en er werd ook alcohol gedronken, en dat was tegen de afspraken. Hoewel ze niet voor incidenten hebben gezorgd in Praag, moeten alle 150 Nederlandse leerlingen toch eerder naar huis, en ze zitten daarom straks al in de bus naar Nederland.
2: De goede lijden weer eens onder de slechte.
0: Ja, nou. Ik stel, je bent jong en je wil wat. Je bent in Praag en je gaat een drankje doen met z'n allen.
2: Ja, ik ook, hoor.
0: En het was ook, volgens mij was het bijna de helft ook.
3: De helft. Het was een kwestie van vertrouwen, zei de schoolleiding. En die is, geschaad.
0: Je hebt een paar tieners en die zijn. Nou ja, goed. Hoe dan ook, laten we er een mooie plaat bij bedenken. Carmen, wat is jouw suggestie?
3: Ik dacht aan Get the Party Started van Pink.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ik heb Nathaniel Rateliffe, SOB, kennen jullie die?
6: Son of a bitch, ja. Give me a drink!
0: Heel goed. Ik dacht aan Post Malone en Morgan Wallen met I had some help. Don't tell me you ain't helped me pull that bottle off the shelf. Okay. Dat is toch een beetje hoe het...
11: Daniel en Roelof.
0: Maar als je ook een suggestie hebt, kun je hem doorsturen via NPO Luister. En dan draaien we hem zo meteen. Ik mag kiezen, hè?
2: Nee, nee, nee, nee, nee. Ikke.
0: Nou, doe je best. Daniel.

0: Mars en Sam Smith, Promises. En we zoeken weer een plaat bij een nieuwsbericht. En vandaag is dat...
1: Een plaat voor...
2: Voor leerlingen die op schoolreis in Praag tegen de regels in alcohol dronken... en na middernacht ook de straat op gingen. En nu zitten ze allemaal vervroegd in de bus naar huis.
0: Het hele schoolreisje is gecanceld, ook voor degenen die geen alcohol hadden gedronken.
2: Ja, iedereen moest mee.
0: Ja, iedereen weer terug naar huis. Nou, er komen veel suggesties binnen voor platen. Bijvoorbeeld Back Home van de Golden Earring, zegt Michel.
3: Jacco zegt Kom Terug van Spinvis. Dat is de favoriet van Ruud, hè?
0: Ik zie hier ook nog even kijken. Bianca, bestel maar. Van Rowanessa natuurlijk.
3: Adult Education van Hall & Oates, zegt Judith.
0: Gangsta's Paradise van Jules. Ook wel een goeie. Another Brick in the Wall zie ik ook nog. Fenna stuurt die in. A Sort of Homecoming van U2, zegt Guido. Maar ik zag ook eentje binnenkomen waarvan ik dacht... ja, dat moet hem dan toch wel zijn, hoor.
3: Terwijl jij niet eens mag kiezen.
0: Mag ik niet eens kiezen?
3: Nee, maar ik had dezelfde.
0: Oké.
3: Sjoerd zei dit, hè?

0: er net nog met Carmen over hoe de radio de ideale plek is om een partner te ontmoeten.
1: Ja, ja.
0: Radio Gaga, Queen erachteraan.
2: Mag ik van jou...
3: Platenkwartet.
0: Ja, een platenkwartet van 4 platen waarmee je uiteindelijk een platenspeler kunt winnen. Xavier, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Hoe ziet jouw week eruit?
4: Mijn week, ik gewoon weer aan het werk deze week.
0: Is dat de eerste week dat je weer moest?
4: Ja, dit is de eerste week dat ik weer moest inderdaad. Afgelopen 3 weken lekker vrij gehad.
0: Maar ik hoorde wel dat je veel concerten hebt bezocht de afgelopen tijd.
4: Ja, dat klopt. Afgelopen vrijdag nog de Hollywood Vampires in Keulen.
0: Zo, daar ben je dan helemaal voor in de auto gesprongen of met de trein of hoe heb je het aangepakt?
4: Ja, met de auto, maar van hier is dat een uurtje, dus dat is goed te doen.
0: Oh, dat valt dan weer reuze mee. En hoe was het concert?
4: Ja, geweldig, ja.
0: Wat was het hoogtepunt?
4: Ik denk toch School's Out, Alice Cooper, ja. 78, hij kan het nog steeds.
0: Nou ja, lekker man. Wij gaan het platenkwartet met je spelen en het werkt als volgt.
1: Ja, je hoort zo meteen 4 muziekfragmenten in 1 thema. En dat thema is vandaag geld. Heerlijk thema. Vul het woord in dat met dat thema te maken heeft. Dat hebben wij weggepiept. Nou ja, geloeid uit dat fragment. En je wint een plaat, een vinylplaat per goed antwoord. En heb je ze alle 4 goed, maak je het kwartet vol. Dan win je ook nog de plaat spelen.
4: Yes, duidelijk.
0: Moet te doen zijn, toch?
4: Ja, dat hangt van de liedjes af, hè.
0: Nou ja, het eerste liedje is van Aloe Black. Luister goed. What I need, hey, hey. What I need. What I need. Moet te doen zijn.
4: Ja, dat is dollar.
0: Ja, dollar is het goede antwoord. En daarmee is jouw eerste plaatje uit het kwartet binnen. Je krijgt sowieso 1 vinyl opgestuurd. Even kijken of je deze ook weet.
4: Cash.
0: Ja, Cash is het goede antwoord. Tweede plaatje is ook binnen. En die derde, die klinkt zo.

0: Poeh. Hoe heet die ook alweer? Ja, dat is...
1: Nu zeggen.
0: Vijfvuldig, wat was dat?
1: Ja! Ik vond dat je er lang over na moest denken, want ik had hem bijna afgefloten. Maar goed, deze is binnen. En

0: Ja. Tina Turner zingt over wat or dollar?
1: Gold.
2: Dutch Mark.
0: Nee, het moest een Deutsch Mark zijn. Ja,
3: veel mensen horen Dutch Mark, hè?
0: Ja, dat hadden we overigens al goed gereden.
3: Deutsch Mark.
0: En daarmee krijg jij 3 vinylplaten opgestuurd. Maar gaat de platenspeler even voorbij. Maar wel supergoed gespeeld, Xavier.
1: Ja, dankjewel.
0: En je mag een van deze platen uitkiezen om helemaal op de radio te horen.
1: Even kijken, wat hadden we ook alweer?
0: Bloem, Tina Turner, Paul Simon, Dirty Cash en Aloe Black, I Need a Dollar. I Need a Dollar, gaan we voor je draaien en maak er een mooie dag van. Heb je alweer een concert in de planning staan?
1: Vond je sowieso Rush en nu vrijdag Kurt Weill. Dat komt goed.
0: Lekker man, handjes in de lucht, veel plezier.
1: Dankjewel.

0: en I Need a Dollar. Wel grappig dat jij bij buiten de uitzending vroeg van... hè, wie is Paulsa dan? Ja, die heeft die plaats van Stevie V geremixed. Oh. En vandaar dat jij, jij even dacht...
1: Ik ben al oud, hè?
0: Ja.
2: Is het een vogel?
3: Nee!
2: Is het een vliegtuig?
3: Misschien.
2: Het is sowieso...
3: Carmen met de raadsel!
4: Ja, we gaan eens kijken wie brood moet smeren vandaag. Waar gaat dit over?
5: Je kan van tevoren nummertjes op je hand schrijven... of op een bandje om je pols of... nou, verzin iets...
1: Ja, is deze mevrouw aan het spieken voor iets?
0: Heeft dit misschien te maken met het nieuws waar wij het ook vandaag even over hadden... dat leerlingen weer worden gedwongen om papier te gebruiken in de klas... en dat ze van de laptop af moeten?
4: Nee, daar gaat het niet over.
1: Dit is een mevrouw die denkt dat ze helderziend is... en dan voor de bingo alvast het getal opschrijft waarmee ze bingo gaat halen. Dus als het 74 is, kan ik bingo roepen. Moet het zijn.
4: Het is geen bingo, jongens. Kom maar door met de
2: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: We hebben nog steeds dat lappe plakje kaas, wat al 3 dagen in plastic zit.
6: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
11: De wereldberoemde musical Cats is terug. En neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
16: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal... en hun gasten Jamai Lohman en Jeroen Spitzenberger. Vanavond 8:30, NPO 1.
15: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
17: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
18: Bezoek Hiswater Water. De beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september. Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
17: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
0: Goedemorgen, het is 8:00 ochtends. Ondertussen wordt hier op het park alles in gereedheid gebracht... om zo meteen weer een wens uit te laten komen. Maar eerst het NOS Journaal. Met Carmen Verheul. Goedemorgen, Carmen.
4: Goedemorgen. De gemeente besluit vandaag of het huis in Overasselt wordt gesloten... dat 2 dagen geleden werd aangevallen door 10 gewapende mensen. De beveiliger van 51 kwam daarbij om het leven. Ook gisteren deden politie en justitie weer onderzoek... en daarbij zijn wapens gevonden, zoals in Wijchen iets verderop... Waarschijnlijk is het geweld vanwege een drugsruzie. De kwaliteit van het zwemwater in Nederland verbetert nauwelijks, zo blijkt uit onderzoek. Naast bacteriën en blauwalgen zitten in zwemwater vaak ook chemische stoffen, zegt Natuur en Milieu.
19: Het gaat om vlamvertragers, PFOS'en. Dat zijn stoffen die heel lang in het milieu blijven rondgaan. Kwik, dus zware metalen, bestrijdingsmiddelen. Stoffen van antifouling, dat zijn de stoffen die op boten worden aangebracht, zodat er minder aanslag op komt. Dus het is een heel breed scala aan stoffen.
4: En zwemmers krijgen daar geen informatie over. 10 jaar geleden zaten er volgens de onderzoekers minder chemische stoffen in het water. Het kamertekort onder studenten neemt maar niet af. Er komen wel veel nieuwe studentenhuizen bij van sociale studentenhuisvesters, maar steeds meer particuliere huizenbezitters stoppen met kamerverhuren. En daarom gaan er steeds minder studenten op kamers. En ze hebben de moed ook een beetje opgegeven. Volgens de onderzoekers zou het helpen als gemeenten meer meewerken. Het bestaat al voor wandelaars en fietsers, knooppunten, zodat je zonder kaarten of navigatie een route kunt fietsen. Nou, in het Drents-Friese Wold is er nu ook een knooppuntennetwerk voor ruiters en menners. Ideaal, vindt deze ruiter.
5: Ja, het is natuurlijk fijn dat je niet continu iets met je telefoon hoeft te doen, hè. Je kan van tevoren nummertjes op je hand schrijven, op een bandje om je pols, of nou, verzin iets, of een labeltje aan je zadel. En dan kan je voor de rest lekker om je heen kijken en genieten.
4: Paardenknooppunten, ja. Ja.
0: Dit hadden we niet geraden, Carmen.
4: Nee, dat had je niet geweten.
0: Paardenknooppunt, nee.
4: Nee, dat vind ik toch een beetje tegenvallen van jullie. Nee hoor, nee, gaat het heel goed. Ja, je kunt ook zeg maar een kortere route pakken als je paard bijvoorbeeld moe is of als het gaat regenen. Daar is ook allemaal aan gedacht. En Drenthe bekijkt of het in de hele provincie kan worden ingevoerd. Het weer, eerst grijs en enkele buien, maar in de middag breekt vanuit het westen af en toe de zon door. Het wordt een graad of 22.
0: Dankjewel. Erik, hoe is het op de weg?
20: Ja, weer een gebruikelijke donderdagochtendspits met inmiddels ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging zien we in het westen en het midden van het land. Met een paar bijzonderheden zoals gewoonlijk. Komt te beginnen de A4, daarna richting Rotterdam. Daar liggen voorwerpen op het wegdek bij Vlaardingen. De rechterrijstok is dicht, vertraging 20 minuten. Een ongeluk op de A7 van Hoorn naar Zaanstad. Dat gebeurde net voor knooppunt Zaandam. Er zijn twee rijstokken dicht en vertraging bijna een uur. Dan is er een file op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Net voor knooppunt Lunette kost je ook hier bijna 3 kwartier. En dat komt door een politieonderzoek op de A27... waar eerder een ongeluk gebeurde. Daar zijn de wegen wel weer vrij. En de A20 tenslotte Gouden Hoek van Holland voor Terbrechtseplein. 10 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel. De corona-verhoren gaan vandaag weer verder. En gisteren waren die ook aan de orde. Maar wie is dan het soepjurkje? Hoor je zo meteen.
21: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw. De Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
24: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
23: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
25: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
26: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
27: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Janja van der Wal. En hun gasten Jamai Lohman en Jeroen Spitzenberger. Vanavond 20:30 NPO 1.
26: snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.

0: Wij zijn Medipoint.
1: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
2: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
1: En voor Harold met een sta-opstoel.
3: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
1: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
0: Medipoint.
1: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: lekker hoor, voor donderdag 3 september 2026. Live vanaf het Grote Bos in Doorn, waar je de hele dag langs kunt komen. Ik ga je zo vertellen over alle leuke activiteiten die er vandaag plaats gaan vinden. Maar eerst moeten we het even hebben over de corona-verhoren, want die gaan vandaag weer verder. We zitten in de één na laatste week van die verhoren en vandaag is Kim Putters aan de beurt. Hij was toen directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. En ook Hugo de Jonge die wordt vandaag weer ondervraagd. Hij was natuurlijk minister van Volksgezondheid tijdens de crisis. Gisteren was Fred Grapperhaus aan de beurt.
1: Ja.
0: En toen gebeurde er wel iets grappigs, want hij werd vrij stevig ondervraagd over de appjes die hij destijds heeft gestuurd.
2: Zo noemt u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert. En ook schrijft u dat de burgemeester van Amsterdam zeurt. De burgemeester van Breda heeft volgens u een gebrek aan ruggengraat. En ook zegt u over de burgemeesters in het Veiligheidsberaad: ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend. Hoe verklaart u dit woordgebruik?
0: Ja, Fred vond het mooi. Die moest er wel een klein beetje om lachen dat hij dit allemaal had gezegd. Het ging trouwens over Arie Slob, hè? Die was
1: aan
0: het soep en de jankert.
1: Ja. Ja.
0: Maar hij zei, ja, het was wat stevig, maar dit waren ook privé-appjes en je moet het een beetje bekijken in de context natuurlijk. Nou goed, vandaag gaan die verhoren dus weer verder.
1: Niks is privé als je minister bent. Hey, vechtsporter Badr Hari heeft van zich laten horen na zijn aanhouding dinsdag. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging van zijn ex-vrouw. Nou, volgens de vechtsporter is hij op verzoek van de politie vrijwillig naar het bureau gegaan. En hij ontkent dan ook de beschuldigingen. Van fysiek geweld is volgens Badr Hari helemaal geen sprake. En daar snijdt hij zichzelf misschien wel lelijk in de vingers, want de politie had helemaal geen mededelingen gedaan over fysiek geweld. Ja, hij wordt nu alleen nog maar verdacht van bedreiging, belediging en stalking.
0: Daderkennis is dat, toch?
1: Ja, dat is zo. De series die ik kijk noemen ze dat zo, ja.
0: En dan zitten we midden in de wensweek voor KWF. De hele week laten we bijzondere wensen uitkomen voor luisteraars. Maar je kan er ook bij zijn. Je kan dus hier naar het vakantiepark Het Grote Bos in Doorn komen. En vandaag zijn er de hele dag optredens. Vanavond hebben we Douwe Bob op het podium. Maar vanmiddag is het Hollandse Middag met onder andere Wolter Kroes, Frans Duits, Rutger van Barneveld met de zomerklapper van het jaar. Maar je gaat ook deze voorbij horen komen.
3: Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat.
0: Marco Schuimmaker die komt hier vanavond acte de présence geven. Je kunt dus naar ons toe komen, maar je kan het
1: vanmiddag.
0: Ja, zeker. Je kan het vanmiddag komen voor de Hollandse Middag. Vanavond voor Douwe Bob. En de hele dag op NPO 1 Extra. Zeker.

0: Window of Hope. Hartstikke toepasselijk natuurlijk tijdens deze bijzondere week.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: Ja, Roelof. Waar ben jij?
3: Nou, ik ben niet zo heel ver van... Nou, we kunnen naar je zwaaien. Ik sta hier ook op het grote plein, hier op het Grote Bos. En ik sta hier met Michael en zijn schoonmoeder Leen. En zij heeft 3 jaar geleden de diagnose beenmergkanker gekregen. Ze is nu 1 jaar schoon. De ziekte komt terug, maar we weten niet wanneer en hoe heftig. Dus dat blijft enorm spannend. Michael, en ik begin even bij jou. Je hebt een wens ingestuurd voor Leen. En dat heeft alles te maken met auto's, hè?
4: Ja, dat klopt. Alles met auto's. We willen haar weer het rondje rond de kerk teruggeven.
3: Want ze rijdt nu niet?
4: Nee, bijna niet.
3: Want Leen, jij vindt het spannend, hè? Op de radio zeg ik er even bij. Ja. Jij bent het rijden een beetje verleerd. Je hebt lang niet gereden?
5: Ik heb 2 jaar niet meer gereden, nee. Dus...
3: En wat vind je het spannendst aan nu weer rijden?
5: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik durf het niet meer zo goed.
3: En speciaal de snelweg? Of denk je van, ik heb sowieso even een algehele opfris nodig?
5: Nou, speciaal de snelweg met de vrachtauto's vind ik verschrikkelijk.
3: Ja, nou, dat is ook spannend. Maar Michael, hoe belangrijk is het voor jou dat Leen misschien weer zou kunnen rijden?
4: Nou, de kleinkinderen willen gewoon hebben dat oma weer een keer gewoon aan huis kan komen. Lekker een kopje koffie kan komen drinken bij ze. Ja, het rondje rond de kerk, zullen we maar gewoon zeggen. Dat is voor ons al, als dat al voor haar goed is, dan komt het wel.
3: Ja, Leen, je hoeft niet meteen weer het hele land door te crossen, zegt Michael, maar een beetje in de omgeving. Hoe fijn zou het zijn als er bijvoorbeeld een lesje zou kunnen komen?
5: Nou, we gaan het proberen.
3: Gaan we dat proberen? Nou, dan heb ik prachtig nieuws voor je, want we hebben een hele leuke rijinstructeur bereid gevonden om met jou zo meteen te gaan lessen. Lijkt je dat leuk?
5: Ik hoop het, ik denk het.
3: Ja, het is ook een beetje spannend. Daar komt hij aan. Het is een grote wagen.
5: Ik zie het, ja.
3: We gaan eerst een beetje beginnen op het park zo. En er zijn hier delen waar de maximumsnelheid 10 km per uur is. Dus dat moet goed komen, toch?
5: Dat komt wel goed, ja.
3: Zullen we kennis gaan maken met Evert? Zullen we even naar hem toe gaan lopen? Mooie wagen, hè?
5: Ja, prima.
0: Er staat hier echt inderdaad een hele mooie gloednieuwe leswagen. Die komt zo het plein oprijden.
3: En dit is Evert.
6: Goedemorgen.
3: Je gaat het doen.
6: Ja, zeker.
3: Heb je vaak mensen met rijangst die het even verleerd zijn of even niet meer durven?
6: Ja, die hebben we vaker, ja. Ja.
3: En het lukt je altijd weer, hè, om het aan de praat te krijgen?
6: In ieder geval ons best.
3: Nou, ga jij vast even zo met Leen een beetje de wagen laten zien. En dan gaan wij samen, ik ga mee, Leen, op de achterbank. Als je dat een fijn idee vindt.
5: Is prima.
3: Leuk. Nou, gezellig. We gaan er wat moois van maken.
5: Ja, we doen.
0: Ja, Roelof, heel veel succes. Ik zou zeggen, gaan jullie allemaal even rustig settelen in die waanzinnig mooie leswagen. Ja. En dan checken we straks even bij jullie in wat er hier allemaal op het vakantiepark gaat gebeuren. Als Leen weer haar eerste meters achter het stuur gaat maken. En vanavond hier op het grote podium, Douwe Bob. Je hoort hem nu met zijn nieuwe plaat, Note to Self.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Note to Self van Douwe Bob. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Douwe Bob optreden. Wil je hierbij zijn? Check nporadio2.nl.

0: Liza Doolittle. Back it up. Ze heeft zichzelf inmiddels trouwens een andere artiestennaam aangemeten. Tegenwoordig is het gewoon Eliza. De dag begint behoorlijk grijs, maar in de middag breekt vanuit het westen op steeds meer plekken de zon door. Het wordt een graad of 23 vandaag. En Erik, hoe is het op de weg?
1: Nou ja, druk. De ochtendspits verloopt weer als vanouds, nu de vakantieperiode overal voorbij is, met ruim 500 kilometer file. En ja, waar buien vallen, zijn de dagelijkse file ook nog eens wat langer dan gebruikelijk. Wat opvalt nu is de A7, Hoorn richting Zaanstad. Bij Knoopend Zaandam gebeurde vroeg al een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven. De vertraging nog altijd ruim 3 kwartier. A12 is erg druk, van Den Haag naar Utrecht. Voor Knoopend Lunetten bijna een uur oponthoud. En dat heeft te maken met een politieonderzoek op de A27. Daar gebeurde vanochtend vroeg ook een ongeluk, van Groningen naar Utrecht. Dat gebeurde bij knooppunt Rijnsweerd. Daar zijn nog altijd 2 rijstroken dicht voor een politieonderzoek. Op de A27 heb je nog eens 20 minuten vertraging. En tenslotte valt op de N50 Emmeloord richting Zwolle, voor knooppunt Hattemerbroek, 20 minuten oponthoud.
0: Dankjewel. Jo. En Carmen heeft het laatste nieuws.
2: De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht in het dorp zijn wapens gevonden. Ook iets verderop in Wiegen. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven kwam bij een gewelddadige schietpartij. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over Israël. Het kabinet besloot deze zomer een importverbod in te stellen voor producten uit de illegale Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever, zoals dadels en olijven. Naast D66, CDA en VVD zullen ook veel oppositiepartijen die wet steunen, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Het ziet er toch echt naar uit dat ruim 2/3 van de Tweede Kamer dit gaat steunen. En dat is dus een heel ruime meerderheid voor een nationale maatregel tegen Israël, waar eerder lange tijd geen sprake van was in de Kamer. Israël intussen is overigens kwaad over de maatregel. 2 Nederlandse diplomaten mogen hun werk daar niet voortzetten. Het importverbod is dus niet onopgemerkt gebleven.
2: En ook Spanje, Ierland en België hebben al maatregelen genomen. De gemeente Amsterdam heeft 19 fonteinen uitgezet omdat ze vervuild kunnen zijn met de poepbacterie. Die kan in het water terecht zijn gekomen door uitwerpselen van dieren. En mensen kunnen er maag- en darmklachten van krijgen. Mensen kunnen tot begin oktober gratis en anoniem vuurwerk inleveren. In het hele land zijn inzamelpunten, zo ook in Terneuzen en Middelburg. En deze veiligheidsadviseur zegt dat er van alles binnenkwam.
4: Zaken die bijvoorbeeld op boten gebruikt worden om lichtkogels af te steken. Maar ook astronautjes en veel mensen hebben dat toch thuis liggen en weten eigenlijk niet zo goed wat ze ermee moeten. En door deze inleverdagen hebben ze toch een mogelijkheid om het gratis en anoniem in te leveren.
2: En er is in Zeeland 114 kilo vuurwerk ingeleverd en dat wordt vernietigd. En een Rotterdamse student heeft vast en zeker spijt van een potje FIFA. Hij verloor en moest toen van zijn huisgenoten naakt een rondje door de wijk lopen. Een handhaver kon er niet om lachen. Hij liet de jongen een broek aantrekken en gaf hem een boete van €160. Daarna sprak hij ook nog de andere studenten toe. En die beloofde dat de volgende keer dat iemand een potje FIFA verliest, diegene binnen naakt moet rennen. En dat mag dan weer wel.
0: Ja, precies. Dan is het oké.
2: Ja.
0: De goede zeden zijn natuurlijk hartstikke belangrijk.

0: straks om 9 uur weer hoor.
1: Daniel en Roelof zijn al op, is altijd goed.
2: Ja, en heb je ook een vraag voor Carmen? Dan kun je die insturen via NPO Luister. En dat doen mensen dus ook massaal. Terwijl we er eigenlijk niet eens echt heel erg om gevraagd hebben, Carmen. Maar er is gewoon weer een mooie vraag voor jou binnengekomen.
0: Nou, ik ben benieuwd.
2: Hij komt van Doreen. Hoi Carmen, onze buren hebben een kat die bijna de hele dag bij ons zit. We geven hem niks te eten, maar hij slaapt inmiddels wel op onze bank. Moeten we hem steeds naar buiten zetten?
0: Wat een moeilijke vraag dit.
2: Ja.
0: Oei, nou, ik denk als de buren er geen moeite mee hebben, dan kan je hem best even op je bank laten slapen, toch? Als je tenminste zelf ook leuk vindt.
2: Ja, als mijn kat zou zijn, zou ik me wel een klein beetje soort van, het voelt toch een beetje alsof die dan vreemd gaat.
0: Alsof die vreemd gaat. Ja, ja. Ik denk dat je dit even met je buren moet overleggen. Overigens ben ik meer van de honden, hoor. Ik zou echt dolgraag een hond willen hebben.
2: Maar?
0: Nou, ik heb het nog niet. Ik heb beloofd dat als ik met pensioen ga, dan ga ik een hond nemen. Omdat ik dan echt alle tijd voor hem heb. Maar als die kat binnenwandelt, ja, ik zou hem even laten liggen. Als mijn buren trouwens een terrarium zouden hebben, en er kruipt een slang of een vogelspin of een leguaan richting mijn bank, dan gaat hij wel meteen de schutting over.
2: Ja, dat snap ik wel. Maar goed, die hond dus komende 30 jaar nog niet?
3: Daniel en Roelof.
2: Nee, we willen je voorlopig nog niet kwijtkomen, dat snap je.
0: Nee, voorlopig zit ik nog hier.
2: Another 54 Ultra, hoor je nu met Talk to You.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Zometeen gaan we even inchecken bij Roelof, die hier onderweg is op Verkeerspark Het Groene Bos. Maar eerst...
1: Goeie plaat.
2: Een heel goeie plaat.
3: Goeie plaat.
4: Wat is het voor plaat? Ja. Echt een hele goede plaat.
0: Als je het aan Matthijs vraagt, dan is het een fantastische plaat. Maar ook als je het vraagt aan meiden tussen de 12 en de 16... want die zijn helemaal gek van deze popsensatie. Het is eigenlijk een beetje wat in de 90's de Spice Girls waren... en in de Zero's de Sugar Babes. Zo'n bij elkaar gezette girlgroup. Daar is dan heel erg lang over nagedacht. Van, nou, als we deze dame en deze dame en deze dame bij elkaar zetten... dan zou dat nog wel eens wat kunnen worden. En het mooie van deze girlgroup is dat ze van alle continenten komen. Dus van ieder continent zit er één lid in Cat's Eye, want zo heet de groep. En hun nieuwe heet Animal.

0: Daniel Roelof zijn al op.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Nou, en Roelof is al op pad, want die is hier op vakantiepark Het Grote Bos onderweg met Leen in een lesauto, toch Roelof?
2: Ja, zo is het. Ja, Leen heeft door haar ziekte 2 jaar niet meer gereden. Maar mag ik een groot studioapplaus voor Leen? Want de eerste kilometers zijn afgelegd.
0: Ja, waarom ben jij?
2: En hoe? Ja. Leen, hoe vind je zelf dat het gaat?
3: Heel goed.
2: Heel goed. Nou, het zelfvertrouwen spat er al vanaf. Evert, de rijinstructeur, er zijn zelfs wat bijzondere verrichtingen gedaan.
4: Zeker, ja. En dat deed ze eigenlijk ook hartstikke goed. En ze let hier, terwijl we aan het praten zijn, zelfs ook nog op het zebrapad.
2: Ja, waar een bekende Tim op het broek oversteekt. Die heeft natuurlijk altijd een grote koptelefoon op. Dat ging goed hoor, Leen. Goed ontweken. Oh! Een fietser hier. Ja, van rechts goed voorrang geven, Leen. Was Klaas van Kruijstum trouwens. Oh, je skelter!
4: Al die kinderen ook altijd.
2: Ja, dat is Sam, Evert. Dat is geen kind.
4: Oh, sorry.
2: Dat is een groot kind. Dat is mijn collega Sam van dag-nacht. Ja, we proberen dus Leen de wereld weer wat groter te maken. Nou, dit gaat allemaal goed. Ze heeft alle DJ's ontweken. Hadden we een beetje zo ingestoken, Leen. Hier is weer een zebrapad. Heb je nu al meer zelfvertrouwen gekregen?
3: Jawel.
2: Ga je thuis straks dan ook weer rijden?
3: Ik hoop het. Ik denk het wel.
2: Ik denk het wel. Nou, dat is alvast een goed begin. En Evert, jij zei van, we gaan straks als de uitzending is afgelopen, gaan we nog even verder. Gaan we misschien ook wel even de snelweg op, hè?
4: Dat gaan we zeker even doen samen met Leen. Zodat we kijken of ze daar ook een beetje de angst kan overwinnen.
2: Kijk, er komt nog weer een skelter langs. Het komt goed hier.
0: Ja, wat mooi. Ik vind het leuk. Ik bedoel, als je ons volgt via NPO 1 Extra, waar we de hele week te bekijken zijn, of via nporadio2.nl, dan zie je al het beeld er ook bij. En alle Radio 2-dj's hebben even hun beste beentje of skeltertje voorgezet om er een soort verkeerspark van te maken, toch?
2: Leuk, hè?
0: Ja, het was wel echt heel erg leuk om te zien. Nou ja,
2: Sam blijft maar op die skelter zitten ook. Hij wil er niet van af te slaan.
0: Ja, die zei al, als je een skelter voor mij hebt, dan maak ik het hele park op.
2: Sam, er wil een kind op nu.
0: Hij komt nu bij de studio aanrijden, as we speak. Nou goed, je kan de hele wensweek voor KWF dus blijven volgen via de radio natuurlijk, maar ook via NPO 1 Extra en via al onze videostreams. Dit is John Mayer.

0: ochtendshow. En Roelof die staat nog steeds buiten. En waar kijk jij op uit op dit moment, Roelof?
1: Ja, want Leen is er even. Die gaat nog even lekker de snelweg op. Ik ben uitgestapt. Ik loop naar het koffietentje. Daar staat normaal gesproken groot Bar. Er staat nu een grote T achter. Er staat ineens Bart. En wie staat daar met de piano in de koffietent?
2: Ja.
1: King B.
2: Ja, zeker. Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bart.
2: Je met staat piano.
0: Ja, is mooi. De Bos Bar is de Bos Bart geworden.
2: Mooi,
0: hè? Ja, het is wel echt goed.
2: En ik sta ook echt met mijn piano recht onder de tap. Als ik die nu overhaal, word ik geëlektrocuteerd. Dus ik doe hem even voorzichtig.
0: Ja.
2: En dit is de eerste.
0: Oké.
2: Okay. Oh, staat hij open?
0: Bij mij wel, ja. Ik zet hem wel wat harder.
2: Ja. Wel, toch?
0: Ja. Maar het is toch wat heerlijk dat jij dit aan ons geeft op de vroege morgen.
2: Ik ben blij dat jij hier blij mee bent.
0: Ja. Nou goed, als jij weet wat de eerste plaat is, dan kan je die inspreken, inzingen, inschreeuwen, inspoken worden. En even een audioberichtje opnemen voor Bart. En wie weet trap je zo meteen de show af. Bart, heel veel plezier.
2: Dankjewel.
0: En wij zijn er morgen weer.
3: En ook zegt u, ik vertrouw ze echt voor geen cent morgenochtend. Hoe verklaart u dit woordgebruik? BNN!
4: Is NPO Radio 2.
5: Ster. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu hou hè, dus niet straks.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
8: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
5: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
7: Fans van Voodoo.
5: Aldi.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
11: Nu bij iWis

0: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
1: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
2: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
1: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
4: Koekoe.
5: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
16: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Gelukkig. Er kwam gisteren werkelijk helemaal niks binnen. Niemand herkende de piano, maar nu zie ik meerdere appjes binnenkomen via de NPO Luister-app. Zo even luisteren naar het nieuws van 9 uur, gelezen door Carmen Veel. Goedemorgen.
18: Goedemorgen. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in het land. Hulpverleners en journalisten zijn geregeld slachtoffer bij aanvallen in Libanon. En de minister hoopt dat de daders kunnen worden vervolgd.
19: Het is essentieel dat dit gebeurt, want burgers en ziekenhuizen, scholen, hulpverleners, journalisten mogen geen doelwit zijn. En daarover is het humanitair oorlogsrecht kristalhelder. Maar het moet wel goed gebeuren, want als je dat niet goed vastlegt, als de beschuldigingen van dit soort daden gewoon weg kunnen worden gewuifd omdat het onderzoek niet goed heeft plaatsgevonden, dan zijn we eigenlijk weer terug op plek nul.
18: Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor onderzoek naar de aanvallen. In Hoogeveen is vannacht een leegstaande woning verwoest door brand. Het vuur brak rond 4 uur uit en al gauw stond de hele straat vol rook. Inwoners kregen daarom een NL-alert met het advies om ramen en deuren te sluiten, ook in de omgeving van Hoogeveen. Hoe de brand is ontstaan wordt nog onderzocht. De regering Trump is opnieuw door een rechter teruggefloten voor pogingen om het geboorterecht in te perken. Het idee was dat kinderen van illegale migranten en mensen die tijdelijk in de VS zijn niet automatisch staatsburger worden. Het Hoge Rechtshof oordeelde in juni dat de plannen in strijd zijn met de grondwet. Daarop kwam Trump met een afgezwakte versie, maar ook die is verworpen. Een opvallend gezicht gisteravond op de A9 bij Beverwijk. Daar kwamen 12 paarden de Wijkertunnel uit schokken, zo de snelweg op, zag ook deze automobilist.
20: Ik moest in de ankers, ik was niet de enige, alle automobilisten. En ik schrok me dood, maar ik kwam gelukkig met de schrik vrij en de paarden gelukkig ook. Maar ja, normaal sta je op de A9 gratis in de file. En nu kreeg ik er een paardenshow bij, gelukkig met goede afloop.
18: Ja, die paarden waren uit een weiland ontsnapt en zijn uiteindelijk gevangen. Het weer bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22.
17: Dankjewel, Carmen. En dan Erik Evengroen bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen.
21: Hi, goedemorgen, Bart. Ja, de ochtendspits verloopt weer druk nu de vakantieperiodes overal voorbij zijn. Nog altijd ruim 550 kilometer file. Wat opvalt tot het begin is de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar is bij Haarlem-Zuid een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging bijna een uur. De A12 Den Haag-Utrecht, daar is het heel de ochtend al aansluiten. Vanaf Nieuwebrug tot aan Knobbels Lunette file rijden over 20 kilometer. Kost je ruim 3 kwartier. En dat heeft te maken met een politieonderzoek. onderzoek op de A27. Want daar gebeurde vanochtend vroeg ook al een ongeluk. Daar zijn nog altijd twee rijstroken dicht. Hoogte van knooppunt Rijnsweert. De vertraging op de A27 nog 20 minuten. En tenslotte de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Daar is een ongeluk gebeurd. De hoogte van Apeldoorn Noord. Eén rijstrook dicht. Vertraging ruim 3 kwartier.
17: Dankjewel. Eens even kijken wat er binnen is gekomen. Ik speel ze gewoon allemaal af. Hoppata. Zo. Uitgezonderd. Het is inderdaad Narada Michael Walden. Gimme, gimme, gimme. Die komt eraan op NPO Radio 2.
4: Ster. Dames en heren, de daluren beginnen.
5: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
8: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
22: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
23: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Jamai Lohman en Jeroen Spitzenberger. Vanavond 8:30 NPO 1.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
25: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
26: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
27: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: 21 Pilots.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: Nou, ik heb de teller niet precies bijgehouden. Maar we hebben echt al een kleine 100 wensen vervuld of zo tot nu toe in de Wensweek van KWF. In het Wensvervulcommandocentrum is het ook één kokende massa van zwetende collega's die zich suf mailen, bellen, appen, weet ik het allemaal. We hebben er een paar mogen vervullen in dit programma. Maandag verrasten we Robin met een mooie boodschap van Demi Vera. Dinsdag zong José haar favoriete liedje samen met zanger Miga op het podium hier op het plein. En gisteren vertelde Stef Bos dat Marianneke samen met haar ouders naar een show van Stef in Weert mogen komen. En ook vandaag weer een hele mooie muzikale verrassing. Evelien heeft zojuist het terrein hier verlaten. Die gaat een mooie verrassing ergens in het land brengen. Een muzikale verrassing. En wat dat gaat zijn, dat hoor je vanzelf. Uiteraard ook het 60 seconden spel, de Top 2000 Shuffle en Taylor Swift.
1: NPO Radio 2. NPO Radio 2.
2: Er is maar één.

0: En dat is een verwijzing naar Leonard Skinner. Dat was een gymleraar op een Amerikaanse high school, waar de gitarist van deze band ook heeft gezeten. En hij werd van school gestuurd omdat hij te lang haar had. Dat kon nog in de jaren 60, de jaren 70. Dat is een regel waar vooral leraar Leonard Skinner erg streng op was. En die band is die leraar nooit vergeten. En ze hebben daarom zijn naam gebruikt, maar nog wel wat verbasterd. Want de naam van de gymleraar bevatte geen Griekse ijs. En de bandnaam schrijf je met vier Griekse ijs. Maar het is ongeveer dezelfde naam. Later kwam het trouwens nog wel goed met de band. Want, en die man, want hij heeft zichzelf ooit aangekondigd tijdens een concert. Dus zijn toonvrienden geworden.
1: Ja!

0: The Invisible Touch is van Genesis en zojuist te horen op Radio 2. Maar nu het stemgeluid klinkt van Carmerville. Carmer, goedemorgen.
1: Dag Bart. Politie en justitie waarschuwen vanwege AI voor nog grotere cyberaanvallen. Criminelen kunnen sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails versturen. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. De inzet van de ME in en rond Overasselt is klaar. Bij de uitgebreide zoektocht zijn wapens gevonden, ook iets verderop in Wijchen. Sinds dinsdag was er veel politie in Overasselt toen iemand om het leven kwam bij een gewelddadige schietpartij. Twee Palestijnse tieners zijn doodgeschoten op de bezette westelijke Jordaanoever. Hun dorp zou zijn aangevallen door het Israëlische leger en kolonisten. Het leger zegt dat het was uitgerukt om Israëlische burgers en agenten te beschermen. Maar de verhalen tussen de Israëlische en Palestijnse kant lopen uiteen. Twee Nederlandse tennissers zijn door naar de tweede ronde van de US Open. Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp. De Jong moest er even op wachten, want zijn wedstrijd werd eerder stilgelegd vanwege de regen. Het weer hier. Bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22.
0: Dankjewel, Carmen. En dan verkeersinformatie. Erik Evengroen, hoe is het op de weg?
2: Nou ja, het drukste moment van de spits ligt alweer even achter ons. Maar nog altijd ruim 250 kilometer file. En op een aantal plekken nog veel vertraging. Om te beginnen de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voor knooppunt Rotterpolderplein gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij, met de vertraging nog altijd 20 minuten. Dan veel oponthoud en lange files nog in de regio. Bij Utrecht. Om te beginnen de A12 Den Haag richting Utrecht. Vanaf Nieuwebrug nog altijd file rijden tot aan Kanaleneiland. De vertraging is 3 kwartier en dat had te maken met een eerder ongeluk op de A27. Want op de A27 van Gorkum naar Utrecht, daar gebeurde zoals gezegd een ongeluk tussen Lexmond en Houten. De weg is vrij en de vertraging daar nog 1 kwartier. Dan de A50 Zwolle richting Apeldoorn. Voor Apeldoorn Noord 8 kilometer met 1.5 uur vertraging. En tenslotte de A59 knoopt Zonzeel richting Den Bosch. Voor Nieuwkuik een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 1 kwartier.
0: Dankjewel. Gaan zometeen even in de ogen van Betty Davis kijken. Samen met Kim Carnes. Blur, Song 2 komt er ook aan. Maar eerst Dua Lipa. Dit is Dance the Night.

0: Betty Davis Hyde, Kim Carnes op Radio 2. Dit is de NPO Radio 2 Wensweek, dat kan je niet ontgaan zijn. En het is nu nog een beetje druilerig op RGN Park het Grote Bos, waar we zitten met z'n allen, met het hele team. Maar het gaat helemaal opklaren vanmiddag. En dan heb ik het niet alleen over het weer. Want Evelien, jij bent onderweg om straks een muzikale wens in vervulling te laten gaan. Maar jij wilde nu alvast even inbellen om iets te roepen, toch?
1: Ja, ik ben onderweg. Dat ga ik wel alvast even verklappen. Naar Nijverdal.
0: Ja.
1: Dus iedereen in Nijverdal opgelet.
0: Met
1: een
0: wens.
1: Maar de rest van het land. Ja. Maar de rest van het land gaat vanmiddag naar het vakantiepark. Want het wordt de gezelligste middag ooit daar. Gisteren was het natuurlijk al leuk met de kindermiddag, maar vanmiddag is het gewoon Hollandse middag. En Marco Schuitmaker, Frans Duits, Rutger van Barneveld en Wolter Kroes treden op.
0: Zo, hoppa. En je zou dat officieel ook aankondigen hier op het podium, maar je bent zo druk met die wensen dat je dat helaas niet kan doen. Maar je bent er helemaal enthousiast over. Je hebt de hele line-up en die programmering geregeld en nu ben je er zelf niet bij. Maar je kan het wel iedereen aanraden.
1: Ja, ik kan het aanraden, want ik heb vorige week ben ik toevallig bij het WK Hockey geweest. En daar heb ik al deze gasten gezien.
0: Ja.
1: En die weten gewoon wat een feestjebouw is.
0: Ja, absoluut. Ja, de tap gaat nu ook wat vroeger aan dan gemiddeld. En dan, het wordt zo leuk vanmiddag inderdaad, ja. Jij weet er precies de tijden, toch?
1: Ja, het makkelijkste is om te zeggen dat Marco Schuitmaker om 2:00 begint.
0: Ja.
1: En dat Wolter Kroes om 3:30 afsluit.
0: Ja.
1: En dan daartussen dan Frans uit Zeljut gaan zitten.
0: Ja, precies. En hoe zo lang ze er precies over doen?
1: Gewoon eigenlijk van 2 tot 4.
0: Ja, is het hier heel erg gezellig. En het is gewoon gratis entree. Je kan hier lekker naar binnen hobbelen en de sfeer meepakken. Dus dat inderdaad vanmiddag. Fijn dat je dat even vertelt tegen ons. En nu even snel doorrijden, want jullie hebben haast, hè?
1: Ja, het komt helemaal goed.
0: Heel goed.
1: Maar ik doe voorzichtig.
0: Oké, heel goed. Een muzikale verrassing komt eraan zometeen over een uurtje. Evelien de Bruin op NPO Radio 2, mensen.

Hey, dan wordt hij dit. Leuk die plaat. Stopt hij weer. Linda Ronstadt en It's So Easy op Radio 2. Het is leuk, want er komen ook wensplaten binnen. Mensen die mensen graag willen horen in dit programma. Tijdens de Wensweek. Onder andere eentje van Marisha. Mag ik Total Touch, Touch Me There aanvragen? Zoveel op gedanst. Terwijl ik ging stappen in Noordwijk. Nou ja, bij deze. Met liefde gedraaid. Alsjeblieft.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
9: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
10: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
11: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
10: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
12: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
13: We spelen deze week het 60 seconden spel. En de highscore staat nog steeds op 14. Goed beantwoorde vraag. Die is gisteren niet verbroken. Wil je straks proberen? Let op. De selectievraag komt eraan na het nieuws van 10 uur. Carmen, goedemorgen.
14: Goedemorgen. De woning in Overasselt, waar deze week een beveiliger werd doodgeschoten, moet een jaar dicht. Dat heeft de burgemeester besloten. Ook mag een van de bewoners minimaal 2 weken lang niet in de gemeente komen. Om wie het gaat is niet bekendgemaakt. De burgemeester hoopt dat zo de rust terugkeert in het dorp. De ME is inmiddels ook weg uit Overasselt, maar daarmee is de zaak volgens de politie nog niet klaar.
15: Dit gaat de komende weken, zij het maanden, onze aandacht wel hebben. Als je kijkt hoe groot de schrik is in Overasselt, wat ik me heel goed kan voorstellen, dan hebben we dat wel wat herstelwerk te doen. En dan kunt u denken aan de wijken Gemte, de reguliere collega's van het lokale team, om heel veel gesprekken met bewoners te voeren en ook zorgen dat zij zich weer veilig gaan voelen.
14: Op honderden zwemlocaties in Nederland zijn te veel chemische stoffen in het water gevonden. En daar krijgen zwemmers geen informatie over. Volgens onderzoekers zit een belangrijk probleem in de manier waarop zwemwater wordt gecontroleerd. Er wordt vooral gekeken naar bacteriën zoals E. coli en blauwalgen, omdat mensen daar direct ziek van kunnen worden. Maar chemische stoffen zoals PFAS tasten juist op langere termijn de gezondheid aan. Voor meisjes en jonge vrouwen die in de criminaliteit belanden is maar weinig hulp die echt werkt. Onderzoekers pleiten daarom voor behandelingen speciaal voor meisjes, omdat alles nu ontwikkeld is voor jongens.
16: Nou, is criminaliteit over het algemeen een jongensding. Er zijn een stuk minder meisjes. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat als je alles ontwikkelt voor jongens en meisjes gewoon in diezelfde behandelingen zitten, dat het best wel eens zo kan zijn dat dat niet goed werkt voor hen, voor de meisjes dan.
14: Meisjes die in de criminaliteit belanden zijn vaak vroeger seksueel misbruikt en daar zou meer aandacht voor moeten zijn. Als eerbetoon aan Lionel Messi is gisteren een bekerwedstrijd onderbroken. Maandag maakte de Argentijn bekend dat hij geen interlands meer gaat spelen voor zijn land. Om de nummer 10 van Argentinië te eren, werd de wedstrijd in de 10e minuut stilgelegd en gingen spelers en de scheidsrechter applaudisseren.
17: Minuto 10. Homenaje a Messi.
18: Sí, señor.
17: Un minuto de aplausos.
18: Muy bien.
14: 4 jaar geleden.
13: Tien minuten applausos, zei je dat echt?
14: Dat zei hij, ja, mooi hè?
13: Precies als ik zonder enige Spaanse kennis het zou zeggen.
14: Ja, je kan beter Spaans dan je denkt, denk
13: ja,
14: ik.
13: Ja, blijkbaar.
14: 4 jaar geleden maakte Messi Argentinië wereldkampioen en komend weekend worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië na 10 minuten even stilgelegd.
13: Het weer alsnog.
14: Bewolkt en er trekt lichte regen over het land. Later vandaag in het westen en zuiden droog. Af en toe wat zon. Het wordt een graad of 22.
13: Dankjewel, verkeersinformatie Erik Evengroen. Hoe is het op de weg?
19: Nou ja, de ochtendspits lost op, maar dat ging allemaal wel moeizaam. Nog altijd zo'n 60 kilometer file met de files met het meeste vertraging nog op de A4. Onder andere de Den Haag. Ik moet het even anders zeggen, dat zag ik niet goed, Bart. De meeste vertraging op de volgende twee files.
13: Probeer het in Spaans.
19: Filos. Genoeg was. Twee files nog op dit moment. De A4 om te beginnen. Den Haag richting Rotterdam. Bij Ketelplein staat een auto met pech. Vertraging 10 minuten. En de A67 Venlo-Eindhoven. Daar is een vrachtwagen gestald met pech bij Gelderop. Er staat 7 kilometer file met ruim een half uur op onthoud.
13: Dankjewel. Zometeen het 60 seconden spel. Wil je meespelen? Beantwoord dan even de selectievraag. Ik ga een plaat draaien voor Bon Jovi. En die titel, daar had Dr. Alban ook al een keer een hit mee. Welke is het? Laat het weten via de NPO Luisterapp. En speel mee zometeen op Radio 2.
20: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
21: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
22: Ik kom.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
2: Medipoint.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
3: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
8: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
7: Avrotros Triviant. De quiz over alles. Voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
9: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Ga zaal voor zaal.

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.

0: Diana Ross staat bekend als een hele aardige vrouw, maar ook zij kan af en toe ineens door het uiterste gedreven worden. En dat gebeurde tijdens de opnames van een film. Ze heeft los van muziek ook films gemaakt. En Motown-oprichter Berry Gordy had de oorspronkelijke regisseur ontslagen, deed zelf de regie. En die heeft dan op een gegeven moment gezegd: nee, we gaan weer opnieuw die steile en loodzware Spaanse trappen op en neer rennen, want ik moet het beeld nog één keer hebben. En zij was inmiddels zwanger. En elke keer weer die trappen op en die trappen weer omlaag. En op een gegeven moment was ze er helemaal klaar mee. En gedreven tot het uiterste knapte er iets. Ze liep hem af en gaf hem met alles wat ze had echt een keiharde klap in zijn gezicht. En ze zei, ik haat je. Maar het gaf zo'n herrie die klap, dat die hele crew echt gewoon zich de tering schrok. En zijn zonnebril vloog door de lucht. Die had ze van zijn gezicht afgeslagen. Toen was ze er even klaar mee. Dus als je je vraagt, afvraagt, waar komt die naam Diana Ross vandaan, dan snap je dat ook.
1: NPO Radio 2.
2: Er is maar één. NPO.

zei, ik haat je. Maar het gaf zo'n herrie, die klap, dat die hele crew echt gewoon zich de tering schrok en zijn zonnebril vloog door de lucht. Die had ze van zijn gezicht afgeslagen. Toen was ze er even klaar mee. Dus als je je vraagt, waar komt die naam Diana Ross vandaan, dan snap je dat ook. NPO Radio 2.

0: gaat afkondigen. Dat heeft de zanger net 7413 keer zelf gedaan. Ja. Precies. De Dijk op NPO Radio 2. Afronden nog. Hasse.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Heel Nederland is alweer aan de slag, maar Heidi is op de terugweg van vakantie. Heidi, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, ik denk dat jullie de laatste zijn zo'n beetje. Dat als jullie thuis zijn, dan is Nederland weer compleet. Dan is het allemaal weer, is het gewoon weer rond. Toch?
2: Dat verwacht ik wel, inderdaad.
0: Ja,
2: dan mogen we weer maandag.
0: Heb je een lekkere vakantie gehad, Heidi?
2: We hebben het heerlijk gehad, ja. We komen vanuit Noord-Spanje, zijn we nu onderweg weer naar Brabant.
0: Ja.
2: En we hebben het heel fijn gehad, ja.
0: Goed zo. En,
2: lekker weer.
0: Je hebt op de heenweg al geprobeerd om mee te doen met het spel, maar toen lukte het niet.
2: Ja,
0: en nu wil je het graag proberen. Je weet waar de highscore op staat? Heb je dat gevolgd?
2: Nee, die ben ik kwijt.
0: Nee, je was even op vakantie natuurlijk, dat snap ik ook.
2: Ja.
0: 14 goed beantwoorde vragen staat hier op.
2: Oh jee, de lat ligt hoog.
0: Als het evenaart is het op zich al voldoende. Tenminste, in de hoop dan dat morgen er niemand overheen gaat. We gaan gewoon kijken hoe het loopt. De eerste vraag, je hoorde een nummer van Bon Jovi met een titel waar Dr. Alban ook eens gebruik van heeft gemaakt. Welke was dat?
2: Ja. It's My Life.
0: It's My Life is juist. Let op, hier komt vraag nummer 2. Bij welke Franse stad ligt Disneyland in de buurt?
2: Parijs.
0: Welke textielstof wordt gemaakt met de vacht van een schaap?
2: Wol.
0: Noem een van de twee voornamen van Simon & Garfunkel.
2: Paul.
0: Als je bent vreemd gegaan, wat voor schaats rijd je dan?
2: Scheepschaats.
0: 4 keer 150. Hoeveel is dat?
2: 600.
0: Wie staat in de top 2000 met Sunday, Bloody Sunday en One?
2: YouTube.
0: Hoe heet de vrijdag in november waar winkels veel korting geven?
2: Black Friday.
0: En wat is de hoofdstad van een Griekenland?
2: Creta.
0: Hoe noem je een ananas in het Engels?
2: Pineapple.
0: En wat is de verzamelnaam voor de gerechten maki, urimaki en nigiri?
2: Pas.
0: Wie is er ouder, een kleuter of een peuter?
2: Peuter.
0: Welke vrucht lijkt op een sinaasappel, maar dan heel bitter?
2: Citroen.
0: En ken je de clash van de hit London Calling of Paris Calling?
2: Als niet verstaan.
0: Tot zover de tijd.
2: Ik heb de laatste niet verstaan.
0: Nee, dat is ook een beetje het risico van inderdaad onderweg zijn met de telefoon. Je zit nog niet in Nederland, of wel?
2: Nee, in Frankrijk. Nee,
0: ja, precies. Dan is er net de verbinding eventjes een beetje rot. De vraag was, ken je de clash van de hit London Calling of Paris Calling? En dat was London Calling als antwoord. En die vrucht die lijkt op een sinaasappel, maar dan heel bitter. Dat was de grapefruit waar we nog zochten.
2: Oh ja, tuurlijk.
0: Citroen is vooral heel erg zuur. Dat is een beetje de samenvatting. En kijk hoor, voor de rest nog vraag 9. De hoofdstad van Griekenland is Athene, daar zochten we naar. En maki, urimaki en nigiri is sushi. En een kleuter is toch echt ouder dan een peuter.
2: Ja,
0: zeg het ze niet, want je wordt woest als je dat door elkaar haalt. En daarmee kom je op een totaal van... 9, goed antwoord vraag. 9.
2: Sorry?
0: 9.
2: Oh, het
0: toch. Ik dacht, ik zeg het een beetje zachtjes. Een beetje onopvallend.
2: Ja, heel goed. Ja. Nou ja, goed. Maakt niet uit.
0: Maar jij hebt net een lekkere vakantie gehad, hè?
2: Wou zeggen, fijne vakantie gehad. Leuk jullie gesproken te hebben.
0: Goed zo.
2: En een mooie week hebben jullie verzorgd.
0: Dankjewel.

0: gaat gewoon niet mijn systeem uit. Als ik deze afkondig, Nico en Vince, dan vind ik het niet klinken als twee gasten die een plaat als Am I Wrong zingen. Dan denk ik gelijk aan die Hollandse middag die we hebben op het park hier. Die zeggen, dames en heren, Nico en Vince! Hop, en dan gelijk dit erachteraan, weet je. Dat past dan een beetje of zo, maar goed. Het is anders. Het is 10:30 geworden. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Er is nog steeds een groot tekort aan kamers voor studenten. Ook al zijn er de laatste jaren 5000 nieuwe studentenkamers bijgekomen door nieuwbouw, er zijn nog steeds 20.000 kamers te weinig. Nederland gaat Libanon helpen in een onderzoek naar mogelijke schendingen van het internationaal recht door Israël. Dat zegt minister Sjoerdsma, die op werkbezoek is in dat land. Nederland draagt 1,2 miljoen euro bij voor onderzoek naar aanvallen op hulpverleners en journalisten. Het dodelijke slachtoffer van een incident gisteravond in Hoogeveen is een man van 45 uit Roemenië. De politie heeft twee verdachten aangehouden, ook allebei uit Roemenië. Agenten kwamen af op een ruzie. Ze vonden een ernstig gewonde man die later overleed aan zijn verwondingen, en volgens de politie lijkt het erop dat hij is doodgestoken. De Nederlandse transfermarkt sloot vannacht om 12 uur. ESPN had een speciale liveshow. Net zoals bij Oud en Nieuw werd er afgeteld naar middernacht.
2: 3, 2, 1. Ja, ja.
1: Ja, en een opvallende transfer op die slotdag. Landskampioen PSV haalde spits Sam Lammers van Twente terug. Het weer, veel bewolking, af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden.
0: Dankjewel. En dan verkeersinformatie. Annemieke, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart. De meeste vertraging heb je nu op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven staat een auto in brand, en daardoor heb je 3 kwartier tijdsverlies. Ook op onthoud op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen Asten en Gelrop heb je 1 kwartier vertraging. Stond eerder een vrachtwagen met pech, maar de weg is weer vrij. En tot slot de N35 Zwolle richting Almelo. Tussen Heino-Zuid en Raalte staat 3 kilometer file met 1 kwartier extra reistijd.
0: Dankjewel. We zitten midden in de Wensweek. En zometeen gaan we weer een mooie muzikale wens vervullen op Radio 2.

0: Toploader, Dancing in the Moonlight, werd opgevolgd door Harry Styles en American Girls.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Ja, het allerbelangrijkste is dat wij aandacht vragen voor de collectanten die geld ophalen voor KWF. Die staan waarschijnlijk deze week aan je deur. Heb je ze gemist? Je kunt ook doneren, moet ik dan zeggen, op de site van nporadio2.nl. Er staat een knop, kan je op drukken en dan kun je makkelijk een bedragje overmaken. En ondertussen vervullen wij wensen voor mensen die op een of andere manier geraakt zijn door kanker. En op dit moment is Evelien onderweg. Die is ergens in Nederland. En een hele bijzondere wens van Melissa en Cynthia, hè?
2: Ja, dat klopt. Wij zijn inmiddels in Nijverdal. En in Nijverdal is een heel groot gemeentehuis met daarin een bibliotheek en een theater. En in dat theater, daar zitten Cynthia en Melissa. En die ga ik nu even overvallen. Cynthia, die weet dat ik eraan kom, maar Melissa nog helemaal niet.
3: Goedemorgen.
2: Dus ik ga. Jij mag gewoon even lekker naar ons kijken. En dan ga ik even met Cynthia praten, goed? Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, om maar met de deur in huis te vallen. Waarom heb jij ons gevraagd naar jullie toe te komen?
3: Omdat ik vond dat Melissa wel een hart onder de riem kon krijgen. Hè. Dan namens haar, ze is bij haar ouders verloren aan kanker. En ze is al 3 jaar wezen, om het maar zo te noemen. Zelf zit ze ook een beetje dat de gezondheid niet even goed werkt. Dus vandaar dat ik vond dat ze wel even een steuntje mag krijgen.
2: Ja. Ja. Melissa, die kijkt mij nu aan. Met toch ook niet alleen vragende ogen, maar ook met wat tranen gevulde ogen. Ja. Dat is in de notendop wel een kort, maar ook heftig verhaal.
4: Klopt, ja. Ja, ik ben ze beide verloren en nu in Cynthia nieuwe moeder, om het zo maar te zeggen, gevonden.
2: Ja. Wat betekent haar voor jou dan?
4: Ja, heel veel. Het is echt gewoon de moederrol overgenomen. Ze betekent nu echt alles voor mij wat mijn moeder destijds toen voor mij gedaan heeft. Ja.
2: Wat lief van haar.
4: Ja, ja zeker.
2: Ja, dus eigenlijk had het ook andersom kunnen zijn dat wij een wens voor haar zouden kunnen vervullen. Maar het gaat over jou vandaag.
4: Oké. Okay. Ja, ik ben benieuwd.
2: Welke muziek kan jou troosten als je het even moeilijk hebt?
4: Ja, heel veel. Vrolijke muziek, verdrietige muziek. Zomaar een nummer, nummers met betekenis. Eigenlijk alles wel. Ja,
2: ja want in heel veel liedjes kan je natuurlijk wel iets vinden. Nou weet ik wel dat er één liedje is wat jij wel wat vaker draait. Tenminste, als ik het van Cynthia moet geloven. En dat is Lichtje branden van Suzanne en Freek.
4: Ja, klopt. Ja. Ja, dat is wel inderdaad een bijzonder nummer voor mij.
2: Ja, ik kan het raden, maar zou je toch kunnen vertellen waarom die zoveel voor je betekent?
4: Eerst was natuurlijk mijn vader overleden aan kanker. Toen mijn moeder. Zelf kreeg ik de diagnose, maar dat bleek toch niet zo te zijn.
2: Wat heftig ook.
4: Ja, en toen Freek natuurlijk, van Susanne Freek, die kreeg ook longkanker. Toen werd mijn opa daar ook mee gediagnosticeerd. Het bleek uiteindelijk ook niet zo te zijn. Maar ja, alles komt dan samen en dan is dat nummer gewoon echt heel betekenisvol.
2: Dat begrijp ik wel, ja. Ja. Nou, is het zo dat, jij zei het al, Suzanne Freek ook best wel veel hebben meegemaakt.
4: Ja.
2: Maar dat ze ook het beroerdste niet zijn om andere mensen toe te spreken die ook in moeilijke situaties zitten. Dus ik wil eigenlijk even iets aan jou cadeau geven. Het is een klein cadeautje. En als jij op start drukt in 3 tellen. Dan gaat er iets bijzonders gebeuren.
4: Oké.
2: Okay. In 3, 2, 1.
5: Hallo lieve Melissa, Suzanne Freek hier.
6: Hey Melissa, hierbij even een berichtje voor jou. We willen jou een hele dikke knuffel geven. En we begrepen dat Lichtje branden een liedje is waar jij veel steun uit haalt. Dus bij deze een hele dikke knuffel van ons.
5: Hele dikke kus, heel veel liefde door deze telefoon heen.
6: Ja, en hier is dan speciaal voor jou Lichtje branden.
5: Lichtje branden.
2: Ja, zij weten waarschijnlijk wel hoe jij je voelt.
4: Dat denk ik wel, ja. Ja, als geen ander.
2: En ja, het toeval wil ook dat je nu live op de radio bent. Dus zullen we dan ook Lichtje branden nog voor je draaien?
4: Ja, dat is heel mooi.
2: Ja, en voor iedereen natuurlijk ook in Nederland die het nodig heeft.
4: Ja, zeker. Ja.
2: Dankjewel.
4: Ja, jullie bedankt.

0: Radio 2 Wensweek voor KWF.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
4: Loco.
3: De Lulu.
4: Gek.
3: Dus sprint terug voor een Braun Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

0: bij jou in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
3: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
2: Avotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
6: Oké, vingers, wie speelt er graag de Top 2000 Shuffle zometeen? Je mag dan een prachtig nummer kiezen uit de Top 2000. Wil je dat, app je naam even via de NPO Luisterapp. Dan nu het nieuws. Met Carmerville. Carmen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De ouders van de 17-jarige Milou krijgen de namen van de 8 psychiaters te zien die een brief naar het Openbaar Ministerie hadden gestuurd met kritiek op haar euthanasie. Bij Milou was sprake van ondraaglijk psychisch lijden en haar euthanasie verliep volgens de regels. Maar de psychiaters trokken dat in twijfel en vroegen het OM om extra onderzoek. Voor de ouders van Milou een klap in het gezicht. Ze stapten naar de rechter om de namen van de psychiaters te krijgen, zodat ze een tuchtzaak tegen hen kunnen beginnen. En die namen krijgen ze nu. AI maakt het voor criminelen makkelijker om cyberaanvallen uit te voeren. En dat is een bedreiging voor Nederland. Politie en justitie zien een heel nieuwe generatie jonge cybercriminelen opkomen. Ze komen via games als Roblox en Fortnite met elkaar in contact.
8: Dat zijn personen tussen de 11 en 25 jaar. Zij komen vooral uit westerse landen, spreken Engels en werken in een soort van online netwerk en plegen vooral datadiefstallen en crypto-diefstallen. We zien dat nu in de volledige breedte. Het richt zich op burgers, het richt zich op organisaties. Er gaat ontzettend veel geld in om en daarmee heeft het ook echt een ontwrichtend karakter voor de samenleving. En dat is de reden waarom wij ons grote zorgen maken.
7: Vorig jaar werden ongeveer 2,5 miljoen mensen slachtoffer van cybercrime. Ze reageerden vaak op nepmailtjes die eruit zagen alsof ze echt van de bank kwamen. Duizenden websites van bedrijven, ZZP'ers en stichtingen staan vol met reclames voor illegale casino's. Goksites hacken de sites of kopen oude domeinnamen op. Zo wordt een oude domeinnaam van programmamaker Wilfried de Jong gebruikt om illegale internetcasino's te promoten. De kansspelautoriteit kan de websites niet blokkeren en hoopt dat Google ingrijpt. De organisatie Geldwit toert met een roze camper door Beverwijk om mensen voorlichting te geven over subsidies, regelingen en toeslagen. Veel mensen hebben geen idee dat ze daar aanspraak op kunnen maken.
9: En je hebt natuurlijk zoveel potjes van dat je af en toe door het boom in de bos niet meer ziet.
10: Het is alleen als we de gemeentelijke regelingen pakken, dan is voor elke regeling is het een ander formulier bijvoorbeeld.
9: Nou ja, dat zie je nou toch hoe ingewikkeld het is.
11: Ja, waarvoor zo moeilijk.
9: Ja, nou als je denkt dat je daarvoor in aanmerking komt, zit je er net weer naast.
11: Zit je net boven.
9: Dat is de beste, ja.
7: In Noord-Holland maken 9 op de 10 mensen geen gebruik van dat geld, ook omdat sommigen bang zijn om gedoe te krijgen met de Belastingdienst. Het weer, veel bewolking, af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Het is rond de 22 graden.
6: Mag ik jou weer bedanken, Carmen. En Annemieke Bosgaard aankondigen met de ANWB Verkeersinformatie.
12: Ja, de meeste vertraging heb je nu op de A50 Arnhem richting Eindhoven. Dat komt door een auto in brand tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgaven. Daardoor staat er 10 kilometer file met een half uur oponthoud. En verder vertraging door grenscontroles, onder andere op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar heb je een kwartier oponthoud. En op de N365 richting Nieuw-Pekela tussen de Duitse grens en Bourtange 3 kilometer file met 25 minuten extra reistijd.
6: Dankjewel.
13: Pas je eindelijk het perfecte shirt.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
3: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
5: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
6: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
9: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
12: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
13: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
14: NHA.nl.
15: Welk land vond de pizza Hawaii uit? En hoe noemen wij het land dat in de eigen taal Hrvatska heet? In Avrotros Triviant draait het om kennis, snelheid en het juiste antwoord op het juiste moment.
16: Ik schrik ervan hoe snel je moet rukken, joh.
15: Avrotros Triviant, de quiz over alles, voor iedereen. Vanavond om 9:30 op NPO 1.
17: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
18: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.

Damiano David en Born With A Broken Heart. Die gast van Maneskin, weet je wel. Waar die in eerste instantie gewoon niet eens officieel geaccepteerd werd. Hij heeft geauditeerd voor die band. En de band zei, nee, wow, zie je eigenlijk niet zo zitten. We vinden je eigenlijk een beetje te poppen, te vriendelijk. Je mist een beetje rock'n'roll. Zei hij, oh, maar dat kan ik ook, hoor. Dat kan ik ook heel goed. En als je ook nu die gast ziet, denk je echt zo, wat was er niet rock'n'roll aan dan bij zijn auditie? Uiteindelijk is hij nu weer tijdelijk uit de band voor zijn solo-carrière. En een van die wapenfeiten hoorde je net voorbij komen op Radio 2. Zometeen de shuffle, die wordt straks gespeeld door een kandidaat die op dit moment nog wordt gebeld. En driftig aan het kijken wie er het meest zin heeft om een lekkere plaat uit de top 2000 te halen. Dat doen we naar onder andere LD Barge en Who's Johnny?

Uiteindelijk is hij nu weer tijdelijk uit de band voor zijn solo-carrière. En een van die wapenfeiten hoorde je net voorbij komen op Radio 2. Zometeen de shuffle, die wordt straks gespeeld door een kandidaat die op dit moment nog wordt gebeld. En driftig aan het kijken wie er het meest zin heeft om een lekkere plaat uit de top 1000 te halen. Dat doen we naar onder andere LD Barge. En Who's

0: Stella Lefty in Boston op NPO Radio 2. René, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bart.
0: René Badstra, 45 jaar oud en afkomstig uit Lelystad, speelt de shuffle vandaag.
1: Klopt.
0: En ja. Jij zit vanavond zichtbaar op tv, heb ik begrepen.
1: Ja, ik figureer bij Renssen. Ik doe het wel vaker bij andere programma's. Gisteren was ik nog bij Paul en de Wit.
0: Ja.
1: Ik figureer bij Goede Tijden, Slechte Tijden. Verschillende reclames op televisie. Dus ja, ik word op een gegeven moment herkend bij de supermarkt. Dat de cashier zegt, hey, ik heb je gisteren gezien.
0: Ja, dus jij zit vaker in de tv dan voor de tv.
1: Juist, ja.
0: Dat is wel grappig. Ja. Hoe kunnen we je vanavond herkennen, René? Dan alle luisteraars Radio 2 dan eens weten van, hey, kijk, er zit...
1: Ik heb een lichte blauwe blouse aan.
0: Ja.
1: En met een bril op. En ik ga kijken waar ik geplaatst word. Want je wordt altijd geplaatst op een plekje waar de regie jou wil hebben.
0: Zo is het ook. Nou, veel plezier. En nu bepaal je gewoon ook nog eens wat we op de radio draaien. Het is toch ongelooflijk van invloed.
1: Ja, ik heb nou meer tekst dan...
0: Ja, dat is waar.
1: Ja.
0: Normaal gesproken zeg je niks. Wat vind je hiervan?
1: Oh, ja, deze is wel mooi.
0: Ja.
1: Maar ik hoor hem wel vaak. Dus ja, ik geef een andere... Een andere kans.
0: Even verder zoeken.
1: Ja, even verder.
0: Ja.
1: 748. Ja, hij is wel lekker.
0: Ja, maar heb je zoveel trek in espresso dat je hem opzet.
1: Ja, doe me.
0: Gaan we hem doen? Ook weer een vroege keuze deze week. Wil je de rest nog wel even horen?
1: Ja, zeker.
0: Luister even. 108. One day we'll
1: return. Dat was een slaapliedje om in slaap te vallen.
0: Ja.
1: Het is wel mooi, maar te rustig.
0: Wel verstjaald even niet. Okay. 1035. Oh, kijk eens. Mariah Carey zat er ook in.
1: Oh, jammer.
0: Ja, en dit was de laatste geweest.
1: 326. Ik ben blij met mijn keuze.
0: Green Day, Boulevard Broken Dreams is het ook niet geworden. Nou, daar gaan we voor de espresso. Succes vanavond.
1: Ja, dankjewel.
0: Blijven lachen, hè, daar.
1: Doen we.
0: Dankjewel voor het show.

0: Backstreet Preachers. Motorcycle Emptiness was dat. In de Wensweek op NPO Radio 2. Het is 3:30. Carmerville is in Hilversum voor de hoofdpunten van het nieuws. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Overasselt is de woning gesloten waar maandagnacht een beveiliger werd doodgeschoten. Het pand blijft een jaar lang dicht. Ook plaatst de gemeente camera's. En daarnaast mag een van de bewoners 2 weken niet in de gemeente komen. In München is brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Volgens Duitse media werden er vanuit een auto brandbommen gegooid. Het pand is niet beschadigd en de brand werd snel geblust. Het Nederlands motocross-team moet het bij het WK voor landenteams op 4 oktober stellen zonder Kai de Wolf. Hij kwam bij een training in Genk ten val. Hij liep een handblessure op die hem de rest van het seizoen aan de kant houdt. En op Urk wordt de sluis naar het IJsselmeer gerenoveerd. Omdat de bodem te kwetsbaar is voor heien, gebeurt dat op een andere manier, met ponsen. 200 palen worden voorzichtig de grond ingetrild. En dus hoor je geen doffe dreunen, maar dit.
2: We zijn hier met een hele innovatieve werkwijze bezig, maar daar wordt flink wat geluid bij geproduceerd. Wat vooral irritant overkomt, omdat het zo monotoon is. Irritant geluid is het, zou ik maar zeggen.
1: Ja. Oh, en dat geluid is de komende weken nog tot in de wijde omtrek van Urk te horen.
0: Een paar weken maar.
1: Arme mensen daar. Ja. Het weer, veel bewolking, af en toe lichte regen. Later in het westen en zuiden droger met een beetje zon. Vanmiddag ongeveer 22 graden.
0: Dankjewel. ANWB verkeersinformatie. Nou ja, dat wat je bij je wil. Oké, ANWB verkeersinformatie, dames en heren, met Annemieke Boschaert. Zie, kan het wel. Waar
3: en
0: staan de fiets?
3: Special effects. Onder andere op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A50 Arnhem richting Os. Voor Ravenstein staat 5 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Door grenscontroles vanaf 7 naar 20 minuten op onthoud.
0: Dankjewel. Ja, mijn huig maakt een looping. Sorry jongens, hij zit weer recht.

0: Spoorverliefd, doe maar!
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Ah, het is een muzikale week hier op vakantiepark Het Grote Bos. Want we hebben hier een prachtige bühne staan. Daar kijk ik op uit. Vanuit de studio op het plein. Waar van alles gebeurt. Gisteravond stond het echt nog rammetje vol met fans van Sommieu en andere liefhebbers. Eerder deze week kwamen Ilse Lange en Direct al langs. En we zijn nog niet klaar. Morgenmiddag komt Davine Michel de boel op stel te zetten. Daar kun je van op uit. En vanavond kun je komen kijken en luisteren naar Douwe Bob. En het is hartstikke
2: gratis. G-R-A-T-I-S.
0: Ja, en vol is vol, dat wel. Dat is goed om te weten. Dus check alle info en tijden even op nporadio2.nl. Nou, daar zul je hem net hebben, zeg. Douwe! All right.

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Cinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja? Echt serieus?
5: 7, 7, 7, 7, 7.
4: Wat een geld!
6: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
10: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
12: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven, met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
13: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
14: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
13: Of,
15: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
13: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
16: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
17: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
18: Simyo.
19: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
20: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
20: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
21: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
22: En doorgaan we met de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. Met zometeen weer een mooie wens en platen met wolken en zon. Een beetje zoals het in het echt is. Eerst het nieuws van 12 uur, Juri Stubnitski.
23: Goedemiddag Annemieke. In Duitsland zijn brandbommen gegooid naar het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. De bommen raakten het gebouw in München niet en de brand was snel geblust. Wel moest een niet ontplofte bom onschadelijk worden gemaakt. De politie heeft 2 Bulgaren opgepakt als verdachten en onderzoekt waarom er brandbommen zijn gegooid. Het Duitse bedrijf houdt zich onder meer bezig met radartechnologie en beveiligde communicatiesystemen. Het kamertekort onder studenten neemt maar niet af. Volgens de landelijke monitor studentenhuisvesting komen er wel veel nieuwe studentenhuizen bij van sociale studentenhuisvesters. Maar steeds meer particuliere huizenbezitters stoppen juist met kamerverhuur. Dat doen ze vanwege de veranderde regels. Een direct gevolg is dat minder studenten op kamers gaan.
0: Je ziet dat eigenlijk de afgelopen 8 jaar... het aandeel uitwonende studenten, Nederlandse studenten, is gedaald van 50% naar 43%. En dat wijst ons er volgens ons om dat inderdaad studenten eigenlijk de moed hebben opgegeven en gewoon niet meer gaan zoeken.
23: Ook kiezen studenten soms een andere studie omdat die dichter bij huis is. Er is nu een tekort van zo'n 20.000 studentenkamers. Politie en justitie waarschuwen voor nog grotere cyberaanvallen door AI. Criminelen kunnen sneller organisaties hacken, data stelen en phishingmails verzenden. Politie en justitie zien een nieuwe generatie jonge westerse cybercriminelen opkomen die zich hiermee bezighoudt. En het is niet veel drukker geworden bij tankstations net over de grens in Duitsland, sinds gisteren de prijzen aan de pomp naar een nieuw record gingen. Het komt omdat in Duitsland de accijnskorting deels is teruggedraaid, waardoor het niet meer zoveel scheelt. Wat wel helpt, is van de snelweg afrijden en in een stad of dorp tanken.
1: De verschillen zijn ook gewoon echt heel groot per pomp.
8: Ben je omgereden?
18: Ja, wel ietsjes. Anders moet ik langs de A4 tanken, dat ga ik niet doen.
8: Waarom gaat u daar niet tanken?
18: Omdat het daar denk 30 cent per liter duurder is.
8: Ja, 2,70 zag ik net.
18: Ja, dat is toch niet normaal?
24: €112, 41 liter.
8: Maar die is voor de baas gelukken?
24: Ja, die is voor de baas, ja.
18: Ja, 40, 44 cent. Nou, kun je mooi vanuit eten, toch?
23: In Nederland ligt de adviesprijs voor een liter benzine dus bijna op €2,70. En in Duitsland is het nu iets meer dan €2,20. Het weer, in het noorden wat zon, maar op veel andere plaatsen af en toe motregen. Het wordt maximaal 23 graden. Morgen regenachtig, aan de kust veel wind en ongeveer 22 graden.
22: Dankjewel, Juri. En hoe gaat het op de weg? Annemieke Bosgaard, vertel het ons.
25: Nou, op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Wel een vertraging op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein is namelijk een ongeluk gebeurd. Daardoor heb je 5 minuten vertraging. En grenscontroles op de A12, Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over.
22: Dankjewel. Ja, er komt een boel muziek aan. Zometeen eerst Robbie Williams en Blind Melon probeert de regen weg te houden. Maar die derde...
26: 3 is voor jou.
22: Die is gewoon weer voor jou. 3 september 1966. Nathan weet het nog goed.
27: Ja.
22: Was de eerste uitzending van Ja, zuster, nee, zuster op de Nederlandse tv te zien. En dat bracht heel wat teweeg. Nog steeds eigenlijk wel bij de VARA op Nederland 1. Zoveel liedjes en die fuchsia natuurlijk. Kunnen we een nummer over zusters bedenken? En natuurlijk zitten we in deze week. Dus verpleging nummer, ja, MVX. Dat past perfect bij deze week, dacht ik zo. Dus geef hem door.
28: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
29: Nu met de Gamma voor.

0: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
14: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
15: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
14: Oh, en nu niet?
15: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
14: Bueno, kies het.

0: maand. Ga naar ns.nl/flex.
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.

0: Blind Melon, No Rain. Maar ja, een beetje droog weer zou wel fijn zijn komende middag. Tijdens de Hollandse hits. Je wil niet weten hoe Nathan daarna uitkijkt.
1: Zeker, ik heb mijn handjes meegenomen.
0: Ja, oh, ja. Oh shit, ja, wel, neem je handjes mee.
1: Zeker.
0: Als je komt, want je bent hartstikke welkom. Vanmiddag vanaf 2 uur hebben wij wat grootheden op het podium staan. Hollandse middag, het is sowieso Hollands, want gratis. De vlaggetjes hangen al, zie ik. Het weer was ook nogal Hollands, maar het schijnt er beter aan toe te gaan vanmiddag. Marco Schuitmaker komt langs, Frans Duits komt langs, Wolter Kroes.
1: Wauw.
0: Hotza. Nou ja, je bent hartelijk welkom om hier in Doorn langs te komen bij het Grote Bos. Het is dag 4 waarin we de KWF Collecteweek steunen. Kom vooral langs, ook om andere redenen natuurlijk. En ik heb nog een plaat die ik voor je moet gaan draaien.
2: 3 is voor jou.
0: 3 is voor jou. We hadden het over een plaat met verpleging als thema. En er komt er een boel binnen. Ja, dit is mooi. Bert, dit is Damn You Autocorrect. Nachtbussen van Doe Maar. Het zal ongetwijfeld nachtzuster zijn die jij bedoelt. Die komt heel vaak binnen. Ernst Jan, mooi hè. Ik kan niet alleen. Van de Dijk en Lucas, zegt dokter Bernhard. Zuster Ursula zie ik ook nog langskomen, dank aan Kim daarvoor. Maar tussen al die nachtzusters zie ik ook nog een andere. Hans, goedemiddag.
3: Goedemiddag Annemiek.
0: Ik ben zo blij dat je hiermee komt.
3: Ja?
0: Ja, het is een onbekend nummer, althans. Voor heel veel mensen wel bekend, maar ook heel veel mensen kennen het niet.
3: Ja. Ja, nou, voor mij is het een heel bekend nummer.
0: Ook, nou, dan wil ik weten waarom.
3: Nou, het is namelijk zo. In 1985 had ik een Surinaamse dame die nogal een vreemde achtergrond had.
0: Oké. Okay.
3: Want ja, ik moet er even bij zeggen, ik zat toen ik diende in de Koninklijke Luchtmacht. En zij bracht mij in moeilijkheden, want ik werd toen door de Marseillais ontboden om daar op het kantoor te komen met de vraag: wat heb ik met drugszaken te maken?
0: Oké, Hans, spill it.
3: En dat was, ja, dat was zij dus.
0: Ah.
3: Ja, toen werd er dus gezegd van, nou, als je dat wijf binnenkort de deur uitdondert.
0: Ja.
3: Dan gaat dat hele dikke dossier door de schredder heen. En dan heb jij er nooit meer last van.
0: Nou, Hans, dan vragen wij ons allemaal af, wat heb jij gedaan? Heb je dat ook gedaan of niet?
3: Ja, dat heb ik inderdaad ook gedaan. Ja, ik heb er de deur uit moeten donderen. Ja. Maar in ieder geval, zij had een aantal cassettes met reggae-nummers erop. En ik was toen al een reggae-fan.
0: Ja.
3: En dat was de LP Night Nurse van Gregory Isaacs. Maar ik wist niet dat het Gregory Isaacs was. Ik kende die hele man niet.
0: Nee.
3: Maar er stond zo heerlijke muziek op. En het nummer wat me eigenlijk het meest aansprak was That's Not The Way To Treat Your Lady.
0: Ja, nou Hans, dat is een lekker nummer voor jou als je er net de deur hebt gewezen.
3: Ja, ja.
0: Lekker.
3: Ja,
0: maar heb je die plaat ook nog gehouden? Ja.
3: Nou, ja, laat ik het zo zeggen. Ik had die cassette, want die was zij vergeten mee te nemen. Dus ik heb dat ding helemaal stuk gedraaid.
0: Ja.
3: Maar toen kwam ik in Nieuwegein aan het werk.
0: Ja.
3: En als burger weer. Omdat ik toen in mei 85 ging ik de Koninklijke Luchtmacht uit.
0: Okay.
3: En toen was ik daar bij de Free Recordzaak een keertje aan het zoeken naar reggae-LP's.
0: Ja.
3: En toen kreeg ik die LP in mijn handen. En toen dacht ik van, het zal toch niet waar zijn.
0: En verdomd.
3: Ja, en ik draai hem thuis. En het is die LP.
0: Nou.
3: En ik heb hem nog steeds staan in de kast.
0: Oh, ik had echt toen ik jou belde om dit nummer te draaien, had ik alles verwacht, Hans. Maar niet dit verhaal. Ik dank je daarvoor. Ik ben heel blij mee. We gaan hem draaien. Ja. Gregory Isaacs, Night Nurse. Nooit meer normaal naar deze plaat luisteren. Zonder het verhaal van Hans. Dank je wel.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: En ik hoor nog Gregory Isaacs, Night Nurse en het verhaal van Hans. Ja, dat was ook mooi. Daar hebben we van genoten en dat zag ik ook op de app. De hele week zijn we al druk bezig met het uit laten komen van wensen. En nu staat er weer één op stapel. Ik schakel over naar Klaas van Kruisten, want die is op locatie.
2: Ja, we zijn het land weer ingetrokken en op een bijzondere plek terechtgekomen. En ik vind toch zelf het allerleukste als een verrassing echt een verrassing is. Dus we zijn nu buiten bij de mensen om wie het gaat. Dus volg me even. We gaan hier nummertje 35 binnen. Iemand heeft de deur open gedaan, dat is namelijk Emiel. Is naar binnen gegaan en heeft niks gezegd. Dus dit kan een kleine shocker worden. Ik loop ook maar gewoon naar binnen. Ik hoop dat er geen hond is. Hallo? Hallo, hallo. Goedemorgen. Hallo, oh, ik hoor dat de radio aanstaat. Misschien kan die eventjes uitzetten. Hallo, ik ben Klaas.
3: Alice,
2: hallo, hi.
4: Hoi, Henny, de zuster.
2: Ja, ja, dit zijn de zussen en Emiel is... Oh, daar is Emiel. Hallo, Emiel. Hi.
5: Hoi, Emiel.
2: Ja, een kleine verrassing.
3: Ja, kan ik wel zeggen, ja.
2: Je zit echt te kijken van, wat gaan we nou weer krijgen?
3: Ja.
2: Ik zal het even uitleggen. Emiel had de deur even open laten staan voor ons. En daarom konden wij naar binnen lopen. Ik weet ook een beetje van jouw verhaal. Een jaar geleden heb je de diagnose hormonale borstkanker gekregen. Hoe gaat het nu met je?
3: Goed.
2: Ja. Waar zit je in het proces eigenlijk?
3: Ja, ik heb chemo-operatie gehad en bestraling gehad. En nu is het herstellen.
2: Ja. Echt een beetje bijkomen.
3: Bijkomen en antihormonale pillen slikken. En elk half jaar een infuus. Ja.
2: En nou, je zit er redelijk relaxed bij, zo te zien. Tenminste, iets minder nu ik hier zit, volgens mij. Wat ik me best kan voorstellen. Maar ja, het is ook een beetje een verrassing voor jou. Want wat ik ook heb begrepen is dat jij graag dingen zelf wil doen.
3: Ja.
2: Ja. Gelijk ja. Ja. Hoe komt dat? Zit er gewoon in.
3: Ja, dat zit er gewoon in, ja. En ik heb natuurlijk zelf altijd voor het hele gezin gezorgd vroeger. Als oudste van 6 kinderen. Dus alles ging al op mij. Als kind. Mijn moeder was al heel jong ziek.
2: Ja, en daardoor zit het een beetje in je systeem.
3: Ja,
2: en dan wordt er wel eens hulp aangeboden. Hè, bijvoorbeeld van, joh, hey, als je nou in het voorjaar weer even lekker in de tuin wil zetten, zullen we anders even helpen. Dan reageer je eigenlijk niet echt meer, hè?
3: Nee, want ik probeer het toch zelf.
2: Ja, nou, dat gaan we. Die trend gaan we vandaag doorbreken, want ik heb een hele leuke verrassing voor je. Emiel, kom maar even naast me zitten. Want dan kan je ook even uitleggen waarom je dit toch echt een goed idee vond, deze verrassing.
5: Nou, het komt eigenlijk meer door mijn vrouw, die heeft de tante opgegeven.
2: Zilona.
5: Dat is Zilona. En ja, ze verdient het gewoon. Eventjes een keer zelf in het zonnetje gezet te worden, in plaats van in de schaduw te gaan staan.
2: Zilona?
3: Daar kan ik hier heel moeilijk mee omgaan.
2: Begrijp het. Ik zie ook een beetje de natte ogen al verschijnen. Maar het is oprecht iets heel erg leuks. Want ja, we zijn met een huiskamer vol mensen. Daar staat Son. En Son is ook bekend als Yard Legend. Son, kom er even bij. Wat doe jij?
6: Nou, ik knap door heel Nederland kosteloos tuinen op van mensen die even in een moeilijke situatie zitten. En u bent natuurlijk net herstellende van een vervelende periode in uw leven. Dus daarom ben ik vandaag hier naartoe gekomen om u te ondersteunen door uw tuin kosteloos op te gaan knappen.
2: En laten we even naar die tuin kijken. Kom even. Dan kunnen we even kijken. De tranen worden weggeveegd. Ja, hoe zou je de tuin zelf omschrijven?
3: Een rotzooi.
2: Ja, er is best wel wat te doen, hè?
3: Ja, heel veel. En het was nog erger, want mijn buurman heeft al heel veel voor me gedaan.
2: Nou, deze tuin gaat helemaal opgeknapt worden, zodat jij, zodra het zonnetje weer schijnt, misschien in de nazomer, misschien volgend voorjaar, dat je daar lekker kan zitten met iedereen van wie je houdt.
3: Dat zou mooi zijn.
2: In ieder geval?
3: Ja, geweldig.
2: Het is je van harte gegund. Zullen we er even een applausje geven dan? Hey. Speciaal voor jou.
3: Dankjewel.
0: Mooi man. Leuk Klaas, wat een ontzettende mooie wens is dit. En ik ben ook heel benieuwd hoe het eruit gaat zien als het klaar is. Ook vanuit ons dank ook aan Zon met zijn mooie actie. Wat moet je dan nog zeggen, Nathan?
7: Ik vond dit een thing called love.
0: Ja, ik vond het ook een thing called love. Ja. Goed van jou, zeg.

0: Johnny Cash, A Thing Called Love. En daarvoor die hele mooie wens. Waardoor we ietsje later zijn met de files. Misschien zijn ze al opgelost. Rijn, vertel.
1: Nee, nog niet helaas. Op een aantal plekken loopt het verkeer vertraging op. Op de A4 bijvoorbeeld richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en knooppunt Prins Klausplein staat een vrachtauto met pech. Daarom is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Een kapotte auto op de A15 Nijmegen-Rotterdam veroorzaakt vertraging tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. 10 tot 15 minuten oponthoud omdat de rechterrijstrook dicht is. Dan nog de A50 Arnhem-Apeldoorn. Daar staat een geschaarde auto met aanhanger op de rechterrijstrook tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Je doet er hier 20 minuten langer over.
0: Dankjewel, Rijn. Over dan naar Juri met het NOS Nieuws van iets over 1:30.
2: Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd gestegen van 3 naar 9, zegt het RIVM. Dat virus wordt verspreid via muggen, mensen kunnen er griepachtige klachten van krijgen en 1 iemand uit Utrecht is eraan overleden. In Duitsland zijn brandbommen gegooid naar het hoofdkantoor van het defensiebedrijf. De bommen raakten het gebouw in München niet en de brand was snel uit. De politie heeft 2 Bulgaren opgepakt. In Overasselt is de woning gesloten waar maandagnacht een beveiliger is doodgeschoten. Het pand blijft 1 jaar lang dicht en daarnaast mag een van de bewoners 2 weken niet in de gemeente komen. En er is nog nieuws over de Top 2000 quiz op tv. De NTR verandert hem in de grote Top 2000 quiz. En hij zal worden gepresenteerd door Merel Westrik en Leo Blokhuis. De quiz verhuist verder van NPO 3 naar NPO 1. In die show nemen bekende Nederlanders het tegen elkaar op. Er is live muziek en alles wordt verspreid over maar liefst 20 afleveringen. Het weer, hier en daar buien, in het noorden wat meer zon. Morgen wordt het een regenachtige dag met aan de kust veel wind en ongeveer 23 graden.
0: Dankjewel, Juri. Gaan wij weer door. Mocht je nog een leuke wensplaat hebben, dan mag natuurlijk ook altijd. Mag je doorgeven via de gratis app.

0: Het lijkt af en toe alsof het wat rustiger is rond James Bay. Maar dat ligt helemaal aan ons, want de komende dagen staat hij in Bon Jovi's voorprogramma in Wembley. Niet de lulligste plek.
1: Weer wat wijzers.
0: Waarom niet? We gaan weer wat wijzers spelen. Nathan heeft de vragen gemaakt.
2: Zeker.
0: Wij hebben zo'n leuk, heel leuk bungalowhuisje hier op het park. Het grote bos in Doorn. En dan zie ik al aan zijn hoofd, zit hij aan zo'n tuintafel. Nog net niet met slippers. En dan weet ik al van, oké, hij heeft weer leuke vragen bedacht. Die vuurde je op mij af. En ik wist het binnen.
3: Eén vraag.
0: Eén vraag, ja. Dat kan.
3: Ja.
0: Maar je kan ook helemaal de verkeerde kant op denken. Want ik had toch natuurlijk heel erg goed fout kunnen hebben. Ja. Het idee is, je krijgt drie vragen. En die vragen die hebben ook een antwoord. Als je het goede antwoord hebt, dan zou je die antwoorden met elkaar een beetje kunnen tweaken. En dan wijzen ze naar een artiest of band die ik heb verstopt. Normaal gesproken moet je dan eerst een selectievraag beantwoorden. En dan kom je in de uitzending. En dan, dan moet je die vragen live beantwoorden. Nu, deze week, omdat alles een beetje anders is, krijg je gewoon meteen die vragen. En als je dan het antwoord weet, app het door. En dan bellen we je zo meteen op voor de klok.
3: Zeker. Diana, die app net, die heeft hem ontvangen. En, ja. en opgehangen.
0: Goed, hè? Ja. Wanneer was die ook weer? Dinsdag? Maandag?
3: Ja.
0: Zo snel kan het gaan. Dan heb je gewoon die klok. Precies. Zullen we vragen doen?
3: Ja.
0: Komt vraag 1 uit. Uit welk land komt Messi?
3: Ja.
0: Dat is niet moeilijk op zich. En dan hebben we nog vraag 2. Wat is Jan Klaassen?
3: Ja.
0: Is er Valkatrein, is er ook eentje?
3: Precies.
0: Ja. En niet met een toeter aankomt.
3: Nee, dat bedoelen we niet.
0: Nee, nee. En vraag 3. Hoe heet de film met Anna en Elsa? En iedereen met kinderen of kleinkinderen, die weet dat. Nou ja, misschien heb je een idee. Welk artiest wij zoeken, laat dat vooral eventjes weten via de gratis NPO Luister-app.

0: Kate Bush, Cloudbusting. Met Donald Sutherland in de clip. Die wilde eerst eigenlijk helemaal niet, maar Kate stond opeens voor de deur bij het hotel waar hij verbleef. Zou je creepy kunnen vinden, maar in dit geval vertelde ze nee, kijk, dit is het idee en hier gaat het over. En toen zei hij, oké, ik doe het.
1: Weer wat wijzers.
0: Gelukkig maar, want het is een hele mooie geworden. Weer wat wijzers spelen wij. Je hebt 3 vragen gekregen en die antwoorden die zou je kunnen gebruiken, want die verwijzen je indirect of direct naar een artiest of band die ik zoek. Ik heb even gekeken, Nathan. Heel veel antwoorden.
2: Ja.
0: Allemaal goed.
2: Ja.
0: Dus zo goed ben ik nou ook weer niet. Dat ik hem ook wel ook meteen had. Nou goed, Martin, goedemiddag.
3: Hey Annemiek, goedemiddag.
0: Hallo. We lopen eens even door die vragen, want jij hebt ook het goede antwoord geappt. Waar komt Messi toch vandaan?
3: Argentinië.
0: Ja, ja. Wat is Jan Klaassen en zijn vrouw Katrijn ook?
3: Een pop.
0: Ja, precies. En dan hebben we ook nog, hoe heet die film met Anna en Elsa?
3: Ja, Frozen.
0: Mm-hmm. Jij zat te puzzelen, te denken, het duurde uren. Nee joh, je wist het meteen. Wat is het?
3: Ja. Madonna.
0: Het is Madonna. Helemaal goed.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd, ik ga die klok opsturen. Weet je al waar die komt te hangen?
3: Tijdelijk nog in dit huis, maar volgend jaar een nieuw huis, dus dat wordt nog even nadenken.
0: Je kan eigenlijk gewoon een hele interieur eromheen bouwen.
3: Ja, dat gaan we heel jaar om over na te denken.
0: Ja,
3: komt
0: precies,
3: goed.
0: Lijkt me goed. De kleurstelling is daar ook perfect voor. We sturen hem op, Martin, dankjewel.
3: Goed, dankjewel. Hè.

0: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.

0: voordelig.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching, dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
7: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
9: Zometeen baanbrekende onderzoeken. Er wordt niet stilgezeten achter de schermen. En oh, Ray zoekt haar vent en kiest dus Hope of Deliverance. Kijk maar eventjes. Eerst het NOS nieuws van 1 uur. Jury Stubenitski.
10: De toezichthouder op de media adviseert het kabinet om Ongehoord Nederland uit het publieke omroepbestel te zetten. Aanleiding voor het advies aan minister Letchert is de laatste rel. In een online uitzending werd een toespraak van Adolf Hitler besproken. Volgens het commissariaat voor de media past de uitzending in een patroon waarin Ongehoord Nederland niet voldoet aan de journalistieke kwaliteitseisen. De politie in Duitsland onderzoekt een incident gisteravond in München. Daar werd brand gesticht bij het hoofdkantoor van een defensiebedrijf. Vanuit een auto werden er brandbommen gegooid. Eén daarvan ontplofte bij bouwcontainers, meldt de Beierse Omroep.
11: Einer der Brandsätze zündete im Bereich von Baucontainern vor der Firmenzentrale von Rode und Schwarz. Eine sofort eintreffende Polizeistreife konnte ihn löschen. Es entstand nur geringer Sachschaden, verletzt wurde niemand.
10: De schade is dus beperkt, niemand raakte gewond. Het Duitse defensiebedrijf houdt zich vooral bezig met beveiligde communicatie. Er zijn twee mensen opgepakt uit Bulgarije, een vrouw van 28 en een man van 38. In Overasselt moet de woning dicht waar deze week een man van 51 is doodgeschoten. Dat heeft de burgemeester bepaald. Een van de bewoners wordt in verband gebracht met drugshandel. De buren zeiden gisteren al dat het huis daarom dicht zou moeten.
12: Ja, ik denk dat de burgemeester het gewoon plat gooien, weet ik niet. Maar in ieder geval wel omheen dat er in ieder geval niemand meer op kan.
13: Slot erop op die deuren. Dan mag je niet meer losgooien, dat pand. Dan hebben ze al twee keer opnieuw losgegooid en het is gewoon weer zo.
10: Die woning in Overasselt is ook al eens gesloten toen er een drugslab was ontdekt en ook waren er eens kogels op het erf afgevuurd. En als eerbetoon aan Lionel Messi worden alle voetbalwedstrijden in Argentinië komend weekend na 10 minuten even stilgelegd. Messi had rug nummer 10 en maakte deze week bekend dat hij stopt als international. Hij speelde 207 interlands voor Argentinië en is topscorer voor de nationale ploeg. Op clubniveau gaat Messi wel door. Het weer, later vanmiddag droger, wat meer zon, maar in het noorden blijft het vrij grijs. Het wordt 22 graden. Morgen aan de kust veel wind En het trekt regen over het land.
9: Dankjewel, Joeri. En hoe gaat het op de weg? Rijn, vertel het ons.
0: Nou, een enkel incident veroorzaakt vertraging. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A4 richting Den Haag. Vanuit Amsterdam is tussen Zoeterwoude-Dorp en knooppunt Prins Klausplein de rechte rijstrook dicht. Het komt door een vrachtwagen met pech en je doet er 10 minuten langer over. Dan de A50, Arnhem-Apeldoorn. Daar staat een geschaarde auto met aanhanger. De rechte rijstrook is daarom dicht tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Je extra reistijd is hier 20 minuten.
14: Ster. Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
15: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
18: nu
17: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
18: Nu halen, hè? Dus niet straks.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
16: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
17: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
19: Fans van Voordeel.
17: Aldi.
20: Deze week is het de week tegen kanker.
21: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
22: Jij waarschijnlijk ook.
23: Iemand die je dierbaar is.
24: Of was.
23: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
24: En de beste zorg.
23: Voor wie geef jij?
25: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
27: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
23: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
25: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
26: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Ga zaal voor zaal

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Krullenbollen naar Kruidvat! Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.

0: Ja, where's my husband, maar waar is Ray? Nou, in Amerika, die heeft een enorm tourschema daar.
1: De wensplaat.
0: Tempted daarvoor nog. Ja, het zou zomaar kunnen dat je de hele week al luistert naar al die mooie wensen die worden vervuld. En dat je denkt van ja, ik had zelf ook wel een wens willen insturen. Dat wordt misschien nou een beetje krap, hè, want we zenden uit tot en met morgenavond. Maar je kunt nog steeds andere dingen doen. Kleiner, maar niet minder gemeend. En vraag bijvoorbeeld een wensplaat aan. Heel simpel, via de app. Je mag hem ook inspreken. Dat vinden wij erg leuk.
2: Ja, ja. Kunnen we je laten horen.
0: Ja, zijn een beetje toch dichterbij. Laat het vooral weten, dan bellen we je zo. Paul McCartney gaat draaien Hope of Deliverance. Hij was een beetje aan het pielen op zijn gitaar. Ook Paul McCartney deed dat. Had zijn 12-string en deed een capo erop. En dacht opeens, hey, dit klinkt een beetje als kerst. Als van die, als je langs zo'n kerk loopt waar kerstmuziek gespeeld wordt. Een beetje zo'n fijn gevoel. En toen dacht hij, ik wil helemaal geen religieuze song schrijven. Maar het is wel dat gevoel. Het klinkt een beetje naar hoop.
2: Nou.
0: Heb je hem?
2: Lekker.
0: Ja.
2: Zit in ook.
0: Zeg je?
2: Ik ga mijn capo even pakken, kijk of bij mij ook werkt.
0: Heb je een 12-string?
2: Ik heb geen 12-string, wel een capo.
0: Nou, dan zou ik zeggen, probeer het.

0: haar versie en Machine's versie. Florence and the Machine, You Got the Love, de vorm van Paul McCartney, Hope of Deliverance.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Zeker wel, daar zitten we vol in en ook elke dag een prominente gast. Een gast aanwezig en die is dan prominent aanwezig. Vandaag is dat Wilbert Zwart. Hij is geneticus en moleculair bioloog, onderzoeker aan het Nederlands Kankerinstituut en Anthony van Leeuwenhoek. Voor ons inmiddels een oude bekende, want in 2019 bezochten we hem al in het lab en sinds die tijd vragen we hem eigenlijk altijd in de KWF-week naar de meest baanbrekende onderzoeken. Wilbert, goedemiddag.
2: Hey Annemieke, goedemiddag. Leuk weer te spreken.
0: Ja, we noemen het gekscherend ook wel het Wilbert Goed Nieuws Show. maar ja, dat is het natuurlijk wel, want jij bemoeit je met heel veel onderzoeken die op een of andere manier kunnen worden ingezet om mensen weer te helpen. Je zit ook in de KWF Beoordelingscommissie Exploratie om mee te denken welke onderzoeken verdienen het om financieel ondersteund te worden door KWF. Het lijkt me een hele mooie positie.
2: Ja, zeker. Ja, het is een hele grote verantwoordelijkheid. Nee, want het is toch iets wat... mensen doneren aan het KWF en dat geld moet op de allerbeste manier besteed worden. En het is heel mooi om daarbij te mogen meedenken. En om uit al die onderzoeken, al de goede onderzoeken die gedaan worden in Nederland, te proberen degene uit te kiezen die uiteindelijk daar het meeste kunnen bijdragen aan het oplossen van het kankerprobleem.
0: Ja, en het is denk ik ook hoopgevend om te zien hoeveel onderzoek er is en hoeveel mooie dingen er worden verzonnen.
2: Ja, zeker. Nou, weet je, aan de ene kant, het is fantastisch. Aan de andere kant... Er wordt heel veel ontzettend goed onderzoek gedaan. En uiteindelijk is het toch gewoon geld ook een beperkende factor.
0: Ja.
2: Dus op het moment dat er meer middelen zouden zijn, er zouden nog veel meer uitstekend onderzoek in Nederland gedaan kunnen worden.
0: Ja.

0: Ja. Het is ook wel een beetje zuur ook wel, want ja. Het kan echt meer als er meer middelen zijn.
1: Geeft allen! Dan kunnen wij dat regelen. Ja. Even iets algemeens, Wilbert. Mm-hmm. Algemeens over kanker. Iets wat ons zeer positief stemt natuurlijk. De overlevingskans die staat nu op 71%.
0: Ja, klopt. Het betekent... 71% betekent dus dat na 5 jaar... 71% van de patiënten die de diagnose krijgt nog steeds in leven is. Uh-huh. 30 jaar geleden was dat minder dan 50%. Dus we hebben een enorme verbetering gezien de afgelopen jaren. En dat laat ook gewoon zien dat onderzoek echt levens redt. Dat is enerzijds vanwege nieuwe behandelingen, doelgerichte therapie, immunotherapie, maar ook betere diagnostiek, dat je het eerder oppikt.
1: Ja.
0: Maar ook gewoon nauwkeurige chirurgie en betere bestralingen.
1: Ja, toch krijgen steeds meer mensen kanker, lijkt het. Hoe zit dat dan?
0: Ja, nou, het is ook een belangrijk punt is wel dat we. Dit 61% houdt er niet mee op. Hè. We krijgen ieder jaar komt er steeds een procent bij ongeveer. En dan willen zo hard als dat we kunnen. En ook daar is het KWF cruciaal voor. Inderdaad, het is wel zo dat de diagnose. We krijgen steeds meer mensen krijgen kanker. En enerzijds is dat vanwege een verouderde populatie. We worden steeds ouder met z'n allen. En dat komt toch vaker voor bij mensen die wat meer op leeftijd zijn. De bevolking groeit ook in Nederland. Maar ook toch een betere diagnostiek, vroegere detectie. Dus pik gewoon toch wat meer op. Dat alles bij elkaar leidt dat we een steeds meer diagnose hebben per jaar.
1: Ja, wauw. En ja, de verbetering in de behandeling wordt steeds beter. Elk jaar zijn er doorbraken. Een onderzoek dat dan leidt naar nieuwe behandeling of kan daartoe leiden. We dachten, we willen even een mooi verhaal. En jij kwam met iets heel moois.
0: Ja, nou, iets waar ik ontzettend trots ben op binnen mijn eigen team, is dat we eerder dit jaar hebben een ontdekking gedaan in het laboratorium, dus niet bij patiënten, dat we de noodzaak van chemotherapie bij uitgezaaide borstkanker mogelijk kunnen uitstellen. En daarmee de kanker weer gevoelig kunnen maken voor hormonale therapie. En nu was dat dus in het laboratorium. Maar dat gaan we dus nu doorvertalen naar de patiënt. En we zijn nu een klinische studie zijn we aan het opzetten die we hopelijk over een paar maanden kunnen starten.
1: Dat is wel snel toch? Want in januari kwamen we tot die conclusie.
0: Ja.
1: En nu gaan jullie het al echt toepassen.
0: Ja, nou het is bizar snel. En het is ook iets wat het is heel moeilijk uit te leggen hoe ontzettend bijzonder dit voelt als onderzoeker. Hè?
1: Ja.
0: Dit is hetgene waar je voor leeft. Dit is denk ik, ik vind het zo ontzettend gaaf dat wat we ontdekt hebben, dat we dat zo snel naar de patiënt kunnen vertalen. En we hopen echt met duim ontzettend dat dit ook in de kliniek een succes mag zijn. Maar goed, zover zijn we nog niet, helaas.
1: Nee, maar het wordt wel behoorlijk doorgepakt. Het is natuurlijk wel heel erg prettig als die heftige chemo kan worden vervangen door iets anders.
0: Ja,
1: Wilbert, we hebben het al nog eens gezegd. KWF Collecte Week, het is ontzettend belangrijk dat mensen weten dat het geld dat ze doneren ook bij op dit soort belangrijke onderzoeken terechtkomen. Terechtkomt. Ja. Nou hebben jullie op de afdeling, ik begin er elke keer over, maar ik vind het heel erg leuk, een boompje staan. En daar hangen jullie kurken in bij elk succesvol project, onderzoek, iets wat jullie door kunnen geven naar de volgende fase. Is die nou niet een keer vol?
0: Ja, het wordt hoog tijd voor een. Het is een boompje, zo'n bonsaiboompje. Ja. Het wordt hoog tijd voor een kerstboom.
1: Oké.
0: Maar aan de andere kant, we zijn er nog niet, hè?
1: Nee.
0: Dus we blijven gewoon doorknallen tot we van die 71% naar de 100% zijn gegaan.
1: Mm.
0: En we werken er keihard aan. En KWF is daar echt cruciaal voor.
1: Ja.
0: Dus het is heel mooi om dat ook samen te mogen doen. Maar inderdaad, we hebben. Elke dag zijn we weer een stapje dichterbij. En ook die kleine stapjes moeten ook bij stil worden gestaan in de vorm van zo'n bonsaiboom en kurk.
1: Mm-hmm. Ja, heel mooi. Keep up the good work, zouden we kunnen zeggen.
0: Dank je.
1: Wilbert, we zijn natuurlijk ook van de muziek. Jij hebt ik heb je gevraagd, van weet je een plaat die je graag zou willen horen in het kader van of onze week of wat jullie doen. En je kwam met een hele goeie.
0: Dank je. Ja, David Bowie met Heroes.
1: Ja,
0: Bowie is zelf overleden aan een gevolg van kanker.
1: Uh-huh.
0: Maar ook, ik denk aan de collectant, aan mensen die bergen opfietsen of andere acties doen voor KWF. En patiënten uiteraard. Voor mij zijn het allemaal helden. Dus ik denk ik vind het heel mooi om daar even bij stil te staan.
1: Jij ook hoor.
0: Nou, nu moet ik
1: dan mag je natuurlijk zelf niet zeggen, maar dan doen wij dat wel. Ja.
0: Dank je wel.
1: Wilbert, dank je wel en tot volgend jaar.
0: Ja, zeker. Tot de volgende keer. Absoluut.

0: Bowie en Heroes op NPO Radio 2. Tijdens de wensenweek voor KWF. Een mooie wensen zijn er binnengekomen de afgelopen week. En we zijn er natuurlijk nog lang niet. Er gaat nog heel veel gebeuren hier ook in Doorn. Zometeen Hollandse hits. Ben je daar een beetje van, Rijn?
1: Ja, op zich wel. Ja, ik kom uit Brabant, dus ik vier ook carnaval. Dus zeker.
0: Ik zie mensen binnen druppelen. Ook als je nu denkt van, oh, ik wil ook. Dat kan, want het is de hele middag nog aan. Maar ja, kom je dus onder files, Rijn?
1: Nee, helaas niet. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, daar sta je in de file tussen knooppunt Hoogvliet en Leidschendam. 7 kilometer met 10 minuten oponthoud. Het komt door een kapotte vrachtauto en de rechterrijstrook is er dicht. Op de A50 is eerder vandaag een auto met aanhanger geschaard. De berg is aanwezig en de verloren lading wordt ook opgeruimd. Maar de rechterrijstrook blijft nog even dicht in de richting van Apeldoorn. Je staat daarom in de file tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Houd rekening met 20 minuten extra reistijd.
0: Dankjewel. Over dan naar Joeri voor het NOS Nieuws van 1:30.
2: Tientallen Afrikaanse migranten zijn vermoedelijk omgekomen bij hun tocht naar de Canarische eilanden. De Spaanse hulpdiensten vonden vanochtend een boot bij Gran Canaria met 45 opvarenden. En die vertelden dat ze met 128 mensen waren opgestapt. In Duitsland is een bedrijf begonnen met het maken van 5000 lange afstand drones voor Oekraïne. Een aantal daarvan kan 1500 kilometer ver komen. De opdracht moet over ongeveer een jaar klaar zijn. De huidige El Niño kan de komende maanden uitgroeien tot de sterkste van de afgelopen 40 jaar, zegt de VN. Het weerfenomeen zal wereldwijd gevolgen hebben voor de hoeveelheid regen en de temperatuur. En het kamertekort onder studenten neemt maar niet af. Volgens de landelijke monitor studentenhuisvesting komen er wel veel nieuwe studentenhuizen bij van sociale studentenhuisvesters. Maar steeds meer particuliere huizenbezitters die stoppen juist met kamerverhuur vanwege de regels die zijn veranderd. Het weer, nog wat motregen en later vanmiddag in het westen en zuiden meer zon. Het is een graad of 22. Morgen erg onstuimig met veel wind en buien.
0: Dankjewel, Joeri. Zometeen een wensplaat. Nathan, deze is speciaal voor jou. Dacht, ik wil ook gewoon voor jou een plaat draaien. Dat je denkt van, hé, leuk.
3: Ik vind alleen één nummer van New Kids on the Block leuk.
0: Oh, dus niet alle boybands?
3: Niet alle boybands.
0: Oké, maar ik ga hem toch draaien.

0: Op Walk the Moon, Shut Up and Dance.
1: De wensplaat.
0: Gisteravond werd er goed gedanst bij Son Mieux. Vanavond staat Douwe Bob er. En de hele middag hebben we hier Hollandse knijters. En dat is ook wel erg leuk om te zien dat mensen al binnenkomen druppelen om daar eens lekker voor aan te gaan staan. Andere dingen dan, een wensplaat. Diana, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Annemieke.
0: Jij hebt eerder al dat onze klok hangt.
2: Ja, hij staat hartstikke mooi.
0: Ja, Nathan was ook helemaal blij, want hij kon dus op afstand ook klokken versturen. Dat heeft hij dan nu weer ook geleerd.
3: Helemaal geautomatiseerd.
0: Helemaal, man. Hey Diana, ik bel je in het kader van de wensplaat, want je hebt een prachtige plaat en ik wil graag weten waarom.
2: Voor mij betekent dit lied echt doorgaan, ondanks alles wat gebeurt. Geniet van het leven.
0: Ja. Nou, dat zo kort kan het. En heel treffend ook. Het is Heart, Dog and Butterfly. Een plaat die je niet heel veel hoort op NPO Radio 2. Waarom heeft hij jou zo geraakt? Of waarom zit hij bij jou zo in je hart?
2: Tijdens de ziekte van een van mijn honden.
0: Ja.
2: Een beetje bijzonder, maar toch. Ja. Kwam dit lied ineens binnen. Ik ken het al jaren, ben groot Heart-fan. Maar toen kwam het binnen. En sindsdien is bij alles wat er gebeurt, ook toen mijn moeder overleed aan kanker, is dit gewoon het nummer.
0: Ja. Mooi man, ik ga hem draaien. En als je hem niet kent, dan ben je hierna ook fan van het nummer, denk ik. Dankjewel.

0: Sharon en Martin Garrix. Dan vraag ik me altijd af, wie belt wie dan?
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: We maken het dan allemaal weer veel te romantisch. En Ed Sheeran is niet zo met een telefoon. Gaat het dan via managers of komen ze elkaar tegen? Nou ja, dit soort fijne combi's die komen toch op een of andere manier tot stand, zou je zeggen. Ervoor nog heel veel handjes op elkaar voor de plaats van Diana, Dog and Butterfly van Hart. Wordt heel mooi op gereageerd ook. Zometeen neemt Paul het weer over. Terwijl hier het plein voor de studio in Doorn bij het Grote Bos langzaam voldruppelt. Mensen die komen voor de Hollandse middag.
2: Zeker.
0: Ik vind het wel schattig dat heel veel mensen nog een beetje aan de achterkant blijven staan.
2: Ja.
0: Maar ik denk dat als zometeen de eerste knijter schalt, dat dan iedereen naar voren gaat.
2: We nemen een drankje.
0: Dat lijkt me wel.
2: En een beetje om de
0: keel. Het is al 2 uur.
2: Ze moeten de keel nog smeren natuurlijk
0: ook. Ja, ze moeten ook meezingen, handjes in de lucht.
2: Precies.
0: Marco Schuitmaker die komt hier zometeen. Frans Duits, Rutger van Barneveld.
2: En?
0: Walter Kroes.
2: Holy shit.
0: Damn. Ja. Nou ja, tot en met 4 uur. Dus als je nu denkt, ja hallo, ik hoorde het pas net, dan heb je geen probleem. Want dan kan je nog steeds deze kant op komen. Wel zo leuk. En dan ook Hollandse hapjes.
2: Ja, de vlaggetjes hangen
0: onze er al. Onze vlaggetjes.
2: Ja, dus je kan een klein alcoholvrij of alcohol met biertje nemen, als je wil. Ja,
0: promoten we niet, hè?
2: Nee, maar dat kan wel.
0: Ja, en ook een limonade nemen. Ja. Bij wijze van. Zometeen neemt Paul het weer over. Heel erg bedankt voor alle lieve platen, lieve berichtjes en mooie wensen die binnenkomen. Zijn er nog niet, hè? Morgen ook nog de hele dag en vandaag nog en vanavond nog en vannacht.

0: ABF. De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
0: Nu bij Dirk, Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk, €12,99.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
7: Je luistert naar de Wensweek op NPO Radio 2. Zometeen verder met veel Nederlandstalige muziek. Dat wordt een mooie middag, dat wordt gezellig. Hier is nu tijd voor het nieuws. Hier is Juri.
8: Ja, hij doet het. Goedemiddag. De grootste problemen met de droogte zijn voorbij. Volgens een crisisteam van de overheid is er geen watertekort meer. Ook het waterschap Amstel, Gooi en Vecht merkt dat de grootste problemen over zijn.
9: Ik ben wel blij momenteel dat er weer wat regen is. Maar dit duurde wel erg lang. En ik maakte me zeker zorgen om de natuurgebieden. Met name Korthoef en Ankerveen. Ja, en je wil eigenlijk het liefst regenwater. Het regenwater is gewoon het schoonste wat er is. En dat hebben we nu.
8: Wel zijn de gevolgen van de droogte nog te merken. Zo staan rivieren lager dan normaal voor de tijd van het jaar. Het aantal gevallen van het West-Nijl-virus in Nederland is in een week tijd toegenomen van 3 naar 9. Alle patiënten kregen het van een besmette mug, zegt het RIVM. Een van de patiënten is vorige week overleden. Dat was iemand ouder dan 75 en diegene was al een tijd ziek. Het West-Nijl-virus kwam vooral voor in het zuiden van Europa. Door klimaatverandering wordt het virus de laatste jaren steeds noordelijker vastgesteld. Het commissariaat voor de media zegt dat Omroep Ongehoord Nederland zodanig over de schreef is gegaan dat een minister de stekker uit de omroep kan trekken. In een online uitzending hadden de presentatoren begrip voor uitspraken van Adolf Hitler. En in Amsterdam wordt alles klaargemaakt voor de City Swim dit weekend. Zo'n 3000 mensen zwemmen dan weer door de grachten. En die worden daarom nu schoongemaakt. Een AT5-verslaggever zag hoe een baggeraar van alles uit het water vist. Ook een kinderfiets.
10: Ik heb nu wat. Ja, Floris, je fiets. Denk niet dat het jouw maat is, denk ik. Jij bent 2 meter zo'n beetje. Dat is een heel klein fietsie.
8: Met de City Swim wordt dit weekend geld opgehaald voor onderzoek en de behandeling van de ziekte ALS.
7: Volgens mij heeft onze koningin nog een keer meegedaan aan die swim. Maxima.
8: Ja, die heeft een paar jaar geleden meegedaan, ja, inderdaad. Ja,
7: ja, precies. Ja, je moet het wel, hoor, zwemmen door die grachten. Maar, nou goed.
8: Ja, misschien voor de zekerheid een paar dagen vrijnemen daarna.
7: Ja.
8: Het weer dan op de meeste plaatsen bewolkt met wat regen. In het westen en zuiden kan later vanmiddag de zon even doorbreken. Morgen regenachtig, aan de kust veel wind en ongeveer 20 graden.
7: Juri, dankjewel op de weg. Hoe gaat het daar, Rijn?
11: Dag Paul, nou, het gaat eigenlijk best goed. Op een aantal plekken rijdt het wel langzaam. Op de A1 bijvoorbeeld, Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderloo zijn ze aan de weg bezig. En dat betekent 5 tot 10 minuten oponthoud. Op de A50 is een auto met aanhanger geschaard. De berger is nu aanwezig en de verloren lading wordt ook opgeruimd. Dat betekent voor nu nog wel een afgesloten rechte rijstrook in de richting van Apeldoorn. Het is file rijden tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo. Houd rekening met 15 minuten extra reistijd. Dan nog de A325, Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelredome en Westervoort is je extra reistijd 5 tot 10 minuten.
7: Zometeen wordt het een, kan wel zeggen, feestje in de Wensweek. We hebben een Hollandse middag. Je bent nog steeds trouwens van harte welkom. Moet je wel heel snel zijn hier op het Grote Bos in Doorn. Parkeerplek is er nog, zag ik zojuist. Maar eerst op de radio straks een steengoeie band.
12: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
14: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
15: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
16: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 40%. Ecoplaza.

0: Zara Larsson en haar Midnight Sun, daarvoor ook nog The Stones.
1: De NPO Radio 2 Wensweek
2: voor KWF.
0: We hebben deze week een hele bijzondere wensweek. Vele wensen zijn al in vervulling gegaan. En ja, op dit moment sta ik niet in de studio waar ik normaal gesproken zit, maar ik ben naar buiten gegaan op het grote bos, waar inmiddels een hele tromme mensen zich verzameld heeft rondom een groot podium. En daar staat ook Henny. Hallo Henny.
3: Hoi, goedemiddag.
0: Je bent hier niet alleen gekomen, je hebt je vader meegenomen.
3: Ja, ik heb mijn vader meegenomen, waarvoor ik een... En mijn man uiteraard. Maar voor mijn vader heb ik een wens ingestuurd. Ja.
0: En dat bent u. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Teunis, je hebt geen idee wat hier gaat gebeuren, of wel?
4: Nee, zou ik niet weten. Nee.
0: Allemaal mensen hier, groot podium.
4: Ja, dat zie ik. Ja, ja, ja.
0: 86 bent u inmiddels, hè?
4: Nee.
0: Nee?
4: Nee, 68.
0: Ik word even goed in de maling genomen hier. Nog altijd scherp, nog altijd scherp. Henny, jij hebt deze wens ingestuurd voor je vader. Want jouw moeder, ook Henny, is 3 jaar geleden overleden. En het is een zwaar traject geweest. Jouw vader heeft heel veel voor haar gezorgd, hè?
3: Ja, die heeft de 3 jaar dat mijn moeder echt ziek is geweest... gewoon ja, altijd voor haar gezorgd thuis. Zodat ze ook thuis kon blijven. Alleen ja, op een gegeven moment, ze heeft 3 jaar gevochten. Het bleek op een gegeven moment borstkanker te zijn met de uitzaaiing in al haar ruggenwervels. En dus ook heel veel pijn gehad. Ieder medicijn die ze maar had, heeft ze genomen om maar door te kunnen gaan.
0: Het is een hele zware tijd geweest voor jullie allemaal. Zeker ook voor je vader. Je wil nu eigenlijk gewoon even een hart onder de riem steken. Ja. Je doet heel veel voor hem, maar je wil niet in de buurt. Nu heb je iets bedacht. Laten we iets doen om een mooie herinnering op te halen aan die tijd. Want dat gaat over een nummer dat jij... Mag jij zeggen tegen een 68-jarige die eigenlijk 86 is natuurlijk. Dat jij en je vrouw Hanny, een nummer samen deelden. Dat jullie heel veel gezongen hebben.
4: André Schuitmaker, hè?
0: Ja. Marco Schuitmaker.
4: Ja, Marco. Ja.
0: Engelbewaarder. Hoe zongen jullie dat samen?
4: Altijd samen. Ja. Gewoon, ja. Ja, ik zeg, ik ga niet zingen, dat geloof ik niet.
0: Misschien moeten we dat eigenlijk maar vragen aan degene die dat eigenlijk zingt. Hoe zou je het vinden als Marco dat hier vandaag speciaal voor jou komt zingen?
4: Ja, zou leuk wezen. Ja, zeker.
0: Zullen we het maar bijhalen? Dames en heren, Marco Schuitmaker! Bijzonder. Dit is natuurlijk ontzettend bijzonder. Marco, wat jij moet weten is dat het nummer Engelbewaarder ook op de uitvaart van Henny is gedraaid. Wat doet dat met jou als zanger dat je hoort dat iemand dat nummer zo belangrijk vindt?
5: Nou, het is natuurlijk heel erg bijzonder dat een liedje zoveel voor mensen kan betekenen. Ik kreeg deze aanvraag binnen en ik hoef er ook niet over na te denken om hier naartoe te gaan. Want ik vind het een enorme eer om hier vandaag voor Teunis te zijn.
0: Je staat nu in je handen met de foto van Henny. Ben jij er klaar voor om dit liedje te gaan zingen?
5: Ja, absoluut.
0: Teunis, ben jij er klaar voor om Engelbewaarder door Marco live te gaan zien, speciaal voor jou?
4: Graag.
6: Ja, kom.
0: We doen een knuffel, er volgt een mooie knuffel hier. Marco, heb je nog iets nodig? Kun jij... Gewoon naar het podium en ben jij er helemaal klaar voor?
5: Ik ben er klaar voor. We gaan het doen.
0: Nou, ik denk dat het publiek je gaat aanmoedigen. Want, lieve mensen, hier indoor een bijzonder moment. Speciaal voor Teunis, maar ook voor jullie allemaal natuurlijk, hebben we de Hollandse Middag. En die trappen we af met Engelbewaarder. Marco Schuitmaker, live!

0: Billy Joel, dit is NPO Radio 2. Je hoorde My Life. Je luistert naar de Wensweek. Vervullen wensen. En op dit moment in Doorn worden er heel wat wensen vervuld van mensen die misschien niet eens wisten dat ze een wens hadden. Want Marco Schuitmaker is hier. Ja, ik kan er wel even een klein stukje laten horen. Live gezongen dit. Een mini-editie van Muziekfeest op het plein. Niks is mij vreemd, werkt toch bij Avro Tros, hè? Inmiddels het vuurwerk knalt alle kanten op. De sfeer zit er goed in. En ja, het is toch ook mooi om af en toe met een lach te mogen leven. NPO Radio 2. Vanavond nog Douwe Bob op het podium. En morgen dan wordt de Wensweek afgesloten door Davina Michel.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Pinky Swear van Davina Michel. Tijdens de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF komt Davina Michel optreden.

0: Pinky, Pinky, Pinky Swears is hier morgen als afsluiter. Niet in de avond, maar al in de middag. Dus de wensweek eindigt om 6 uur morgenavond. Bijna 2:30 op de weg, daar is iets aan de hand, Rijn, of niet?
1: Ja, dat klopt. 30 kilometer file is er aan de hand. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo is je vertragingstijd 5 tot 10 minuten. Op de A7 Groningen-Heerenveen sta je in de file tussen Groningen-West en industriegebied Westpoort. Het rijdt langzaam over 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen het Gelderdoom en Westervoort doe je er 10 minuten. Te langer over.
0: In de studio hier in Doorn zit ook Juri met het laatste nieuws.
2: Hey, Juri. Goedemiddag. De Spaanse hulpdiensten hebben bij Gran Canaria een boot met tientallen migranten ontdekt, van wie er 5 overleden waren. Een tocht zou een maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Dat betekent dat er onderweg 80 migranten om het leven zijn gekomen. In Hoorn, in Noord-Holland, is een jongen omgekomen bij een verkeersongeluk. De jongen van 13 werd gisteren op een kruising door een auto aangereden en is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen bezweken. De grootste problemen met droogte in Nederland zijn voorbij. Een crisisteam van de overheid zegt dat er geen watertekort meer is, maar op veel plekken is het grondwaterpeil nog wel te laag. En 150 leerlingen van het Groningse Werkman Stadslyceum zijn een dag eerder teruggekeerd van schoolreis in Praag, want ze gingen stiekem uit en hebben alcohol gedronken. Het was verboden. Zo'n beetje de helft van de leerlingen zou zich niet aan de afspraken hebben gehouden, melden Groningse media.
0: Ja, waarom zie ik jou zo gniffelen?
2: Nou ja, dat heeft iedereen. Laat hem nou betrappen op schoolreisje.
0: Ja, nee, dat moet je niet doen. Vooral, je moet het gewoon doen en niet laten betrappen.
2: Inderdaad, ja.
0: Nee, iedereen doet wel eens zo'n werkweek, heette het denk ik bij ons.
2: Ja.
0: We hebben helemaal niet gewerkt, geloof ik.
2: Nee, dat is het niet, nee.
0: Nou,
2: een beetje bijkomen.
0: Dat was het, ja.
2: Mm-hmm. Hey, het weer dan. Later vanmiddag droger en meer zon. Maar in het noorden blijft het vrij grijs. Het wordt 22 graden. Morgen aan de kust veel wind en er trekt regen over het land.
0: Met zometeen weer een wens die in vervulling gaat. Iemand die ook nog van niks weet. En het is een hele mooie muzikale. Je hoort het zometeen.

0: Radio 2. Je hoorde Signs voorbij komen. Het is de Dance Week. En ik heb twee mooie vrouwen in de studio. Melanie is hier. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En je hebt een collega van je meegenomen, Melanie.
1: Ja, collega en een vriendin, Linda.
0: Hallo, Linda.
2: Hallo.
1: Hoi.
0: Linda, jij bent ziek.
1: Klopt.
0: En Melanie, jullie werken veel samen in het ziekenhuis.
1: Ja.
0: Wat doen jullie precies voor werk?
1: Wij werken op de intensive care als verpleegkundige.
0: En vertel eens, wat voor collega is Linda?
1: Een hele betrokken, zorgzame collega. Ze staat altijd voor je klaar, heel behulpzaam. En heel erg goed voor de patiënt.
0: Ja, en Linda, jij hebt een hele heftige tijd meegemaakt. Jouw vader is weggevallen, is overleden. Scheiding heb je achter de rug. Ach, ja, je wordt gelijk vastgepakt door Melanie.
1: Ja, klopt.
0: En dan heb je zelf ook nog kanker.
2: Ook dat nog, ja.
0: Alles bij elkaar.
2: Ja.
0: En je wordt nu gevreven over je arm door de Melanie. Want ja, je bent hier vandaag mee naar de studio gelokt.
2: Ja, ik ben ontvoerd.
0: Ja.
2: Ik zat lekker te lunchen met mijn zusje. Ik was vanmorgen bij de oncoloog geweest voor een afspraak. En nou ja, ik zat te lunchen. Toen kwam mijn collega binnen. En ze zegt, je gaat met mij mee. Ik zeg, nee hoor, ik ben aan het lunchen.
0: Dat gaat niet gebeuren.
2: Dus, nee.
1: Ik zeg, ja, je gaat wel mee.
2: Ja, dus, nou, ik weet nog steeds niet hoe of wat, maar
0: nee.
2: Ik zit hier nu.
0: Nee, ja, je hoort op de achtergrond het flinke geluid, inmiddels van Frans Duits, ja. Denk ik, die bezig
2: ja.
0: is. Dat
2: ja.
0: is niet voor jou.
2: Nee,
0: dat is voor andere mensen. Want voor jou is er een andere wens. Melanie, kun je daar iets over vertellen misschien?
1: Nou, ik gun Linda een avond vol gezelligheid. Vol muziek, vol meezingen, een avondje ongedwongen. Niet moeder zijn, geen patiënt zijn, geen zorgverlener zijn, maar gewoon een avondje genieten. Dat is mijn wens voor jou.
0: Nou, en dan hebben wij hier iemand gevonden waarvan wij denken dat jij heel gelukkig gaat worden, Linda.
2: Ik ben heel benieuwd.
0: Je hebt je koptelefoon op, luister ja. goed naar deze stem. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Linda zit te kijken.
3: Ik denk dat ik wel voor een avond kan zorgen waarin je geen moeder hoeft te zijn. Waar je lekker kan meezingen, waar je kan dansen.
0: En opeens hoort het.
3: Waar je feest kan vieren, waar je kan huilen, waar je kan lachen, waar je alles kan doen wat je maar wil. Ik denk dat we dan wel gaat lukken.
0: De handen slaan voor de mond. Het is Guus Meeuwen, is aan de telefoon.
2: Ja, wat leuk.
0: Ja, Guus, fantastisch Super. Dat je aan de lijn bent. Want jij hebt het verhaal ook gehoord van Linda.
3: Ja.
0: En je kan haar blij maken, hè?
2: Nou.
3: ik kan haar zeker blij maken. 6 november spelen wij in de APAS Amsterdam. En ik wilde Linda graag met een plus 1 uitnodigen om te komen kijken.
2: Wow.
3: En dan komen luisteren en komen genieten. En gewoon een avond weg.
2: Oh, wat heerlijk. Wat superleuk.
1: Dus ik hoop dat ik mee mag.
2: Ja,
0: je wordt gelijk even ingetikt hier.
2: Die plus 1 is al bezet hoor. Ja,
1: ja.
2: Superleuk.
0: Jullie gaan er samen heen dan, begrijp ik.
2: Ja, daar gaan we samen heen.
0: Ja?
2: Ja, daar gaan we samen heen. Absoluut.
0: Hoe belangrijk is het voor jou om er weer even een avondje of avondje uit te kunnen gaan? Hoe om je goed te voelen?
2: Ja, heel belangrijk. Je wereld wordt best wel klein als je ziek bent. En je komt niet heel erg snel ergens, omdat je vaak moe bent. Maar ja, dus het is heel belangrijk inderdaad om dit soort dingen te gaan doen. En een beetje vrolijkheid erin te brengen.
0: Ja, ja. Fantastisch. Ja. Nou, dat kan Guus. Hij kan gevoel erin leggen natuurlijk.
2: Ja. Ja.
0: Maar vrolijkheid ook, hè Guus?
3: Ja, dat kan allemaal. En we zullen zorgen dat de energie in de auto en de jas weg en dat soort dingen, dat die zo kort mogelijk is, zodat alles naar de show kan en alles naar het genieten kan.
0: Dat was fijn dat je dat nog zegt. Dan wordt hij gehighfived ook in de studio. Je hebt echt maar twee mensen denk ik heel erg blij gemaakt, Guus.
2: Ja, leuk.
0: Hey, bijzonder zo. Mij, show, 6 november in AFAS.
2: Oh. Ja,
3: absoluut.
2: Tof.
0: Dankjewel voor deze mooie wensvervulling.
2: Heel veel zin in.
1: Dankjewel.
3: Goed zo.
0: En dan gaan we nu toch voor de gevoelige Guus, denk ik.
3: Dat graag.
0: Ja, toch? Ja. Dankjewel, Guus.
2: Dankjewel.
0: Melanie,
2: dankjewel.
0: Linda. Heel
3: jullie
0: veel plezier.
3: Hoi, tot dan.
0: Dat komt door jou, hoor je nu.

0: Bruce Hornsby in the Range, dat prachtige The Way It Is. Daar is natuurlijk ook een geweldige versie opgemaakt door Tupac. That's the way it is. Come on. Come on. That's just the way it is. Things will never be the same. Toch even mooi om te laten horen, zeker in de week waarin dus bekend geworden is dat de opdrachtgever voor de moord op Tupac 30 jaar achter de tralies gaat. Het is de Wensenweek op NPO Radio 2. Wensen kunnen groot en klein zijn. En muzikaal, dat heb je al twee keer gehoord dit uur. Dat is dit eigenlijk ook.
1: De Wensplaat.
0: Een plaat aanvragen kan via de NPO Luisterapp. Doe dat voor jezelf, omdat je het nodig hebt. Of voor iemand anders, omdat diegene het verdient.

Duncan Nancy en Week. Ik denk dat ik deze plaat vandaag nog even goed bij me hou. Want ik ben gevraagd om op een feestje te draaien. Ruud die gaat vanmiddag een 90s party organiseren. En nou weet ik uit mijn verleden, mijn kroegverleden, dat dan draaide ik in de Bierenlier. En als het even stil viel en het publiek wilde niet meer, dan deed ik dit. Nou, en dan ging iedereen. Dus ik neem hem vanmiddag gewoon weer mee.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
4: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
3: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
5: Het is 1 minuut na 3 uur. Dit is NPO Radio 2. Straks nog meer... ik verklap niks. Niet alles vertellen over de wensweek natuurlijk. Je hoort het vanzelf als je de radio of televisie vandaag aanhoudt. Jury is hier met het nieuws.
6: Op Schiphol is gisteren een jongen van 18 met een vuurwapen opgepakt. Hij liep met een paar vrouwen op Schiphol Plaza toen de marechaussee in zijn nektasje een vuurwapen en munitie vond. Bij de jongen thuis lagen 10 bivakmutsen en meerdere kapmessen. Waarom hij al die spullen had, wordt nog onderzocht. Minister Letchert mag Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten, zegt de toezichthouder. Aanleiding is de laatste rel rond de omroep, de online-uitzending waarin het ging over uitspraken van Adolf Hitler. Volgens het commissariaat voor de media is de maat nu vol.
7: Waar het om gaat is dat deze uitzending valt binnen een patroon. En wij hebben geconcludeerd, ondanks de afspraken die we hebben gemaakt, de waarschuwing die we hebben gegeven, wij komen tot de conclusie dat de bedrijfsvoering niet op orde te krijgen is.
6: Meerdere politieke partijen willen dat Ongehoord Nederland gaat stoppen. De omroep zit nu 4 jaar in het bestel. De nabestaanden van het 17-jarige meisje Milou zijn tevreden met de uitspraak van de Haagse rechtbank van vanochtend. Die oordeelde dat het Openbaar Ministerie de namen moet vrijgeven van de artsen die in een brief vraagtekens hadden gezet bij de rol van de ouders bij de euthanasie van hun dochter. De ouders willen die 14 artsen juridisch aanpakken, maar hadden daarvoor wel hun namen nodig. En muzikante Inge van Kalkar stopt met optreden. Na ruim 20 jaar heeft de zangeres behoefte aan een lange pauze. Ze heeft last van de spagaat waarin ze zit als popartiest en relatietherapeut. Van Kalkar kun je onder meer kennen van het nummer Het Idee dat ze maakte met Diggy Dex. Dat zong ze een tijdje geleden nog live in het Muziekcafé hier op NPO Radio 2.

0: lekker liedje eigenlijk dit, hè?
1: Dat klinkt niet verkeerd, nee. Best wel fijn, hè?
0: Spagaat als relatietherapeut en muzikant waar ze in zit.
1: Ja.
0: Eigenlijk als muzikant ben je ook een soort relatietherapeut voor vele mensen.
1: Je kan het ook heel anders aanpakken. Ja. Het weer dan veel bewolking, soms wat lichte regen. Later in het westen en zuiden wat droger en een beetje zon. Het is een graad of 22. Morgen dan veel regen, aan de kust kans op zware windstoten en ongeveer 20 graden.
0: Een paar hele lange files vandaag al gehad. Rijn, hoe gaat het nu op de weg?
2: Nou, op de meeste plekken goed, 45 kilometer in totaal. Op de A1 staat wel file richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en afrit Hoenderlo, 10 minuten oponthoud. De A27, Almere-Gorkum, daar is een ongeluk gebeurd. Daarom zijn twee rijstroken dicht tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. Het rijdt langzaam over 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Dan de A28, Zwolle richting Groningen. Je hebt 10 minuten vertraging tussen afrit Omme en Staphorst.
0: En zo meteen hoor je een band die klinkt als een supermarkt. Aha, hoor ik je.
3: Ster. Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa stak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Jamai Lohman en Jeroen Spitzenberger. Vanavond 8:30 NPO 1.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
17: Een stralende huid voor jouw beautybudget bij Trekpleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Akkermat en Rani op Radio 2. En The Sun Always Shines on TV, ook daarvoor nog. Want we zijn ook een beetje op televisie deze week. NPO 1 Extra kun je ons volgen. Dan zie je niet alleen maar gewoon de radiostudio, maar ook wat hier allemaal omheen gebeurt. Hollandse Middag op dit moment. Ik kan wel een klein stukje laten horen van hoe het klinkt. Oh, hij kondigt net af. Rutger van Marneveld. Bedankt. Goed.
1: De wensplaat.
0: Maar het is niet het laatste wat ik je vandaag op dat gebied heb laten horen. Dat kan ik alvast verklappen, maar meer daar straks dan over. Ja, vanavond natuurlijk ook nog Douwe Bob. Je bent van harte welkom om hier gratis naartoe te komen. Parkeren is eigenlijk best wel makkelijk. Goed geregeld hier bij het Grote Bos in Doorn. De wensplaat is er voor iedereen en ook zeker voor jou. Ik kreeg een appje van Ilko de Vries die een mooi nummer graag zou willen horen.
2: Hi Paul, voor de wensplaat. 10 jaar geleden verloren mijn vader aan kanker en een half jaar daarna mijn moeder, ook aan kanker. Bij de uitvaart werd uiteraard, zou je bijna zeggen, papa van Stef Bos gedraaid. Maar die van mijn moeder, ode aan het leven van Digidex. Dat nummer kwam nog harder binnen dan papa. Vooral omdat het ook aanspoort tot het vieren van het leven zolang het nog kan. Daarom is dat mijn wensplaat.

familie, iedereen. Heel veel sterkte daar. En wat stom dat ik je Marco noem, Theo. Dat is echt, voelt heel onwerkelijk dit eigenlijk. Ga ik niet meer doen. NPO Radio 2 met de nieuwe Nothing But Thieves.

Host Malone, je hoorde Circles op NPO Radio 2. We zitten in de week voor de KWF. Gisteravond kreeg ik een appje van een goede vriend van me, van Marco. We noemen hem Theo overigens, maar dat maakt niet uit. Van Marco, zijn moeder is overleden aan kanker. Lang traject gehad, heb het er vaker over gehad. En nu wordt ze aanstaande maandag begraven. Dus dat is ook de harde realiteit, de harde werkelijkheid in een wensweek waarin we heel veel mooie dingen doen, mensen blij maken. Is de keiharde realiteit dat mensen doodgaan aan kanker. En dat is natuurlijk ook belangrijk waarom we dit doen. Dus Marco en je lieve gezin, je lieve

0: Een lekkere 90s. Ik denk dat ik hem straks nog een keer draai, maar dan op het feestje wat Ruud georganiseerd heeft hier vanmiddag. Voor twee vriendinnen en hun 80 vrienden die ze hebben uitgenodigd. Ace of Base, de sign. Verkeer staat vast. Waar is dat, Rijn?
1: Ja, Paul, er staan toch al hier en daar mensen in de rij om thuis te komen. Onder andere op de A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Driebergen en Houten Oost liggen voorwerpen op de weg. Twee rijstroken zijn dicht en je doet er 15 minuten langer over. Op de A27, Almere-Gorkum, is een ongeluk gebeurd. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunette betekent dat 30 minuten extra reistijd. De A28, Zwolle richting Groningen, daar staat een auto met pech. 10 minuten vertraging tussen afrit Omme en Staphorst. Dan nog de A28, Amersfoort richting Utrecht. Tussen afrit Den Dolder en Utrecht doe je er 15 minuten langer over.
0: Dan is het 3:01 en hoor je Yuri.
2: Goedemiddag. Het lichaam van de voormalig Bosnisch-Servische legerleider en oorlogsmisdadiger Ratko Mladic komt vanmiddag in Servië aan, zegt de president. Mladic overleed vorige week in Nederland, waar hij een straf uitzat. Op een treinstation in Brussel is vanochtend een man opgepakt die een Kalashnikov bij zich had. Bij een controle vond de douane het geweer in zijn tas. Hij liep er niet opzichtig mee rond. Wat die man ermee van plan was, is niet bekendgemaakt. In Hoorn in Noord-Holland is een jongen omgekomen bij een verkeersongeluk. De jongen van 13 jaar werd gisteren op een kruising geschept door een auto en is in het ziekenhuis bezweken. En volgende week woensdag gaat het openbaar vervoer in heel het land staken. In Amsterdam varen daardoor ook de pontjes niet. En dat is een groot probleem voor iedereen die naar de overkant van het water moet. Ondernemers hebben er nu iets op bedacht. Ze hebben zelf een boot geregeld voor die dag. Horeca in Amsterdam-Noord en een basisschool in West die kwamen met dat idee. Zo kunnen alle kinderen daar naar school en schuiven gasten gewoon aan in het restaurant.
0: Oh, het is niet per se een feestboot.
2: Het is geen feestboot. Nee, je kan natuurlijk wel een feestje bouwen. Nee, het is gewoon een soort van gehuurde of gecharterde boot om mensen
0: ja,
2: aan de
0: gewoon een praktische oplossing eigenlijk. Ja. Ik dacht gelijk aan, we maken er een feestje van Hollandse hits erbij. En,
2: ja, we zitten helemaal in de Hollandse muziek nu,
0: dat
2: hè?
0: Is het misschien ook wel een beetje inderdaad. Ja. En het is nog niet afgelopen hier, want straks nog een Hollandse act.
2: Ja, en dat doen ze hier in Doorn onder een zonnetje. Af en toe wat wolken, misschien ook een buitje. In het noorden meer regen. Nou, morgen wordt het erg onstuimig trouwens. Aan de kust gaat het heel hard waaien. En we krijgen ook weer veel regen over ons heen.
0: Vooralsnog regent het alleen maar meters bier hier. We gaan verder met een lekker plaatje. Voor Bob Palmer is dit Every Kind of People.

0: Doreen, je hoort het tattoo.
1: De NPO Radio 2 Winsweek voor KWF.
0: Op het podium sta ik. En voor mij is dat nog niet eens heel raar. Mocht hij gisteravond nog Sommieux aankondigen. Maar er zitten hier drie dames als een soort wie van de drie poppenkast vormen op het podium. Sonja, hoe bevalt dat?
2: Zeer ongemakkelijk.
0: Ja, geloof ik wel. Jannie, wat vind jij ervan?
3: Ja, precies hetzelfde.
0: Ja, dan hebben we ook nog Wendy. Hallo Wendy.
4: Hi.
0: Wat vind jij ervan?
4: Een beetje spannend. Ja.
0: Want jij hebt helemaal geen idee wat er nou gaat gebeuren. Sonja heeft een beetje een idee. Ze zit zo een beetje te knikken. Nou, misschien inmiddels begint al wat te dagen. Ja, Wendy, ik kan niet te dicht bij jou komen. Je hebt lymfeklierkanker. Waarom is dat? Dat ik niet zo dicht bij je in de buurt kan komen?
4: Ja, eigenlijk in verband met besmettingsgevaar. Dus ik heb een beetje de coronaregels. 1,5 meter afstand. Geen handjes schudden. Ja, vandaar dat het ook eigenlijk te druk is. En dat we dus ook hier zitten.
0: Waarom sta je niet tussen het publiek? Het is niet voor je lol dat je op het podium zit.
4: Nee, zeker niet. Nee.
0: Hoe gaat het met je?
4: Ik heb wel betere dagen gehad, maar het gaat. Dus, proberen positief te blijven.
0: Ja. En positief blijven, dat lukt jou op muzikaal gebied vrij goed. Want er is een nummer dat jij heel fijn en mooi vindt. Ja, dat is een beetje jouw wens, Sonja. Hè? Daarom heb je er hiermee naartoe getrokken.
2: Zeker. Ik heb dit aangevraagd omdat ik zag dat mijn tante heel veel verdriet had over haar dochter. En ik sta als niet echt de nicht, om het maar zo te zeggen, toch wat op afstand. Maar ik wilde gewoon heel graag, nadat Wendy op een gegeven moment weet dat nummer van Wolter in haar hoofd zat de hele tijd. Dat ik dacht, ja, dat gaan we doen.
0: Ja. Welk liedje is dat van Wolter?
4: Het seizoen van ons.
0: Ja. Wat maakt dat nummer zo mooi?
4: De dag dat ik in het ziekenhuis kwam, zat het liedje in mijn hoofd. En het ging er niet meer uit. En al die tijd zocht ik naar antwoorden. Waarom zit dat liedje in mijn hoofd? En uiteindelijk kon ik alleen maar bedenken van ja, je moet door bepaalde fases heen om er beter van te worden. Dus ja, dat is misschien mijn lot. En waardoor het liedje nog meer betekenis kreeg hij.
0: Zeg je eigenlijk heel krachtig om het zo aan je lot te verbinden. Ja, je zit hier niet voor niets op het podium. We gaan het daar niet bij laten. We gaan namelijk nog iemand erbij halen. En ik denk dat jij al raadt wie dat is natuurlijk. Hier is Wolter Kroes! Daar is hij! Wolter, wat goed je te zien.
5: Ja, dankjewel joh. Fantastisch.
0: Live op NPO Radio 2.
5: Hey, dag dames.
0: Je hoorde het misschien net al. Wendy heeft een nummer van jou dat een grote betekenis heeft voor haar. Wat doet dat met jou als artiest?
5: Dit is natuurlijk heel moeilijk, hè. Het seizoen van ons is een van de meest aangevraagde liedjes bij optredens, zeg maar, in Noord-Holland, Zuid-Holland, de grote steden. En er zijn zelfs mensen die het helemaal niet kennen waarschijnlijk, maar een paar, hoop ik. Maar dat jij dan nu met deze wens komt, ja, dat raakt mij natuurlijk ongelooflijk diep. Want je hebt het niet makkelijk. En zonder de seizoenen staat het leven stil, hè. Zonder februari wordt het nooit april. Ja, zij kent de tekst.
0: Ja, ze kent de tekst. We zitten al helemaal mee te knikken. Ben jij daar klaar voor? Want Wolter gaat het natuurlijk speciaal voor jou hier vanmiddag toch horen brengen.
4: Ik weet niet of ik daar klaar voor ben. Ik heb de zakdoekjes vast in de aanslag.
0: Het is het lot misschien gewoon. Dat jij aangaat, Wendy, speciaal voor jou. Hier is Wolter Kroes!
5: Nou, lieve Wendy. Het is de duisternis die bang maakt. Dwingend in haar begrip.

0: Het seizoen van ons live op NPO Radio 2. Walter Kroes die zong het voor de zieke Wendy. En ik zie hartjes die ze maakte naar hem toe. Dat zit helemaal goed. Gisteravond hier op ons geweldige podium. Son Mieu, wat een liefde en wat een energie.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is Feels Part 2 van Son Mieu. Tijdens

Prince en 1999. Terwijl hier in Doorn, op het vakantiepark, de Hollandse middag op zijn einde aan het lopen is. We vieren het leven vandaag. De handjes gaan in de lucht bij Wolter Kroes. Ik zie zelfs Carmen Verheul ergens in de Polonaise aansluiten. Het is echt een... Ja, ik maak geen grapjes. Je kan dit zelf checken via NPO 1 Extra natuurlijk. Ja, het is een serieuze week. Het is een ontroerende week. Maar ook zeker een week waarin we af en toe dus een feestje vieren om het leven wat mooier te maken. Met een glimlach af en toe. En Ruud is daar natuurlijk ook al de hele week druk mee bezig. Met een feestje op te zetten. Straks een party in zijn programma. En dat ga je ook meemaken op de radio. Zometeen dus Ruud.

0: we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
2: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
3: NHA.nl.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
4: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
9: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
10: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
11: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
10: Of,
12: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
11: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
10: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
14: Tijd voor de NOS Journaal, NPO Radio 2. Dit is Juri Stubenitski. Vond je het zo goed? Of?
15: Ik vond het fantastisch.
14: Moet
15: dit
14: het
15: moet
14: wat vloeiender?
15: Ja, dit vind ik eigenlijk de beste tot nu toe.
14: Ik vind, wat zakelijk wilde ik het doen.
15: Het nieuws. In Overasselt zijn camera's neergezet rond de plek waar deze week een man van 51 is doodgeschoten. Dat moet leiden tot meer veiligheid. Ook is de woning waar het gebeurde per direct gesloten. Dat heeft de gemeente besloten, zegt verslaggever Marieke de Vries.
16: Gemeente krijgen we de hele dag al niet te pakken, want we horen natuurlijk graag waarom ze hiertoe besloten hebben. Maar je kan misschien voorzichtig met potlood invullen dat dat natuurlijk is om de rust terug te brengen rondom die boerderij van Jan G. Want het is toch wel duidelijk dat hij het doelwit is geweest en dat degene die dit hebben aangericht hem te pakken wilde nemen. Dus zolang hij hier niet in het pand is, kan de rust ook weer terugkeren rond die boerderij.
15: Het is de 4e keer dat de woonboerderij in Overasselt is gesloten. Na het geweld zijn 35 mensen opgepakt en zojuist is bekendgemaakt dat dat vooral 20ers zijn en enkele tieners. In Nederland is geen tekort meer aan water, maar de kans erop is er nog wel, zegt een crisisteam van de overheid. Het grondwaterpeil is op veel plaatsen nog niet hersteld. En het waterpeil in de rivieren is ook lager dan normaal in deze tijd van het jaar. De natuur moet herstellen na de droogte. En bij het grondwater kan het mogelijk meerdere jaren gaan duren. De Amerikaanse feminist, activist en journalist Gloria Steinem is overleden. Ze was een van de krachtigste voorvechters van de Amerikaanse vrouwenrechtenbeweging. Daarmee begon ze in de jaren 60. Ook zette Steinem zich in voor legalisering van abortus. Gloria Steinem was 92. En Mathieu van der Poel is de kopman van de Nederlandse wielerploeg op de WK in Montreal later deze maand. Dat heeft bondscoach Koos Moerenhout bekendgemaakt.
17: Met Mathieu van der Poel als kopman dan rij je gewoon om te winnen. De wereldtitel, dat is het doel.
18: Dat is het doel. En nogmaals, dat is zo eenvoudig niet. Er zijn meer kapers op de kust natuurlijk. Alleen met Mathieu erbij heb je dat wel als doelstelling.
15: De selectie van de vrouwen zal bondscoach Laurens ten Dam later bekendmaken. Het weer, zon, wolken, af en toe een bui en ongeveer 22 graden. Morgen wordt het onstuimig met veel wind bij maximaal 23 graden.
14: Jordi, dankjewel, tot zo weer. Bij de ANWB zit Rijn Baartmans. Rijn, hoeveel files heb jij?
19: Op dit moment 260 kilometer in totaal, Ruud. Het wordt drukker op de weg. De eerste files van de middagspits staan vooral in de Randstad. En dat merkt het verkeer op de A4 Rotterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Ketelplein en Den Horen is je vertraging 15 minuten. Je hebt 20 minuten vertraging op de A6 in het noorden, Emmeloord richting Joure. Tussen Lemmer en afrit Sint-Nicolaasga ligt afgevallen lading op de weg. Daarom is de rechterrijstrook dicht. De A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk heb je 10 minuten vertraging. En tot slot de A27 Almere richting Gorkum. Er gebeurde een ongeluk tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. De weg is weer vrij, maar je doet er 10 minuten langer over.
14: Rijn, dankjewel.
20: Ster.
21: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
22: Deze week is het de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de week tegen kanker samelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
26: En de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
25: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
28: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Jongens, eten!
29: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
30: Al heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
31: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: De energietransitie is onmogelijk.
33: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
34: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
35: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
36: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven. Met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
35: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
37: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet...
38: Loco.
39: De Lulu.
38: Gek.
37: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Let's go. Mediamarkt.

0: Maar ik kom terug op een andere dag binnenkort. En Overlove. Deze week is het voor ons de ene laatste dag van de KWF Collecte Week, oftewel de Wensweek op NPO Radio 2. De vierde dag dus. We staan hier op het vakantiepark Het Grote Bos in Doorn. Tot en met morgen 6 uur in de avond vervullen we wensen die te maken hebben direct of indirect. Met wensen die te maken hebben met mensen die te maken hebben gehad direct of indirect met kanker.
1: Precies, ja. Dat is wat het is.
0: Het is namelijk 1 op de 2 Nederlanders. Dat is echt bizar, toch?
2: Ja, dat vind ik echt ontzettend veel.
0: Ja,
2: vind
0: ik echt,
2: maar je merkt het ook hoe iedereen betrokken is, hè, deze hele week bij alles wat hier gebeurt. Niet alleen het luisteren via de radio, maar ook met wat er hier allemaal op het vakantiepark gebeurt. Net was het ook helemaal gekhuis. Ik heb het laatste stuk van de Nederlandse middag hier, wat natuurlijk Frans Duits had en Rutger van Barneveld en Marcus Schuitmaker. Maar Wolter Kroes hoorde ik dus net.
0: Ja, die brak al de tent af.
2: Ja, dat was echt geweldig mooi. Hij deed echt prachtig. En die sloot net af, maar dat feestje is natuurlijk nog niet voorbij.
1: Absoluut, want speciaal voor Eline en Sandra is er straks een foute 90's party. Daar hebben we eerder deze week Charlie Lonois voor geregeld. En dan hebben we vanavond nog hier op het podium Douwe Bob. En daar kun je dus gewoon naartoe. Hier het Grote Bos in Doorn. Check even nporadio2.nl waar je moet parkeren. En dan sta je vooraan bij Douwe Bob.
0: Maar het was gisteravond wel een natte ogenavond, hoor. Want ik zat Emily nog even terug te kijken en te luisteren. Eerst te luisteren. En toen heb ik later toch nog even teruggekeken. Want ze had een vader en zoon in de uitzending. Nou, dat was echt, dan moet je even terugkijken. Ja.
1: Dat was dat moment dat ze ook gingen dansen hier.
0: Ja, het was echt zo bizar. Echt zo bizar. Zo vermakelijk, omdat deze man is heel ziek. En die had zoiets, en nog een lichtpunt. Dat vond ik echt zo mooi. Dat, ja. Dat draaide echt helemaal, dat gemoed. Ik weet het, ja goed. Gisteravond ook nog een prachtig gesprek met collega Tim. Tim op het Roek, die had een gesprek met zijn moeder. Zij kreeg 11 jaar geleden de diagnose beenmergkanker. En het gaat naar omstandigheden goed met haar. Tim die blikt in dat gesprek met haar terug op de periode dat ze slechte nieuws kreeg. Dus even terug naar gisteravond.
3: Ik woon wat verder weg. Ik vind het moeilijk daar soms om mee om te gaan. Wat merkte jij daarvan?
4: Ja, dat merkte ik ook wel. Terwijl van de andere kant zei je ook wel in die tijd hele treffende dingen naar mij. Zeg maar. Je zei op een gegeven moment bijvoorbeeld, dat kan ik me zo ontzettend goed herinneren. Een van de eerste dingen die jij zei was van, mam, ik beloof je dat ik nooit zou zeggen, je moet wel blijven vechten.
3: Ja,
4: en dat vond ik zo ontzettend mooi. En zo, dat heeft me zoveel... Ja, zoveel steun gegeven op dat moment.
3: Kun je dat uitleggen, want waarom dat zo belangrijk is geweest, die zin?
4: Ik wil gewoon zelf over mijn leven beslissen. Zelf weten hoe ver dat ik wil gaan. En ik had meteen allerlei dingen nagekeken. Hoe zit het met euthanasie? Hoe zit het hiermee? Hoe zit het daarmee?
3: Ja.
4: En als dat dan nog bevestigd wordt van je eigen kind, zo van wij staan achter je, maakt niet uit welke beslissing dat je neemt. Ja, dat is gewoon fantastisch. Dus dat vond ik wel heel erg mooi. Ja.
3: Omdat je nog maar heel erg lang bij ons mag blijven.
4: Zeker dat. Ik doe mijn best.
0: Dank je. Mooi. Ik hou van je. Tim en zijn moeder. Ja, kinderen en moeders. Het blijft iets moois. De wensweek voor het KWF, voor KWF, of het KWF als je wil, is een koffer vol emoties. En ik zou willen zeggen, oké.

0: de financiële middelen niet voor. Dus is onze Evelien op pad gegaan om een bank te overvallen. Nee,
1: Eve, waar ben jij? Wacht even,
2: Eve,
0: hoor je mij?
2: Ja.
0: Ja.
2: Ik ben in Burgum in Friesland. En ik ben met de moeder van Janneke. Die heet Anneke. Onthoud dat goed. En Anneke die is ook degene die de wens heeft ingestuurd. Want Janneke die kan wel wat liefde gebruiken.
3: Die kan heel veel liefde gebruiken, ja.
2: En volgens mij krijgt ze die ook van jou.
3: Wij doen ons best.
2: Want ze is ziek.
3: Ja, klopt. Ze heeft endeldarmkanker. Al sinds, weten we dat, sinds januari.
2: En hoe gaat het met haar nu?
3: Wij zijn in afwachting van de operatie die ze nog moet ondergaan. Ze heeft chemo en bestraling achter de rug. En nu wachten we op de operatie die binnen nu en 5 weken gaat volgen.
2: Hele spannende tijd wordt dat dus voor haar. En ja, Ruud zei het net al in de studio. Geen tijd nu ook. En geen middelen om naar een bijzonder Afrika of iets dergelijks te gaan. Maar wij hebben een plannetje. Dus zullen we gaan aanbellen bij haar? Ik ben...
3: Dat de hond thuis zou zijn.
2: Trouwens. Oh, dat maakt niet uit. Een blaffende hond is helemaal prima. Dat vinden wij helemaal niet erg. Tenzij die bijt.
3: Nee. Oh, hij is groot, maar hij weet niet half hoe sterk die is. Dus,
2: Wat denk jij dat Janneke gaat zeggen als ze ons ziet, trouwens?
3: Ja, ik heb geen idee. Ja, ik denk dat er hele rare woorden uit gaat gooien. Maar...
2: Gaat ze vloeken?
3: Ja, misschien.
2: Ja. Oké, nou, laten we dan maar aanbellen. Dat vind ik nog het meest spannend. Oh, ze staat al voor de deur. Kijk, daar zou je er hebben.
4: Goedemiddag.
2: Hallo. Hi, jij bent Janneke, denk ik, hè? Ja, heb je zin om even naar buiten te komen? Want die hond van jou... Die maakt wel heel veel lawaai. Oh, gelukkig. Zal ik dan even bij je komen staan? Hi.
4: Hallo.
2: Ja, jouw moeder heeft gevraagd of ik bij jou langs wilde komen. En wat is het eerste woord dat nu door je hoofd schiet?
4: Je mag het zeggen.
5: Ja, want ik had het verwacht.
2: Oh, echt waar?
5: Ja, want ze heeft er al een paar dagen eigenlijk over de radio. NPO 2, dus...
2: Ja, jij dacht, er gebeurt iets. Er is iets aan de hand.
5: Nou, ik zei tegen mijn beste vriendin, ik zei er een camera voor op haar weg. Dus ik ging stiekem spieken door de schutting. En toen zei ik, dat is mijn moeder. Maar hoe, wat verder, ja, geen idee.
2: Nee, zal ik het even uitleggen?
5: Ja.
2: Het is wensweek voor KWF. Op dit moment wordt er in heel Nederland gecollecteerd door KWF. Omdat er geld ingezameld wordt voor onder meer mensen zoals jij die heel erg ziek zijn. En die wij allemaal ook weer heel graag beter zien. En wij bij Radio 2 zijn dan ook nog wensen in vervulling aan het brengen van... mensen die op dit moment dat gewoon even nodig hebben... omdat ze wat extra liefde nodig hebben, bijvoorbeeld. Nou, en jouw moeder vindt dat jij extra liefde kan gebruiken. En dan is mijn volgende vraag misschien nu een beetje gek... maar die luidt... Wat heb jij met leeuwen?
5: Heel veel. Ik weet, ja, het is gewoon mijn favoriete dier. Het is een prachtige, katachtige soort. En ik vind, ja, het is mijn sterrenbeeld... Ik vind ze gewoon fantastisch.
2: Jouw moeder zegt ook dat jij vecht als een leeuw.
5: Ja, klopt.
2: Ja. Ja. Dus je hebt ook nog 3 kindjes rondlopen, hè?
5: Ja, klopt.
2: Dus je hebt weinig keus.
5: Ja, daar doe je alles voor.
2: Nou is het zo dat jij denk ik nog nooit oog in oog hebt gestaan met een leeuw. Maar wij gaan dat wel proberen te regelen voor je. Want jij mag met je familie en je kindjes... En waarschijnlijk ook je moeder. Een weekend lang naar Beekse Bergen. Daar krijgen jullie een huisje aan de safari. Jullie gaan rondrijden. Dicht bij de dieren komen. Jullie worden helemaal verwend. In de watten gelegd. Eten, drinken, alles erbij. En dan ga jij die leeuw eens even diep in de ogen kijken.
5: Ja, fantastisch.
2: Als je durft.
5: Absoluut. Ik ga de strijd aan. Ja. Ja, vind ik geweldig.
2: Goed zo. Ja. En dan hopen wij dat je lekker op kracht bent om die operaties te ondergaan die eraan komen.
5: Ik hoop het echt. Ja, gaan we voor.
2: Ja, ik zie het aan je ogen dat je dit gaat doen.
5: Ja.
2: Een weekend Beekse Bergen met de mensen die je lief vindt. Hoe mooi is dat?
0: Heel mooi.
2: Dat is toch fantastisch, jongens. Kijk.
0: Eigenlijk heb je een heel mooie...
2: Die pakken elkaar even
0: voor. Eigenlijk heb je een heel... Ik bedoel, ik zie de traantjes wel bij jou. Om het half uur. Maar je hebt ook een heel mooi baantje ondertussen. Je bent alleen maar mensen blij aan het maken.
2: Het is... onwijs eervol. Er staan hier twee mensen naast mij elkaar ontzettend vast te houden.
0: En ben je ook nog jaloers?
2: Het is onder ze klaar, want ook zij... Ja, het is geweldig om te doen dit. Echt mooi.
0: Waar ga je nu naartoe, KW Eef?
2: KW Eef komt even naar Doren.
0: Oké, dankjewel. Dit is de middagshow. We maken mensen blij deze week. Tenminste, we hopen mensen blij te maken. En vooralsnog zit het best wel goed.
6: Ja, ik heb het idee dat we weinig klagen hebben wat dat betreft, ja. Ruud.
0: En over mensen blij maken. Viva gaan jou blij maken.
7: Vertel me, waar moet ik nu naartoe?
0: Ik heb een Lycra-pak voor jou.
7: Mijn lievelings.
0: Een Lycra-pak. En het wordt een hele andere avond.

0: blij mee zat, die Nederlandse stem. Wat raar. Michael Jackson was dat, Man in the Mirror. Ook nog Ella Langley en She's in Texas. Dit is de Middag Show. En we zijn bezig hier in Doorn. Druk bezig.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
0: Pardon. We laten de hele week wens uitkomen. Vandaag de wens van Janneke. Zij wil graag met haar hele gezin op safari. Maar daar hebben ze simpelweg

0: Aaron Whitcomb en King of Fear. Kingdom of Fear. We zijn bezig met NPO Radio 2 Wensweek voor KWF. En ik begin een beetje, het is net als in, bij het voetbal. Ik begin dan denk ik, oh, het zal wel. Op een gegeven moment zit ik toch al die wedstrijden te kijken. Zoals het ook in deze week. Ik groei je toch al een beetje in.
1: Oh, je groeit in de wedstrijd?
0: Ja, ik groei in de wedstrijd.
1: Ah. En bedoel je dan dat je de wedstrijden van de andere programmamakers ook zit te kijken?
0: Nou, ik begin vond ik het zwaar. En ik zou dit nog wel een week willen doen. Ik lekker in Doorn. Met jullie. In deze broedkas.
1: Maar wat wel leuk is, Ruud, dan ga ik jou een linkje sturen. Dan kun je, aangezien je op maandag er nog niet helemaal lekker in zat, dan kun je dus van komende week kun je gaan terugluisteren.
0: Oh ja.
1: Dan kun je gewoon eigenlijk weer vooraf aan beginnen.
0: Maar ik mag morgen weer naar Frankrijk. Dus ik kan het ook lekker in de auto allemaal terugluisteren.
1: Leuk.
2: Ja. Ja. Dat heb je een soort... Ja, kan je
0: als ik alles al gehoord heb, ga ik gelijk terug. Nee, dat is een grap. Heel leuk grap. Juri.
3: Ja.
0: Jij ziet... heb jij serieus nieuws? Je kijkt namelijk, of ben je hier te blijven slapen?
3: Ik heb ook wel een leuk iets. Nee, ik ben niet op een camping
1: gaan. Hij is hier wel lang geweest gisteravond.
0: Ja?
1: Je stond in het publiek.
3: Ik stond in het publiek, ik stond lekker mee te hossen. Jazeker, maar, vanavond blijf ik ook nog wel even plakken.
0: Maar gisteravond, dat was echt niet normaal, toch?
1: Sommieu bedoel je?
0: Sommieu, dat was echt het dak eraf.
1: Dat is waanzinnig.
0: Dat klinkt dat die gast. Ik heb het gisteren ook al verteld, maar voor de mensen die dat niet gehoord hebben. Ik ben echt twee keer gaan checken gisteren of het niet een bandje was wat meeliep.
2: Jij rende naar buiten. Dat zo goed.
0: Het was echt niet normaal. En toen ben ik twee keer... Nou, dat kan, ik zeg tegen Bettina, dat kan niet live zijn dit.
2: Nee.
0: Maar echt zo, 5 stemmen. En zo loepzuiver en zo krachtig en zo te gek. Niet normaal, echt.
2: Mooi optreden.
0: Ja.
1: En ook dat kun je terugkijken via nporadio2.nl. Als je bijvoorbeeld naar Parijs rijdt.
0: Ja, lekker hoor, heerlijk.
1: Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht een enkele bui. Morgen begint regenachtig aan de kust. Veel wind, wordt het maximaal 23 graden.
0: Rijn Baardwans bij de ANWB. Rijn, is het... Ja, sorry, nu gaat alles aan Brein. Super lachen. Brein. Hoeveel files heb je?
4: Nou, er staat 360 kilometer, dus de spits is wel echt begonnen. De eerste files van de middagspits staan verspreid over het land. Onder andere in het noorden op de A6 Semmeloord richting Jauren. Daar ligt afgevallen lading op de rechte rijstrook tussen Band en afrit Sint-Nicolaasga. 6 kilometer met 40 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem richting Den Haag staat een auto in brand tussen Bunnik en de Meern. De rechte rijstrook is afgesloten en je doet er 25 minuten langer over. Een ongeluk veroorzaakt vertraging op de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Tussen knooppunt Zoomland en knooppunt De Stok betekent dat 25 minuten extra reistijd. Ook hier is de rechte rijstrook dicht. Dan nog de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen afrit Moordrecht en Stolwijk doe je er 15 minuten langer over.
0: Rijn, dankjewel, tot zo weer.
4: Ja, tot zo.
0: Brein, dat is humor met inhoud. Van NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. De meeste verdachten in de zaak over Hasselt zijn 20ers, zegt de politie. Er zitten ook een paar tieners tussen. In totaal werden in de loop van dinsdag 35 mensen aangehouden uit Nederland, België, Frankrijk en Algerije. Ze worden ervan verdacht dat ze die nacht met zware wapens bij het huis waren van Jan G. Hij wordt in verband gebracht met drugshandel. Een beveiliger werd doodgeschoten. Bij Gran Canaria hebben hulpdiensten een boot met tientallen migranten ontdekt, van wie er 5 waren overleden. Een tocht zou maand geleden zijn begonnen in Gambia met 128 mensen aan boord. Onderweg zouden 80 migranten om het leven zijn gekomen. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts gewoon open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector was daar niet blij mee en vreesde voor de bevoorrading van bedrijven. Nu heeft Rijkswaterstaat afgesproken dat het kanaal open blijft in de nacht. En een opmerkelijke jaarlijkse veiling in de Amerikaanse staat Kentucky. Een stuk ham van 7,5 kilo is voor een vermogen gekocht door een echtpaar.
5: All right, y'all through, y'all done. $10 million and I have sold $10 million, sold.
3: Een stuk ham voor $10 miljoen. Niet omdat die ham nou zoveel waard is. Die veiling is eigenlijk bedoeld om geld in te zamelen voor goede doelen.
0: Hoe zijn we? Kunnen we het laten horen?
5: Alright, y'all through, y'all done. $10 million and I have...
0: $10 million,
5: sold.
3: Dat zou je ook kunnen doen.
0: Dat doe ik zonder dat ik er moeite voor heb.
2: Zegt hij iets ook echt?
1: Eigenlijk de veilingmeester van de middag ben jij.
0: Ja, eigenlijk wel. Juri, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Tot zo weer.

0: mij niet zoveel schelen, maar...
1: Mij wel.
0: Maar als jij klaar bent met praten, dan kunnen we ook beginnen.
1: Zal ik daar door Lenny Kravitz heen?
0: Nou ja, dat...
1: Gênant.
0: We moeten toch zeggen straks tegen hem, dus... Nu heb je het zelf al gezegd. Ja. Lenny Kravitz, iedereen over, till it's over. En ook nog Dua Lipa en Training Season.
2: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Ze hadden Eileen en Sandra een wens ingestuurd. Ze hadden op hetzelfde moment borstkanker. Dat heb je waarschijnlijk eerder deze week gehoord. Wilden graag een groot fout 90s feest organiseren. Voor vrienden en familie. En op die manier konden zij dus iedereen bedanken. Voor de steun tijdens hun ziekte. Dat feest gaat zometeen beginnen. Nu zijn Eileen en Sandra bij ons in de studio. Sandra, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ik begin even bij jou. Wat zien jullie er prachtig uit, allebei? Nou,
3: dankjewel.
0: Wat was het thema? Want ik zie allemaal mensen in hele neonkleuren, allemaal glitters.
3: Ja, het thema was echt 90s, maar vooral ook heel fout.
0: Ja, nou dat is gelukt. Jullie zien er fantastisch uit. Hoe is het met jullie?
4: Naar omstandigheden goed.
0: Ja.
4: Ja.
0: Welke omstandigheden? Op dit moment dan, hè? We weten natuurlijk dat kanker een enorme omstandigheid is.
4: Het is een enorme omstandigheid. Ik heb net mijn 21ste bestraling gehad, morgen de laatste. Maar tot nu toe gaat het prima.
0: Hoe is het met de bijwerking?
4: Ik voel me goed. Dus tot op heden valt het alles mee. Dus daar ben ik heel blij mee.
0: Bon.
4: Valt mee.
0: Oké. Okay. En wat gaat er zo meteen gebeuren voor jullie? Wat denk je?
3: Nou, we hopen gewoon op een heel gaaf feestje. Ja. Dat we lekker met z'n allen uit onze plaat kunnen gaan.
0: Ja. Is iedereen er die jullie uitgenodigd hebben?
4: Ja, bijna wel.
0: Dat was bizar, hè?
4: Dat is bizar, ja.
0: We hebben het vanmiddag, we waren hier natuurlijk al iets eerder dan dat jullie er waren. Maar echt, al die vrienden en familie, die hebben best gedaan om hier ook te zijn in Doorn.
4: Ja, absoluut. Echt waanzinnig dat iedereen tijd heeft gemaakt.
0: Ja. Wie hebben jullie allemaal uitgenodigd? Waar moet ik aan denken, behalve vrienden en familie?
3: Ook veel collega's, ja. Oud-collega's. Ja, gewoon iedereen die we lief hebben.
0: Ja. Krijg je er steun van collega's ook?
4: Ja, absoluut. Ja.
0: Is het ook moeilijk om zoiets te delen?
4: Nee, vind ik niet heel moeilijk. Ik vind het fijn om het te delen.
0: Nee, maar voor de collega's?
4: Nee, ook niet.
0: Nee? Nee. Om vragen te stellen?
4: Nee, ook niet. Nee.
0: Vind je het fijn om erover te praten? Of heb je zoiets van, nou, uitgekankerd?
3: Nou, dat ook. Dat ook vooral. Maar erover praten is ook wel echt heel fijn geweest.
0: Ja. Ja, dus is dat een deel ook van het proces? Dat je erover praat en ook dat iedere keer steeds meer een plek krijgt?
3: Ja, door erover te praten kan je dingen wat makkelijker een plekje geven. En vooral ook samen met Eline natuurlijk.
0: Ja. Nu is ook, behalve deze wensweek, is ook Pink Ribbon begonnen. Zijn jullie daar nu anders naar gaan kijken, nu dat jullie zelf dit hebben meegemaakt?
4: Ja, zeker wel. Hoe waardevol het is dat er onderzoek gedaan wordt naar alle soorten kanker eigenlijk. En dat is echt enorm belangrijk. En dat besef je nu des te meer.
0: Gijs, je kijkt heel streng. Nu wil je wat zeggen? Of,
5: Nee, ik ben heel aandachtig aan het luisteren.
0: Nee, ik dacht, misschien zitten we met de klok. Want ik heb het idee dat jullie naar achter moeten.
5: Zijn jullie daar überhaupt al geweest in de zaal waar het feestje is?
3: Ja, wij waren er net al heel eventjes.
4: Ja.
0: Niet gedanst toch, hè? Niet gedanst toch?
4: Stiekem wel.
0: Oh, wel.
5: Ja. Want niemand minder dan Paul Rabbering staat daar nu heel langzaam de boel een beetje warm te draaien.
6: Langzaam?
5: Om 5...
6: Hoezo langzaam? Het moet meteen beginnen.
0: Nou,
6: gewoon
0: geloof ik, leer mij Paul kennen. Dat is al meteen begonnen. Maar Gijs probeert het leuk in te kleden.
6: Oh, zo. Okay.
5: Het verhaal is dat, zeg maar.
0: Ja. Gijs probeert het op te bouwen.
6: Oké, bouw wat op.
0: Goed. Nou, ik stel voor dat jullie zo langzaamaan die kant op gaan.
4: Gaan we doen.
3: Gaan we zeker doen.
0: En heel veel plezier daar.
5: Had je al verteld dat Charlie Lonois komt, of niet?
3: Charlie Lonois?
4: Charlie.
0: Had ik dat nog niet verteld?
4: Wij weten van niks.
0: Als jullie nu daar naartoe lopen... Gijs, als je even met ze meeloopt...
5: Ja.
0: Dan als je naar een wandelzender pakt... Dat live op de radio doet. Wacht, blijf even zitten doen.

0: Capri.
1: Ik ben hemelsbreed een meter of 20, 30 achter de studio. Daar is een hele grote zaal waar feestjes georganiseerd zouden kunnen worden. Hypothetisch. Sanderijn en Niele staan nog steeds naast mij. Want het moment suprême is daar dat wij naar binnen gaan. Jullie horen waarschijnlijk al heel veel muziek. Al jullie vrienden zijn al naar binnen gegaan. Maar de naam Charlie Lonars viel net al even. Wat zou je ervan vinden als hij straks hier staat?
2: Ja, echt super gaaf. Ja, dat is echt jeugdsentiment van ons.
1: Nou, want jullie wilden eigenlijk een foute 90s party. Nou, jullie zien er compleet... Nou, ik wil niet zeggen dat jullie er fouten uitzien, maar jullie zien in ieder geval heel 90s uit. Laat
0: probeer
1: ik het zo
0: nou
1: zeggen.
0: Te redden.
1: Ja, nee. Ik probeer nu recht te lullen wat krom is natuurlijk. Dat gaat eigenlijk helemaal niet. Maar wat is dat met die muziek? Is dat jeugdsentiment of waarom zo graag die 90s?
3: Ja, ik denk echt dat het ons jeugdsentiment is. Ja, we zijn ermee opgegroeid en dat heeft ons altijd ook wel verbonden. Dus wij dachten, ja, als we het doen, moeten we het natuurlijk goed doen.
1: Nou, laten we het dan ook nu goed doen en samen naar binnen lopen. En dan vertel ook vooral wat je ziet. Want ik zie al, alsof je in een foute oude kroeg binnenkomt. Wat zie je voor je?
2: Nou, al onze familie en vrienden in fantastische outfits op de dansvloer.
1: En het zijn ook niet dat je dan denkt, ik kom verkleed, ik heb een leuk shirt aan. Maar iedereen staat van A tot Z, van top tot teen verkleed. En ja, dit is helemaal jullie plek, jullie paradijs de komende 2 uur.
2: Zeker, helemaal fantastisch.
1: Ik ga jullie heel veel plezier wensen. Maak er een leuk feestje van. En dus zometeen met een goed half uurtje Charlie Lonars voor jullie.
3: Super tof, dankjewel. Wij gaan zeker genieten samen.
4: De NPO Radio.

0: dat lycra pak aantrekken. En dan gaan we zometeen mooie dingen mee doen. Dus, het is even 5 minuutjes ongemakkelijk, 2 uur ongemakkelijk. Maar het gaat op een gegeven moment wennen, dat pak.
1: En ik moet ook eerlijk zeggen, als je in die ruimte binnenkomt en je hebt niet zo'n pak aan, dan val je
0: ja,
1: op.
0: Ja, dan val je
2: dan
0: op.
2: Dan val je op.
0: Het is een beetje op Koningsdag in het zwart.
1: Ja.
0: En dan de rest van Nederland in het oranje.
1: Maar heb je gezien wat Morad aan heeft? Want je kunt meekijken via NPO 1 Extra of via de NPO Luister. App. Morad die steelt ook alweer de show.
0: Ja, maar Morad zou eens privé en zakelijk uit elkaar moeten houden.
1: Dat deze week heel mooi door elkaar heen.
2: Ja, dat is waar. Een garderobe heeft hij meegenomen in deze week.
0: Morad ging op vakantie en heb je dezelfde koffer meegenomen.
1: Gewoon niet uitgepakt, denk ik.
0: Als je denkt van, superleuk waar jullie het over hebben, kijk het even terug, het is heel makkelijk.
1: Ja, je kunt naar nporadio2.nl en daar vind je überhaupt allemaal al fragmenten van de hele week. En dan vind je Morad in een Spider-Man pak, Morad in een soort een 90's disco bolle pak.
0: Morad met pak, zonder pak, Morad
2: gewoon. Een bowlingpak had hij ook, had ook nog aan. Een stormbaanpak
0: ging ook kindjes op de kinderdag ging die begeleiden. En elk kindje ging huilen.
2: Mijn lievelingsfragment.
0: Heerlijk. Overigens, Diane King en Shy Guy. Zometeen hebben we nog veel meer mooie muziek. Zal ik even opzongen?
1: Oh, dat vind ik altijd
2: dat
1: wel leuk.
2: Dat vind ik altijd zo fijn als je dat
0: doet. Ik ga een plaat draaien uit de 90's. Charlie Lonois gaat nog platen draaien. Oh. En Jonas Blue heb ik nog. Katy Perry. Ik heb ABBA.
2: ABBA? Dat is eigenlijk... Ja, oké. Okay. Nee, niet per se 90's.
0: In een andere week.
2: Ja.
3: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWN.
4: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: En zo dat 5 uur tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Het kabinet steekt 3,3 miljard in innovatie. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen en het moet voorkomen dat ze vertrekken uit Nederland. Durfinvesteerders, pensioenfondsen en banken zouden hun geld sneller willen uitlenen als ook de overheid erachter staat. De Duitse politie onderzoekt de brandstichting in München. Vanuit een auto werden gisteravond brandbommen op een bouwplaats gegooid. Er zitten twee belangrijke defensiebedrijven, zegt correspondent Gimbal Duk.
4: Het ging onder meer om het defensiebedrijf Helsing, dat onder meer drones ontwikkelt voor Oekraïne. En het technologiebedrijf Rode & Schwarz, dat ook betrokken is bij meerdere defensieprojecten. En in de directe omgeving zijn er ook andere bedrijven en bijvoorbeeld ook horeca. Maar de aandacht gaat natuurlijk vooral naar deze twee bedrijven vanwege de functie van die bedrijven. En het onderzoek richt zich dan ook vooral daarop.
3: Na de acties in München zijn twee Bulgaren opgepakt, een man van 38 en een vrouw van 28. Minister Letschert mag omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten, zegt de toezichthouder. Er is opnieuw ophef rond de omroep vanwege een online uitzending. Daarin werd gezegd dat Hitler bepaalde zaken gewoon heel goed zei. Volgens het commissariaat voor de media is de maat nu vol.
5: Nu is het punt gekomen dat we zeggen, ondanks alles, alle inzet die we hebben gepleegd, of het nou gaat om inzet wat geleid heeft tot een formele maatregel of informele maatregel, een waarschuwing, ja, het houdt een keer op.
3: Meerdere politieke partijen willen al langer dat de omroep stopt. En bij een alcoholcontrole op Schiphol zijn een piloot en drie cabinemedewerkers door de mand gevallen. Ze hadden een te hoog alcoholpromillage in hun bloed en mochten niet verder werken. Vliegtuigpersoneel mag 10 uur voor een vlucht geen alcohol drinken. De piloot kwam er net niet aan en kreeg een vliegverbod van een uur. En ook zijn er boetes uitgedeeld.
2: Oh, sorry, verkeerde knopje drukte in. Deze moet ik hebben. Heel wauw.
3: Het weer, vanavond en vannacht enkele buien. Morgen druilerig, in de kustprovincies veel wind en maximaal 23 graden.
2: Juri, dankjewel. Tot zo weer.
3: Dag.
2: Over naar de AWB, daar zit Rijn Baardmans. Ik moet echt zo, anders blijf ik je de rest van je leven. Want die andere, dus dat moet ik even op.
6: Het is een tongbreker.
2: Ja, zeker.
6: Ja.
2: Waar staan de files?
6: Nou, Rijn. Ruud, 450 kilometer.
2: Dat is zo
6: 450 kilometer aan files in totaal. Ze staan verspreid over het land. In het noorden bijvoorbeeld op de A6 Emmeloord richting Joure. Daar ligt afgevallen lading tussen Band en afrit Sint-Nicolaasga. 6 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar zitten gaten in de weg tussen knooppunt Velzen en Akersloot. De spitsstrook is afgesloten en je doet er 20 minuten langer over. De A12 Arnhem-Den Haag. Daar heb je 30 minuten vertraging tussen Bunnik en de Meern. En tot slot nog de N62 Borselen richting Zeeuws-Vlaanderen. Tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en Hoek doe je er 15 minuten langer over.
2: Rijn, dankjewel, tot zo weer. Even kijken hoor, waar... Vief?
7: Ruud?
2: Ja?
7: Ja?
2: Ik ga een schakeling maken, staat hier op mijn tekst, maar ik heb al een schakeling gemaakt. Ik ben technischer dan ik dacht.
7: Ja, ongelooflijk.
2: Want ik hoor jou nu en ik heb het knopje in... Oh, nu ben je weg. En nu ben je aan. Dat is mooi. Vief, waar ben jij nu?
7: Wat denk jij? Ik sta op een feest van Eline en Sandra. Ik heb me omgekleed, geen badpak dit keer, maar gewoon een goed fashionable garderobe stuk uit Morat's kast. Want die heeft zijn ABBA-broek aangetrokken voor dit feest. En er wordt al gedanst, maar je zei het terecht. Hij zal het ophouden. Het wordt
2: mijn...
7: er opgebouwd. Er moet nog gedanst worden. Het
2: mijn
7: gaat nog een beetje
2: God.
7: Beginnen.
2: Die Morat, serieus.
8: Ja, en NPO 1 extra. En de NPO luisteren.
2: Oh, maar hij staat met kindjes te dansen in een van... Die wordt zo opgepakt.
7: Maar deze kindjes huilen niet, hoor.
2: Nou, nog niet, nee.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
10: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
11: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
10: Oh, en nu niet?
11: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
10: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Deze week bij HEMA, vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.

0: hadden een microfoon op. Ja, dit zing ik altijd heel... Dit zing ik heel hard mee altijd als we deze plaat toevallig in onze uur hebben bij de Top 2000.
1: Ja, ja. Dat is ook de enige keer dat ik hem meestal hoor.
0: Nou, en deze week dus... twee donkere... Nou, dit is een lichte week. Dat is een donkere week qua... hoe red ik me hier?
1: Het is een beladen onderwerp.
0: Zeker.
1: Dat proberen we op te vangen door luchtige muziek te draaien. Zoals de Alan Parsons Project.
0: Ja, inderdaad, Gijs. Ja. Alan Parsons Project uit 1984 en Don't Answer Me. Vief. Vief!
2: Ja, Ruud, hallo.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, goed.
0: Wat zeg je allemaal?
2: Het is feest! Het is begonnen hoor hier! Iedereen staat op de dansvloer! Iedereen is blij! Ze dansen! Er wordt gedj'd! En het wachten is op Charlie Lono zo, hè?
0: En die komt eraan, hè?
3: De wensplaat.
0: Het is een drukke, prachtige, mooie, meeslepende week. Het is morgen de laatste dag. Voor ons vandaag de laatste dag, tenminste voor mij dan. Gijs, jij bent hier morgen nog wel. Dus,
1: ja, morgenmiddag is de grote finale. En om 6 uur...
0: Neus in de poeder. We hebben nog veel meer dingen.
1: Ja, absoluut, want je kunt gewoon nog wensplaten aanvragen. Dat kun je doen via de NPO Luisterapp. Dat is gedaan door Suzette. Ze stuurt dat ze op vakantie is. Een donatie aan KWF heeft gedaan. En een wensplaat wil aanvragen. Een nummer dat haar man ooit op een feestje heeft opgezet voor haar. Maar nu wil ze hem graag voor hem aanvragen.
0: Ah, dat is mooi. Suzette, goedemiddag.
4: Goedemiddag Ruud en Gijs.
0: Is het ook een mooie week voor jou?
4: Ja, zeker. Ja, ik zei net Oostenrijk in en het is hier prachtig weer. Dus voor mij is het een lekker week.
0: Dat doe je heel goed. Zeg, waarom voor je man?
4: Ja, nou, tijdens dat feestje zet hij dat nummer op en zei... ik ben niet altijd even lief voor je, maar je bent echt de love of my life. En ja, nou ja, we zijn inmiddels 30 jaar verder... En het is nog steeds het geval, dus ik denk, ik wil het nummer ook een keer van hem laten horen.
0: Oh, en hoort hij het?
4: Hij zit hier bij me in de auto.
0: Nou, zet de radio maar hard aan.
4: We zetten hem heel hard aan en gaan meezingen.
0: Goede reis en rij voorzichtig.
4: Dankjewel.
0: Dag Suzette.
4: Goeie week nog.
0: Suzette en Queen, dus dit is Love of My Life.

0: Jonas Blue en Malef. Edge of Desire, ook als Queen uit 1975 en Love of My Life. Het grote foute 90s feest voor Sandra en Eline is inmiddels begonnen. Dat was hun grote wens voor deze NPO Radio 2 wensweek voor KWF. Paul die staat er nu samen al lekker met Morad te knallen. Ja. Maar zometeen is het natuurlijk de grote man aan de beurt.
1: De NPO Radio 2 wensweek
0: voor KWF. Mag een warm applaus, dames en heren, voor niemand minder dan Charlie Lodoy.
2: Ik ben nog steeds maar 1,72 hoor, dus...
0: Nou, voor ons weer de grote man. Sterker nog, hun grootste held.
2: Ja, leuk.
0: Want, ja, ze waren echt zo... Want ik vergat, zeg maar... Ik heb alles aan alles gedacht, behalve net te vertellen... En jullie grote held komt.
3: Ja, precies. Het was heerlijk opgebouwd. Ja, ja, we gingen echt goed. Ja.
0: Hoe is het met je?
2: Goed. Ja, ja, naar omstandigheden gaat het goed. Ik zit nog steeds in een steunkousje. Naar aanleiding van het ongeluk wat gebeurd is in maart. Ja. Maar het gaat allemaal voorbeeldig bij de fysio. Dus helemaal goed.
0: Ja, voor de mensen die het niet hebben meegekregen, lijkt me terug. Maar toch, Charlie Lonois, Ramonde heeft een ski-ongeluk gehad.
2: Ja, klopt. Ja. Ja, skier tegen me aan. Normaal gesproken is het andersom, maar ik was aan het snowboarden. Ik stond op de piste stil en een skier in mijn rug. En ik was te laat met omkeren, dus ik kwam tegen me aan. Knie gebroken, toestanden.
0: Maar is het iets wat wel te herstellen is?
2: Ja.
0: Ah, oké.
2: Ja, ja. Ik weet niet wat de consequenties zijn voor later. Dat kan nog. Maar voor nu ziet het er goed uit.
0: Ja. Ja. Ik kan geen wens insturen, toch, deze week?
4: Nee, in principe, dat is, voor breuken is het niet.
0: Het is een andere wensweek. Goed, wat gaan we verwachten van de show zometeen?
2: Ja, we gaan gewoon lekker knallen.
0: Wat we van jou en jullie gewend zijn, waren?
2: Ik draai sowieso Your Smile.
0: Oh, okay. Ja, okay.
4: Jazeker.
3: Nee, maar ik kan wel echt wat gebruiken, moet ik zeggen. Ik bedoel, die jongens doen het hartstikke goed.
0: Wat zeg jij?
3: Kun je nee, het kan wel wat gebruiken daar.
0: Zakelijke privé nou ook eens een keer gescheiden.
3: Wat ik bedoel, daar. Op de dansvloer, hè. Morad en Paul doen echt hun best. Maar ze liepen net een polonaise.
0: Ja,
3: snap je? En dan
2: de sfeer zit er goed in.
3: Jawel, maar ze zijn bijna niet meer te houden. Dat is het eigenlijk.
0: Precies. Misschien kun je meelopen.
3: Dan ga ik alvast. Gaan wij die kant op, bedoel je? Ja.
0: In jouw ISS-pak? Of wat is het eigenlijk? Clinic Lounge?
2: Heel bijzonder.
3: Wat heeft het voor?
0: Ik weet echt niet wat het is.
3: Weet het ook niet. Het is kleurrijk.
0: Om,
3: daar ging
0: om
3: het
0: je
3: voor.
0: Tuin te besproeien. En dan,
3: dat kan.
0: Of is het voor de parenclub? Ik weet echt niet.
2: Een parenclub.
4: Het is ook zo'n wandelende spiegel, want je ziet jezelf bijna.
3: Ook nog. Oh ja. Nou, kijk. Dus het is...

0: Misschien kun ik meelopen.
1: Dan ga ik alvast. Gaan wij die kant op, bedoel je? Ja.
0: In jouw ISS-pak? Of wat is het eigenlijk? Clinic Lounge?
2: Heel veel zonde.
1: Wat heeft het voor?
0: Ik weet echt niet wat het is.
1: Ik weet het ook niet. Het is kleurrijk.
0: Om je tuin te besproeien. En dan,
1: dat kan.
0: Of is het voor de parenclub? Ik weet echt niet.
2: Een parenclub.
3: Het is een soort wandelende spiegel, want je ziet jezelf bijna.
1: Ook nog. Oh ja. Nou, kijk. Dus het is toch een soort van multifunctioneel. Dan weet je in ieder geval waar je heen moet lopen achter mij aan richting dat feest.
0: Hoe gaan we dit doen?
1: Nou, ik heb geen idee ook. Hoe gaan we dit doen,
3: Gijs? Het idee is dat Vief met Ramon meeloopt die kant op. En dat zometeen om 5:30 dat grootst wordt aangekondigd. En dan gaan we ook meeluisteren op de radio met een klein stukje.
0: Oké, prima. Hamilton. Radio 2.

0: En Lex Warren ook nog. En Fever Dream. Paul en Morad die zijn aan het draaien. Dat er een engel bestaat. Zie je in de zaal hierachter. Wordt nog veel gegeven. Een feest gegeven. En dat is voor de twee dames die die wens hadden.
1: Absoluut, inderdaad. Dat was voor, even kijken, Sandra en Eline. Die staan daar met volgens mij 80, 85 vrienden, familie, collega's.
0: En 50 is er ook.
2: Ja, en het is zo mooi als ik hier dan binnenloop. Voelt dit glitterpak voor mij toch meteen heel comfortabel en helemaal niet meer zo uit de toon. Het is echt al een hele gezellige sfeer. Eline en Sandra lopen met een ballon aan hun. Zo, je kan ze makkelijk herkennen, want er komen nog steeds vrienden en familie van hun binnenzetten. Ook helemaal uitgedost. En ja,
0: maar het klapstuk moet toch komen?
2: Het klapstuk gaat ook komen. Precies, Ruud. Dat is helemaal het geval. Ramon, waar ga je zo meteen mee beginnen? Want je moet hier wel overheen natuurlijk, hè?
3: Ja, ik heb een fantastisch mooi intro met onze grootste hit, Wonderful Days. Dus gewoon even een beetje stilte. Mooi intro. Mensen, handjes in de lucht, links, rechts. En dan gaan we knallen.
2: Oh, dit is toch heerlijk? Want dit is wel een van de meeste intieme settings, denk ik. Ook voor jou om voor te draaien.
3: Nou, het lijkt een beetje op een bruiloft. Ja, daar lijkt het op. Maar moet je kijken naar die mensen. Ze zijn allemaal zo mooi uitgedost. En die hebben er zoveel zin in. Ik voel het al. Ja.
2: Het is echt voor hun een hele speciale gelegenheid natuurlijk. Om met al deze mensen die ze zo lief hebben hier feest te vieren. En dat jij er bent. Hun grote held. Dus ik zou zeggen, ga ervoor. En los deze mannen af. Want het is nu wel genoeg geweest met Morad, hè? En met Paul.
3: Ik vind het een hele grote eer. Dus ik heb onwijs veel zin in. Leuk.
2: Ja, veel plezier.
3: Ja, dankjewel.
2: Ja, dan gaan we zo nog wel even kijken. Want dan ga ik ook de dansvloer op, mannen. Want
4: NPO Radio 2. Hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
5: Dit is Novastar met Today.

0: Dan doe ik mijn ogen even dicht. En dan zie ik ons rijden met die bus door Frankrijk. Avion. Aix-en-Provence. Of nog bij...
1: Dat schitterende Boon.
0: Boon,
1: daar zou ik graag wel een keer naartoe willen.
0: Boon, ja, daar moeten we wel eens een keer naartoe. Ja,
1: mooi is dat, zeg.
0: Ja. Nou, de Boon kun je 1000 keer naartoe, dat heb je nooit genoeg gezien.
1: Boon blijft verrassen, zeggen ze altijd.
0: Boon, ja. Jury, ben je ooit... zou je een keer met ons mee kunnen?
2: Ik hoop van wel. Ja, ja dat lijkt me heel erg leuk. Ja.
1: Heb je last van wagenziekte eigenlijk, of niet?
2: Oeh, nou wel als ik aan het lezen ben in de auto. Dat vind ik heel erg ingewikkeld. Dus ik kijk altijd naar buiten.
0: In ons programma wordt weinig gelezen, hoor. Alleen voorgelezen.
2: Ja.
0: Door jou.
2: Ja.
0: Ben jij wagen dus wel wagenziek? Heb jij heimwee?
2: Ik mis mijn kinderen wel. Mijn vrouw natuurlijk. Maar ik vind het ook wel lekker om dan even een paar dagen eruit te
0: gaan met de jongens. Ja, hoor. Lekker met de meiden. Dames en heren, we zijn in Doorn. Wil je langskomen? Maar vanavond hebben we hier trouwens weer een waanzinnig optreden.
1: Zeker om 8:30 gaat Douwe Bob spelen, ongeveer een half uurtje. En daar kun je dus inderdaad gewoon bij langskomen. Je hebt geen kaartjes nodig, je hoeft niet te reserveren. Je kunt gewoon naar het Grote Bos in Doorn komen. En als er nog plek is op het plein, dan schuif je er zo tussen.
0: Heerlijk.
1: Radio 2 weerbericht vanavond een enkele bui, maar niet in Doorn hoor. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het erg hard waaien. Wordt het maximaal 23 graden.
0: Rijn Baarpans bij de ANWB. Rijn.
3: Bijna 500 kilometer file in totaal, onder andere op de A2 richting Utrecht. De dagelijkse files zijn terug en dat betekent file rijden tussen afrit Sint-Michielsgestel en Waardenburg. 16 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar zitten gaten in de weg tussen knooppunt Velzen en Akersloot. 8 kilometer met 25 minuten vertraging. De A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel, daar sta je in de file tussen Waalwijk en knooppunt Hooipolder. Het komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is er dicht en je doet er 25 minuten langer over. Tot slot nog in Zeeuws-Vlaanderen een file, de N62 Borselen richting de Belgische grens. Tussen het tolplein van de Westerschelde-tunnel en Hoek doe je er 15 minuten langer over.
0: Dank je, tot zo weer. Tijd voor NPO Radio 2 en NOS-journaal. Hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
2: Hey Ruud, goedemiddag. In België zijn 3 Nederlanders opgepakt bij een drugslaboratorium in Pelt, net over de grens bij Valkenswaard. In het lab werd een chemische stof gemaakt die kan worden gebruikt als versnijdingsmiddel bij cocaïne. Een 20-jarige man die zijn moeder om het leven bracht in Den Haag en het huis vervolgens in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Het Openbaar Ministerie zegt dat de man volledig ontoerekeningsvatbaar is. De vrouw werd vorig jaar vermoord na een ruzie over school, geld en huisuitzetting. Over 2 weken doet de rechter uitspraak. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen na het eten van een bedorven schoolmaaltijd. Leerlingen en docenten van een middelbare school in Midden-Java kregen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. En wat moet je doen als er op de veerboot een crisis uitbreekt? Zo'n 400 mensen oefenden gisteren midden op de Waddenzee tussen Holwerd en Ameland een situatie waarin alles misgaat. Dat zien we bij RTV NOF. De rollen werden door de deelnemers erg serieus genomen.
4: Ik zat aan boord en we wilden naar Ameland met de hele familie. En er was gewoon echt één grote paniek. En er waren mensen met geweren en het waren echt vreselijk. Mijn been, ik wil hier gewoon weg. Ik wil gewoon naar huis toe.
2: De oefening moet hulpdiensten voorbereiden op incidenten op het water. En dan moet je denken aan geweld, brand of een gijzeling.
0: Wauw, heftig hoor allemaal. Juri, dankjewel.
2: En graag gedaan.
0: En tot zo weer.
2: Tot zo.
0: Het spannende moment is aangebroken. Vief, waar ben jij?
5: Sandra en Eline. Dit is het moment. Hebben jullie iedereen bij je? Is iedereen er klaar voor? Het feest gaat helemaal los, want hier is de enige echte Charlie Lonard!
6: Even kijken, staat hij? Ja, hij staat eruit. Mensen, wat een gezelligheid, zeggen. Ik vind het zo bijzonder dat ik hier voor jullie mag draaien. Voor jullie met z'n tweetjes, met al die bijzondere mensen erbij. Mag ik één applausje voor jezelf hebben? Fantastisch. Echt. Wauw. En wie van jullie waren er allemaal in de jaren 90 bij? Jullie ook, hè? Wil ik al die handjes in de lucht zien? Dat is waaien. Ja, lekker. Jullie weten hoe het gaat. We zwaaien met z'n allen. 1995 is terug.

dat gaat nog wel voorlopig even door. En ja, en ook dat is NPO Radio 2. Dames en heren, wat een held, draait hier voor Sandra en Eline in die NPO Radio 2 wensweek voor KWF. Och,

0: beetje Armaan van Helden, dames en heren. En you don't know me. Ook nog en hard to say goodbye. Dit is NPO Radio 2. Deze week laten we mooie wensen in vervulling gaan. Voor mensen die te maken hebben, direct of indirect, met kanker. En vandaag doen we dat voor Eline en Sandra. Twee vriendinnen die allebei te maken kregen op hetzelfde moment met borstkanker. Zij wilden graag een feest organiseren voor hun familie en vrienden en collega's en kennissen. Mensen die, waar ze steun aan hebben gehad. En wij hebben Charlie Lono's geregeld. Die staat achter de draaitafel. Vief! Waar ben jij nu? Op welke plek?
1: Ja, ik sta dus midden op de dansvloer. Ik sta te hakken met al die vrienden en familie. Ik zie alle leeftijden door elkaar hier op de dansvloer. Allemaal lieve mensen van Eline en Sandra die hier gekomen zijn. En er staan zelfs mensen te dansen die toen deze nummers uit de jaren 90 het ding waren dat echt muziek voor de duivel vonden. Maar die staan nu ook gewoon te dansen hier op de dansvloer. Dat is wel even veelzeggend, denk ik. Ik ga even kijken. Het is makkelijk. Eline en Sandra hebben ballonnen bij zich. Kom, ik zie Sandra al staan. Hoe vind je het, Sandra? Hoe is dit?
2: Ja, dit is echt heel gaaf om dit met z'n allen te doen. Ja, het is echt heel leuk.
1: Hoe is het met de energie?
2: De energie? Ja, je zit nu vol met adrenaline. Dus nu kan je gewoon doorgaan, gelukkig. Maar straks ben je helemaal dood te los.
1: Hoe was de ontmoeting net even op het podium? Want het is toch, ja, jullie held uit de jaren 90.
2: Ja, de jaren 90, daar houden wij van. Dus dit is leuk. En leuk dat Charlie Lono's nu bij ons is. Ja, wij vinden dit echt helemaal leuk.
1: Er is absoluut zometeen nog een kans is om ook even met hem te kletsen. Ik zou willen zeggen, praat niet te veel, hè, met al je vrienden en collega's. En ja, je moet ook dansen.
2: Hè? Ja, dat is waar. Je moet ook dansen. Maar ik vind het ook heel leuk om iedereen even te spreken. Want dan denk ik, iedereen is hier van ons. Hoe leuk.
1: Zo is het ook bedoeld. Het is helemaal jullie feest. Ja. Helemaal zoals jullie het hebben bedacht. Dus ik ben heel blij dat je er tevreden over bent. Ik ga ook nog even kijken zometeen, mannen, of ik Eline ook kan vinden. Makkelijk, want ballon. Ja, ballon. Ah, daar komt ze. Ah, zal ik haar nog even pakken of zometeen?

0: een beetje jammer, jammer platen zitten. Jij hebt het goed, ik heb het slecht. Nick Kershaw was dat en Wouldn't It Be Good. Ook nog Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dit was mijn, of ons aandeel, moet ik bescheiden zeggen. Ons aandeel. Vief, dankjewel dat je hier je lichaam voor de wetenschap...
1: Ze ziet er kapot uit.
0: Ja, nee, je bent in staat van ontbinding. Ze heeft een pak van Morat aangehad.
2: Ja, maar die had denk ik geen extra laagjes.
0: Als je denkt, wat is dat voor herrie op de achtergrond? Heet. Dat is dit. Charlie Lonois, die is toch aan het knallen?
2: Ja, ik kom jullie halen. We moeten terug, man. Het is zo leuk. Ja, het is echt heel leuk.
0: Wat leuk.
2: Ze zijn blij.
0: Zometeen hebben Emily Claire de Wild. Emily, wat ga jij allemaal doen zometeen? Wat ga je zo meteen?
3: Nou, we hebben Douwe Bob.
0: Oh, natuurlijk, ja, die is hier. Ja, die heb ik net al gezien.
3: Ja, die is lekker nog even wat pasta naar binnen aan het schuiven. En die treedt op om 8:30, dus komt allen langs hier in Doorn.
0: Lekker.
3: Echt te gek. Nieuwe muziek heeft hij ook. En we hebben natuurlijk een paar wensen. Echt te gekke wensen.
0: Ja, gisteravond had jij een waanzinnige wens. Ik heb het al eerder verteld in deze uitzending. Ja, dat was mooi. Die vader en die zoon.
3: Han en Jasper.
0: Ja, prachtig lieve. Was dat. Echt, ja. Wat een mooie week is dit. En dat is mooi. Fijn. Ik sluit mijn deel af. Gijs, wil jij nog wat zeggen?
1: Dankjewel, Ruud. Goed gedaan.
0: Nee. Wil jij nog wat zeggen? Over jezelf?
1: Nou, ja, dan de rest ons denk ik alleen nog. Oké.
0: Heel benieuwd als jij een keer speech moet doen voor iemand. Dat is lukt. En geacht bruisbaar. Oké.
1: Nee, dus ik heb niks te zeggen eigenlijk. Nee,
0: ja. Oké. Vief, dankjewel dat je erbij wilde zijn.
1: Ja, heb jij nog iets te zeggen, Vief?
0: En tot maandag. En veel plezier met Emily. Dag.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar €1,39.
5: Nu halen, hè? Dus niet straks.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Het is 6:01, je bent bij NPO Radio 2. NOS Journaal krijg je van Juri Stubenitski. Juri, goedenavond.
8: Hey Emily, goedenavond. Rond deze tijd praat de gemeente Heumen journalisten bij over de situatie in Overasselt. Inmiddels zijn er extra camera's neergezet en de woning waar een beveiliger werd doodgeschoten is per direct gesloten. Het sluiten van die woning had volgens buurtbewoners veel eerder moeten gebeuren.
9: Pure nalatigheid van de gemeente Heumen en de politie.
10: Kunt u dat uitleggen? Wat bedoelt u daarmee?
9: Dit speelt al vele jaren hier in de gemeente Heumen. Al vele jaren pure nalatigheid.
10: Dus je zegt eigenlijk te laat, deze ingreep?
9: Te laat, ja.
11: Ja, dat is niet de eerste keer, hè. Dus het is een beetje gevolg van, natuurlijk.
8: Voor het geweld zijn 35 mensen opgepakt. Vooral twintigers. Ze worden ervan verdacht dat ze met zware wapens bij het huis waren van Jan G., die in verband wordt gebracht met drugshandel. Minister Letchert mag Omroep Ongehoord Nederland uit het publieke bestel zetten, zegt het commissariaat voor de media. Aanleiding is de laatste rel. In een online uitzending tonen presentatoren begrip voor Hitler-uitspraken. Het zou voor het eerst zijn dat een minister een omroep intrekt, zegt verslaggever Simone Tucker.
12: Ingrijpen in het medialandschap, dat raakt direct het recht op persvrijheid. En dus is het nu aan de minister om te bepalen wanneer gaat een omroep zo ver over de scheef dat politiek ingrijpen zwaarder weegt dan het belang van een vrije pers.
8: Binnen een paar dagen zegt de minister met het besluit te komen. Op een treinstation in Brussel is vanochtend een man opgepakt die een kalasjnikov bij zich had. De douane kreeg hem in de smiezen toen hij een controle probeerde te omzeilen en vond het vuurwapen in zijn tas. Wat de man ermee van plan was, is niet bekend. En in Amsterdam hebben organisaties een plannetje bedacht vanwege de OV-staking van komende woensdag. Ook de pontjes over het IJ varen dan namelijk niet. En dus hebben horeca in Amsterdam-Noord en een basisschool in Amsterdam-West zelf een boot geregeld. Ook deze Amsterdammers hebben plannen om de staking te omzeilen.
13: Fietsen over de Schellingwoude?
14: Ik ben niet hier in Amsterdam, dus ik heb geen last van.
15: Oh, maar gaat u daarom weg?
14: Ja, dat is inderdaad, ik vlucht. Ja, een dagje thuiswerken of in het zonnetje zitten. Ja, god, ik denk dat we het allemaal overleven.
8: Met de OV-staking wordt actie gevoerd tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Het weer, vanavond af en toe zon, een enkel buitje. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt morgen maximaal 23 graden.
7: Dankjewel, Juri. Dan de files. Bij de ANWB is Rijn Baartmans. Hi, Rijn.
16: Dag Emily, we zijn voorbij het drukste moment van de spits. De dagelijkse files en een enkel incident geven de meeste vertraging. Nog zo'n 225 kilometer file in totaal. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bijvoorbeeld, tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen. Het rijdt langzaam over 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar zitten gaten in de weg tussen Beverwijk-Oost en Akersloot. Daarom is de spitsstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. De A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 25 minuten oponthoud. Dan nog een ongeluk op de N309 Dronten richting Epe. Tussen de brug over het Drontermeer en Elburgvesting is je vertragingstijd 10 minuten.
7: Dankjewel. Wij gaan door met de wensweek voor KWF. En zometeen komt Douwe Bob langs. Tot zo.
17: Ster. Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
18: Loco.
19: De Lulu.
18: Gek.
17: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
21: Deze week is het de week tegen kanker.
22: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
23: Jij waarschijnlijk ook.
24: Iemand die je dierbaar is.
25: Of was.
24: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
25: En de beste zorg.
24: Voor wie geef jij?
26: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
24: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
26: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
27: KWF. Tegen kanker voor het leven.
29: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
30: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
31: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
30: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
31: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
32: 18 plus, speel bewust.
33: Ja. Echt serieus?
34: Zo.
33: Oh, wat een geld.
34: 18.000, potverdikke me.
32: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
35: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
32: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
36: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
37: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
36: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
37: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.

0: Over zoet gesproken, onze lieve Klaas is op dit moment op pad met een meer zoete wens onder zijn arm. Dus die horen we zo.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
0: Ja, goedenavond nog steeds. Tot en met morgen zetten we ons in voor KWF. En we laten wensen in vervulling gaan. We luisteren al 4 dagen naar alle mooie verhalen, hoopvolle verhalen. En we leven mee met verdrietige verhalen uiteraard. Die krijgen hier ruim baan in een week als deze. Fijn dat je luistert. Minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor patiënten. Dat is de missie van KWF. En dat steunen wij als NPO Radio 2 natuurlijk meer dan graag. We laten je, zoals je weet, wensen in vervulling gaan. Gisteren hebben we dus bijvoorbeeld een uur lang radio gemaakt met de ongeneeslijk zieke Han en zijn zoon Jasper. Die hebben toen gedanst op Donna Summer. En Han die mocht hier DJ zijn. Die heeft allemaal platen ingestart. Dat was ontzettend lief, ontzettend leuk. Check de beelden even op Instagram en dan smelt je hart vanzelf. En onze lieve Klaas is dus nu op pad. Die horen we zo meteen. En we hebben ook geweldige artiesten die hier langs willen komen. Gisteren hadden we Somjeu en vanavond om 8:30 kom hier naartoe. Want hij staat hier gewoon Douwe Bob met nieuwe muziek. En eens kijken of hij zo meteen ook even langs wil komen hier.

0: Fisher, Z en So Long en voor de Bauta Magnetic hier op NPO Radio 2.
1: De wensplaat.
0: Deze hele week, deze vier dagen eigenlijk, hebben we het erover wat muziek allemaal kan betekenen. Troost, vreugde, van alles eigenlijk. Ja, een wensplaat kan je daarom aanvragen hier. Via de NPO Luisterapp, heel graag, doe dat ook. Misschien geeft dat nou net een soort van knuffel in lastige tijden. Er is iemand die dat heeft gedaan, dat is Wiki. Wiki, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, ja, in 2021 hebben we jou al eens gezien en gesproken tijdens de KWF-week destijds. Vanwege jouw man Anne was dat, hè?
2: Ja, dat was Anne. Ja, klopt.
0: Ja, en ja. Wat was dat ook weer voor wens toen?
2: De wens was, ja, het was vooral de wens van, onze jongste dochter Tiandra. Die was al een jaartje verloofd. En ja, het was corona. En ja, een trouwerij zat er eigenlijk niet in. En zij zag dit als mogelijkheid, want ze wilde heel graag dat papa, dat Anne, haar ging weggeven aan Menno.
0: Ach.
2: En nou, haar wens is gehonoreerd. Ja, en het was werkelijk een onvergetelijke dag. En nu zijn ze 5 jaar getrouwd, dus ik vond het wel heel mooi. Een muzikale wens voor hen te doen.
0: Ja, om even voor die mail. Van harte trouwens met de bruiloft, de 5-jarige bruiloft van je dochter. Ik durf bijna niet te vragen, leeft Anne nog?
2: Nee, helaas. Ach, ja. Helaas, nee. Hij is in 2024, in maart, is hij overleden aan de gevolgen van slokdarmkanker. En nou ja, daar kwam van alles en nog wat bij.

0: getrouwd, dus ik vond het wel heel mooi. Een muzikale wens voor hen te doen.
1: Ja, om even voor die van harte trouwens met de bruiloft, de vijfjarige bruiloft van je dochter. Ik durf bijna niet te vragen, leeft Anne nog?
0: Nee, helaas. Ach, ja. Helaas, nee. Hij is in 2024, in maart, is hij overleden aan de gevolgen van slokdarmkanker. En daar kwamen dan van alles, er kwam van alles en nog wat bij. In bijzijn van ons allemaal, dus dat was wel heel mooi. Want, met de kinderen en de aanhang van de kinderen, iedereen was erbij. En dat was wel heel mooi, maar ja, ook wel heel verdrietig.
1: Ja, ja. Dat is natuurlijk heel dubbel. We leven enorm met jou mee, hoor. Je hebt natuurlijk een plaat bij ons aangevraagd, een zogeheten wensplaat. En dat is Sweet Child of Mine van Guns N' Roses. En waarom die?
0: Nou, als Anne een beetje even doorzat, hij luisterde die muziek. Hij zei, deze plaat die geeft mij zo'n kracht. Ik krijg er zo'n adrenaline van. Hartstikke lekker om daarna te luisteren.
1: Liefst mij te hard op. Ja, je valt heel ver weg, Vicky.
0: Oh, sorry.
1: Ja.
0: Anne, hij zei, die plaat die gaf hem heel veel adrenaline en kracht. Als hij er even door zat, liefst met een koptelefoon op. Heel hard. Ja, dat vond hij lekker.
1: Ja, heerlijk. Ja, dat snap ik helemaal. En komt die plaat nog wel eens onverwacht voorbij?
0: Ja, die komt zeker wel eens onverwachts voorbij.
1: Oh ja? Op welke momenten dan?
0: Nou, één heel bijzonder moment. Dat was een kleinzoon is geboren vorig jaar. Is bijna een jaar inmiddels.
1: Ja.
0: En die moest eerst even naar het ziekenhuis. En ik kon in de parkeergarage heb je geen bereik, dus geen radio. En ik rijd de parkeergarage uit. En wat was er op radio? Sweet Child of Mine. Nou, ik vond het zo bijzonder.
1: Ja.
0: Dan denk je, is er dan meer tussen hemel en aarde? Eigenlijk ben ik daar niet zo van, maar ik vond het wel heel mooi.
1: Ja, natuurlijk. En dan ook nog eens, Child is natuurlijk ook wel te gek. En dat het ook de plaat was van Anne. Wat bijzonder, joh. Wat super bijzonder dit.
0: Ja, en het is gewoon wel een beetje familiedingetje geworden. Sweet Child of Mine. En het blijft gewoon bij je.
1: Ja, dus, snap ik. Het was Anne's nummer, nu is het van jullie allemaal. En je deelt het nu met ons. Vind ik heel, heel mooi dat je dat wil doen trouwens. Dat neem ik niet voor lief dat je je verhaal zo deelt met me. Dank je wel, Vicky. Ik ga hem lekker voor jou en voor Anne. Ergens daarboven gaan we hem ook draaien in de hoop dat hij dan iets van een teken. Dat zou te gek zijn, Anne, als je dat nog even kan doen. Heel graag.
0: Ja,
1: dank je wel. Dank je wel, Vicky.
0: Hey, dankjewel voor de wens.
1: Ja, tuurlijk. En liefst voor jou en je hele familie.
0: Dankjewel.
1: Doeg!

0: voor Wiki en Anne. Het is inmiddels bijna 6:30. De NOS-headlines krijg je van Juri.
1: Het einde van Omroep Ongehoord Nederland lijkt nabij. Na een uitzending waarin uitspraken van Hitler werden besproken, was de maat vol voor de toezichthouder op de media en ook voor politieke partijen. Minister Letschert zegt dat ze snel een besluit neemt, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
2: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen. En met de kennis van nu zal ze dat gelijk na het weekend doen, dat we dat horen.
1: Oud-premier Mark Rutte moet maandag verschijnen voor de enquêtecommissie Corona. Tweede Kamerleden stellen dan vragen over de aanpak van de coronacrisis. Het is de tweede keer dat Rutte onder ede wordt verhoord. Het Amsterdam-Rijnkanaal blijft 's nachts open. Door een tekort aan verkeersleiders zou het kanaal worden gesloten. De binnenvaartsector was er niet blij mee en vreesde voor de bevoorrading van bedrijven. Nu is afgesproken dat het kanaal toch open blijft 's nachts. En een grote voedselvergiftiging op het Indonesische eiland Java. In een paar dagen tijd kregen meer dan 1700 scholieren en docenten diarree en moesten ze braken. Vermoedelijk was er iets mis met de gegrilde kip. Het weer, vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt morgen maximaal 23 graden.
0: Dankjewel, Juri. Dan de files bij de ANWB's. Nog steeds Rijn Baardmans. Hey Rijn.
3: Dag Emily. Ongelukken veroorzaken nog de meeste vertraging. Onder andere op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen afrit Rotterdam Airport en Delft-Noord is een ongeluk gebeurd. De spitsstrook is dicht en je doet er 15 tot 20 minuten langer over. Ook op de A16 Rotterdam-Breda is een ongeluk gebeurd. Daarom zijn 3 rijstroken afgesloten tussen 16-Hoven en Bergse Hoek. Je vertraging is hier 25 minuten. Dan nog de A27 Utrecht-Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam is je vertragingstijd een kwartier.
0: Dankjewel. We gaan zo meteen eens even contact leggen met onze Klaas, die op dit moment volgens mij een heel lekkere wens in vervulling laat gaan. Letterlijk, hoor je zo meteen. Eerst Depeche Mode.

0: Davina Michel, die hier trouwens morgenmiddag optreedt. Ja, ja.
1: Je luistert naar de NPO Radio 2 Winsweek.
0: Dan hebben we alweer morgenmiddag die finale van deze prachtige week. Dan is het dag 5, maar vooralsnog zitten we gewoon lekker op de donderdagavond. Goedenavond. We helpen deze week dromen uit te komen. Door wensen te vervullen. Die kunnen groot zijn, die kunnen klein zijn. En we kijken waar wij dan weer als NPO Radio 2 van dienst kunnen zijn. Kunnen hele grote dingen zijn, maar op dit moment hebben we ook een behoorlijk zoete wens, want ergens in het land is Klaas van Kruijstum. Hi Klaas!
2: Ja, in Zwolle ben ik aangekomen. Het is koopavond. Dus de mensen lopen hier nog heerlijk door de straat heen. En dat is een gezelligheidje, kan je wel zeggen. En hier naast mij ook twee mensen. Overigens, ik hoor mezelf dubbel, dus ik doe even mijn oortje even uit. Dan raak ik echt in de war. Naast mij hier twee mensen die hier niet toevallig zijn. Aaron.
3: Hoi.
2: Hi. Ja, jij was hier aan het wandelen met Hanna.
4: Ja, hallo.
2: En Hanna, je hebt echt zo'n smile om je gezicht. Zo van, ja, ik had hem een beetje meegenomen.
4: Ja, we zouden hier gaan shoppen voor het maximaal 100 euro. Maar toen kwam ik deze Make-A-Wish Foundation tegen. En toen heb ik 3 zinnen ingestuurd. En toen werd ik gebeld.
2: Ja, nou, ik zal het even een klein beetje uitleggen, want jij hebt geen idee.
3: Nee, nog niet.
2: Wat ik weet van jou, je hebt toen je 4 was leukemie gehad.
3: Ja.
2: Dat was geen fijne tijd, maar je hebt toch wel... Wat voor herinneringen heb je daar?
3: Vooral heel veel leuk ook. Ik herinner er niet meer heel veel van. Ik was inderdaad nog best wel jong, ik was 4. Ja. Maar vooral veel in het ziekenhuis zijn natuurlijk. En,
2: hoe gaat het nu met je? Wat heb je er nog? Want je ogen, daar is nog iets mee, hè?
3: Ja, met mij gaat het verder goed. Alleen omdat leukemie een bloedziekte is, is er een adertje achter in mijn oog, is die geknapt. Waardoor ik nu een krasje op mijn oogvlies heb. Waardoor ik net 20% zie met mijn linkeroog. Dat is eigenlijk het enige wat ik eigenlijk aan over heb gehouden.
2: Voor de rest ben je gewoon voluit aan het leven. Maar Hanna, jij schreef ook... Ja, Aaron vindt het wel moeilijk om te ontvangen.
4: Ja, dus...
2: Wat betekent dat?
4: Ja, ik wil dat hij deze heer leert ontvangen, maar dat mag niet. Het is een bescheiden, knappe man. En ik wil hem gewoon leren, je mag ontvangen. Ja. Ja.
2: Nou, en dat gaat gebeuren op een bijzondere manier, want op de een of andere manier ben jij wel van het snoepen.
3: Ja, ja.
2: Ja. Grote grijns rond je gezicht, zie ik. En we staan toevallig hier voor een Jamin-winkel hier in Zwolle. En dat is zo'n plek waar je wel wat snoep kan halen. En Hanna die verklapt het eigenlijk gelijk al een beetje. Jij had in je hoofd, het zou toch fantastisch zijn als Aaron eens wat snoep mag halen?
4: Ja.
2: En niet zomaar Aaron. Ik heb wat bijzonders voor je. Namelijk hier een schep. En ik heb een zak. Als je er meer nodig hebt, dan mag het ook. Jij krijgt... zometeen 1 minuut de tijd om snoep te scheppen zoveel je wil.
3: Dat klinkt hartstikke mooi.
2: Ik zie echt zo'n smile van oor tot oor. Heb je favorietje?
3: Chocola, denk ik. Ja.
2: Ja. Chocola gaat er goed in?
3: Ja.
2: Ja. Hoe voelt dit? Wat vind je hiervan?
3: Ja, super cool. Ja, dat is wel heel erg... dat is heel mooi. Ja. Ik weet niet echt wat ik moet zeggen, maar ik vind het hartstikke leuk.
2: Weet je, met je mond vol tanden, maar dit is precies wat jij hoopte, denk ik.
4: Ja, echt. Geweldig, ouwe Boffert. Ja,
2: kom, we gaan klaarstaan. Zal ik eens eventjes... mag ik deze hoofdtelefoon ons even lenen? Dan kan ik goed meeluisteren met de timing. Want ja, een minuut is natuurlijk wel een minuut, begrijp je. We tellen af. Emily, ben jij er ook klaar voor?
0: Ja. Zal ik gewoon een klok starten? Is dat het idee?
2: Ja, daar gaat hij hoor. Okay. 3, 2, 1, go! En als een malle begint hij hier te scheppen. Allereerst pakt hij eventjes, laten we eens even kijken. Ja, natuurlijk chocoladenootjes. De zak wordt gewoon volgegooid. Maar gaat het snel genoeg? Dat is natuurlijk een beetje de vraag. Eerst de lichtbruine chocolade, daarna de donkerbruine chocolade.
4: Go boy, go!
2: Je wordt er een beetje hebberig van. En ook, het water loopt me in de mond. Andere chocolade. Er wordt wel een beetje veel geknoeid. Aaron, een beetje zorgvuldig.
3: Ah, sorry.
0: Halve minuut, halve minuut.
2: In de tijd, eventjes luisteren.
0: Halve minuut, halve minuut.
2: Nog een halve minuut heb je, Aaron, kom op. Okay, de dichte toffees worden nu gepakt.
0: Oh, hij is zo hard aan het scheppen, die jongen.
2: Echt, het glazuur springt van je tanden. Ja, het is niet te geloven.
0: 10 seconden.
2: 10 seconden, daar gaat hij. 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: dit. Dit is echt helemaal te gek, Klaas.
3: Dat is ook zeker gelukt.
2: Twee grote zakken vol. En ik denk dat Aaron gaat genieten van een ongelooflijk... Ik zou dit wel een beetje doseren qua intake.
3: Ja, ik ga niet alles in één keer opeten.
4: Ik hoop dat het een goed tandartsverzekering is.
2: Hey, van harte gefeliciteerd met deze.
3: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Hanna en Aaron. En natuurlijk, lieve Kaasman Kruisum. Dankjewel, te gek. Oh, wat een droom. Dat is toch, dit wil iedereen natuurlijk. Gewoon een minuut lang lekker snoep scheppen. Er waren twee gigantische zakken die helemaal vol gingen. Smullen.

0: mind. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
1: Johnny Cash, I Walk the Line. En daarvoor hadden we Robbie Williams Candy. Speciaal voor Hanna en Aaron. En Aaron die mocht dus een minuut lang snoef scheppen. Nou, dat is echt... Vind ik zo ook een leuke wens. Ook.
2: Een hele leuke wens.
1: Iedereen lang. Jaloers, natuurlijk. Ja.
2: En ik vond ook leuk, want ik zou niet voor de chocolaatjes en het toffeest zijn gegaan.
1: Nee.
2: Maar je hebt dan ook zo lekker keus. Ik was voor de kerstjes en de perziken gegaan, persoonlijk.
1: Oh,
2: jij?
1: Ja? Ik voor die lange sliertachtige snoepdingen, van die trekdingen, vind ik altijd heel lekker.
2: Oké, ja. En dat mag?
1: Dat mag ook. Je bent bij NPO Radio 2, de wensweek voor KWF. Als je iets hoort op de achtergrond, dat is Douwe Bob... die al lekker aan het soundchecken is. En dat klinkt nu alweer fantastisch. Ja, ik had het niet anders verwacht. Eerst eens even Miley Cyrus. Die krijgt goedkeuring van vader Billy... om haar achternaam te droppen, hè, voor haar nieuwe artiestennaam. Het is nog alleen maar Miley. Ze komt ook met een nieuw album. En we zijn natuurlijk super benieuwd.

0: Palace hier op NPR Radio 2. Zometeen na het nieuws hebben we natuurlijk Douwe Bob hier te gast in de studio. En we mogen nog een wens vervullen, dus blijf lekker hier.
1: Dit is de NPR Radio 2 Wensweek voor KWF.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
3: Koekoek.
4: Tululu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
5: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
6: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: ICM biedt ruim 200 opleidingen en trainingen voor dromers die vooruit willen.
7: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
8: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
9: Joehoe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
10: Dames en heren, de daluren beginnen.
11: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting per NS Flexdal voordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
13: Hey, verstokte radioluisteraar. Ook op tv is af en toe iets zeer de moeite waard. Dit was het nieuws bijvoorbeeld. Met Peter Pannenkoek en Jan-Jaap van der Wal. En hun gasten Jamai Lohman en Jeroen Spitzenberger. Vanavond 8:30 NPO 1.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
1: Dit is NPO Radio 2.
15: Robert Walters met het NOS-journaal. De burgemeester van onder meer Overasselt snapt dat inwoners een structurele oplossing willen voor het geweld in een dorp. Dat zei hij bij een persmoment. De woning is per direct 1 jaar gesloten. Het permanent sluiten van de woning is nu niet mogelijk, zegt de burgemeester. Hij sloot het pand al meerdere keren de afgelopen jaren. Hij zegt ook dat de gemeenschap in Overasselt tijd nodig heeft om de gebeurtenissen van deze week te verwerken. Eerder vandaag werd bekend dat er in de zaak voornamelijk 20ers zijn aangehouden, maar ook een paar tieners. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op en dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden, loopt. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letchet laat weten dat ze snel een beslissing neemt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Ommerzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Barreda werd tweede, Buitrago derde. Rode truidrager Mas kwam in 3 minuten later binnen dan Ommerzel. Vandaag stond er een lastige bergrit over 167 kilometer op de planning. In het algemeen klassement is Ommerzel de grootste tijger van de dag. Hij klimt naar plek 6. Weer vanavond af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel Rob Baltus. Dan eens even kijken hoe het nog is op de weg bij de ANWB's. Nog één keer Rijn Baardmans. Hi Rijn.
3: Dag Emily. Eerst een wegafsluiting. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Die is dicht ter hoogte van de Schiphol-tunnel. Er staat namelijk een te hoog voertuig voor de tunnel. Dan nog een ongeluk met een 4-tal voertuigen. Dat veroorzaakt problemen op de A16. Er moesten 2 rijstroken dicht van Rotterdam naar Breda. Tussen 16-Hoven en Bergse Hoek tref je 2 kilometer aan langzaam rijdend verkeer. Met 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.
4: Ster. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
17: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
18: Hey, is onderweg.
17: Wie?
18: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
17: Top. Koffietje, ik trakteer.
18: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
19: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
20: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
4: De wereldberoemde musical Cats is terug en neemt je mee naar het Rijksmuseum. Tussen de meesterwerken komen de katten tot leven met adembenemende dans en meeslepende muziek. Koop nu tickets op musicalcats.nl.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals.

0: zit ook wel een bepaalde lekkere melancholie in deze eigenlijk. De Pet Shop Boys en West End Girls.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor ja. KWF.
0: Nog steeds een goede avond. Het is zo'n fijne en bijzondere avond. Dat is het nu al. En deze week merken we ook gewoon hier bij 2 hoe belangrijk liefde is. En het hebben van mensen op wie je kunt bouwen. We zien het heel de tijd ook in appjes binnenkomen. In de NPO Luisterapp. Deze week staat NPO Radio 2 in het teken van wensen in vervulling laten gaan. En ik heb hier ergens verstopt een heel bijzonder cadeau liggen. Hoor je zo meteen. Want er gaat nog een wens ook dit uur uitkomen. En ja, ik blijf het zeggen, muziek, troost en hoop gaan natuurlijk hand in hand met elkaar. En daarom hebben we heel veel live optredens deze week. Hij is nog steeds aan het soundchecken op dit moment. Douwe Bob is hier op pak een beetje 20 meter afstand. Maar zometeen is hij op 1 meter afstand, want dan zit hij in de studio.

0: Is dit ineens een heel psychedelische situatie hier?
1: Ik hou van psychedelica. Ja. Pink Floyd.
0: Ja, het is Sophie B. Hawkins, maar het voelt inderdaad een beetje Pink Floydig.
1: Ja.
0: Leuk.
1: Sophie B. Hawkins.
0: Sophie B. Hawkins, Sophie B. Floyd.
1: Sophie B. Awesome.
0: Sophie B. LSD. Hi, Douwe Bob.
1: Hey, hoe is het, mevrouw de Wild?
0: Ja, goed. Ja? Hoe is het met jou?
1: Ja, nee, heel erg goed. Het is droog. En ik zie veel lieve mensen, dus het is prachtig.
0: Ja,
1: het is een mooie locatie.
0: Ja,
1: een mooie locatie om radio te maken.
0: Zeker, is het enorm. We krijgen heel veel mooie verhalen binnen. Ook heel veel verhalen over hoeveel muziek troost kan brengen natuurlijk bij mensen.
1: Hoeveel troost muziek kan brengen, ja.
0: Ja, ja,
1: nou,
0: ja,
1: dat is de bedoeling. Dat is als er iets is dat muziek moet doen, laat het dan dat zijn. Toch?
0: Nou ja, 100%.
1: Als muziek dat niet moet doen, als muziek dat niet doet, dan waar is muziek dan goed voor?
0: Heb jij artiesten waar je troost uit houdt?
1: Ja, ik heb wel liedjes. Ik ben eigenlijk niet echt fan van bepaalde artiesten of zo. Er zijn wel voor mij een aantal artiesten die dan toevallig een aantal nummers hebben die ik goed vind. Maar ik ben vooral een fan van bepaalde songs, ja.
0: Ja, want ik weet dat jij wel eens op je tour I Can't Make You Love Me doet.
1: Van Bonnie Raitt.
0: John Prine, Bonnie Raitt situatie.
1: John Prine, ja.
0: Ja, dat is wel natuurlijk te gek.
1: Ja, dat is een van de mooiste liedjes ooit geschreven, vind ik. Ja, ik ben gewoon een sucker voor songwriting, weet je wel. Ik vind dat gewoon het allermooiste. Je kan mij niet gelukkiger maken dan een mooi, simpel, geschreven, eerlijk liedje. Dat vind ik gewoon het allermooiste. En je merkt dat mensen ook wel het diepst raakt, uiteindelijk. Kinderlijk simpel.
0: Kinderlijk simpel.
1: Ja, daarom is Hazes ook zo goed.
0: Oh ja?
1: Ja, dat denk ik wel. Hazes is... Mensen worden best wel van die muzieksnops... Ben ik aan het afdwalen? Nu al heel
0: erg?
1: Nee,
0: helemaal niet.
1: Ik ben aan het oreren, zoals u merkt.
0: Nee, maar ik snap wat je bedoelt. Dat,
1: mensen zitten me ook aan te kijken van wat is van dit, bro?
0: Nee, maar ik snap... Je moet wel geloven wat iemand zingt, denk ik.
1: Dat is het. Ja, weet je wel. En dat heb je bij mensen als Hazes zeker. Het is gewoon... het is echt. Het is eerlijk. Het is rauw. Het is kinderlijk bijna.
0: Zou jij ooit in die hoek muziek maken?
1: Ik maak in die hoek muziek,
0: nee,
1: hoop ik.
0: Nee, je weet wat ik bedoel, toch?
1: Nederlandstalig.
0: Ja.
1: Nou, ja, maar dan wel... Ja, maar niet zoals het nu wordt gedaan. Niks ten nadele van hoe het nu wordt gedaan. Maar ik hou heel erg... Ik ben mezelf, weet je wel... Ik kom daar vandaan. Ik kom uit de pijp.
0: Precies.
1: En ik groeide op met Hazes en... Johnny Jordaan, Willy Alberti. Dat zijn de levensliederen die wat ik het allermooist vind. Maar dat zijn eigenlijk Franse chansons en heel veel Italiaanse.
0: Zeker.

0: Ja.
1: Nou, ja, maar dan wel. Ja, maar niet zoals het, ja, niet zoals het nu wordt gedaan. Niks ten nadele van hoe het nu wordt gedaan. Maar ik hou heel erg. Ik ben mezelf, weet je wel, ik kom daar vandaan. Ik kom uit de pijp.
0: Precies.
1: En ik groeide op met Hazes en Johnny Jordaan, Willy Alberti. Dat zijn de levensliederen die wat ik het allermooist vind. Maar dat zijn eigenlijk Franse chansons en heel veel Italiaanse.
0: Zeker.
1: Italiaanse opera is dat bijna.
0: Maar jij zit natuurlijk vooral in die Nashville-hoek. En best een Amerikanen geluid. Je hebt natuurlijk nu Noten zelf uit je gloednieuwe single. Die is ook opgenomen en geschreven in Nashville, toch? Dat is bepaald niet door Jordaan. Of de pijp.
1: Nou ja, waarom niet?
0: Of wel?
1: Ja, eigenlijk heeft het wel. Je zoekt wel dezelfde kern in een nummer. En dat is wel. Dat zijn die drie akkoorden en de waarheid. Dat is uiteindelijk waar het om gaat.
0: En een bottleneck.
1: En een bottleneck kan je inderdaad om mee te sliden. Ja.
0: Ja. Welke inspiratie vind jij in Nashville? Want jij gaat er over een paar dagen weer naartoe. Ja. Wat vind jij daar dat jij in Nederland niet vindt?
1: Goede barbecue. Ja. Dat is één ding dat zeker is.
0: Wat maakt een goede barbecue? Hou je van de spicy dingen? Of
1: Nee, ik ben niet zo goed in spicy. Heel erg. De tijd die mensen ervoor nemen. Natuurlijk. En het hout is natuurlijk wel belangrijk. Nee, maar het eten is wel gaaf, vind ik. Dat hou je precies een week vol. En daarna snak je weer naar een banaan en een appel.
0: Dan sterf je met dichtgeslipte aderen. Toch? Ik ben er ook geweest. Ik dacht,
1: Ja, het is wel lastig.
0: Als je dan zegt, ik eet
1: wel aan je proteïne.
0: Ja, precies. Als je geen vlees eet, is het, maar het is kip.
1: Ja, dat doen ze echt. Dat doen ze echt, ja. Dat klopt. Ik vind de Amerikanen op zich als volk hebben een bad rap. Oh. Vind ik. En dat verdienen ze niet. Want het zijn hele mooie, lieve mensen. Zuidelijke Amerikanen, vind ik. Ja. Je kan een New Yorker niet vergelijken met iemand uit Alabama of zo. Maar de zuidelijke, de mensen in de Amerikaanse zuidelijke staten zijn ontzettend warm en lief. En heel anders dan dat wij ze afschilderen in de media.
0: Gewoon die Southern Hospitality bedoel
1: je? Dat heet niet voor niets Southern Hospitality.
0: Zijn dat de Amsterdammers van Amerika?
1: Nee, Amsterdammers zijn niet zo heel leuk. Nee. Ik mag het zeggen, want ik ben een Amsterdammer.
0: Ik mag het niet zeggen, want ik ben een Rotterdammer. Dus ik vind het gevaarlijk
1: Nee. Amsterdammers zijn ook gewoon. De echte Amsterdammer vind ik een heel mooi iets. Maar dat is met alles zo. Toch, het is lastig. Maar bestaat er echt Amsterdam? We gaan heel diep.
0: Ja, we gaan nu heel diep. Dewey Bob, zo word je wel gedoemd. Zac Brown, grote country artiest, die heeft jou gehoord. Die dacht, zo, die jongen kan wel spelen. Die kan hem op zingen.
1: Die kan wel wat.
0: En die heeft jou dus naar Amerika gebracht.
1: Ik heb het zelf gedaan.
0: Oh, je hebt zelf gedaan.
1: Hij heeft het niet gehaald.
0: Maar je hebt met hem opgetreden.
1: Ja.
0: Hoe was dat?
1: Ja, dat was voor hem heel. Ik denk dat dat voor hem heel geweldig was om met mij op het podium te mogen staan.
0: Ja, snap ik.
1: Ja, nee. Ja, dat was ongelooflijk natuurlijk. Dat was mega gaaf. Maar ja, het is wel gewoon wat ik doe. En wat ik gaaf vind en waar ik goed in ben, vind ik zelf. Dus en ik ben blij dat. Ik ben onwijs dankbaar en gelukkig dat Zac Brown mij die kans heeft gegeven. Om het zo te kunnen profileren en mijn eigen nummer te laten horen.
0: Dat is ook wel te gek, toch? Dat ze denken van zo'n Hollandse jongen die komt dan naar Amerika om eigenlijk Americana, dat soort dingen te spelen. Wat zeggen ze daarover?
1: Ja, dat vinden ze super gaaf.
0: Oh ja?
1: Ja, dat vinden ze heel erg speciaal. Ook omdat ik. Ja, weet je wel, het is heel lastig om over jezelf dat soort dingen te zeggen. Dus ik zeg wat zij zeggen is dat ik accentloos zing. En dat is gewoon wat je in het Engels, wat niet heel veel mensen hebben.
0: Ja.
1: Het accent, als ik het spreek niet, dan hoor je het. Maar als ik het zing, dan is het vrijwel bijna niet te verstaan dat het uit een andere plek komt.
0: Dat is wel te gek inderdaad. Lijkt me een leuk ding ook om te horen, vooral als Nederlands artiest.
1: Ja.
0: Maar Dewey Bob, dus zo word je daar genoemd.
1: Jij mag mij gewoon Douwe noemen.
0: Dewey Bob.
1: Ik versta ook nog gewoon Nederlands.
0: Yes?
1: Ja, yes. Yes, I do.
0: Yes, very, I do. Yes, you understand.
1: Very good. Yes, yes, very much.
0: Jij gaat natuurlijk op tour. Of je bent al op tour. Ben je op tour? Of ga
1: nee, ik ben
0: nog
1: niet op tour. We gaan beginnen over 2 weken in Paradiso. Voor Paradiso zijn trouwens, geloof het of niet, de Amsterdammers weer, hè? Ja. Zijn nog een paar kaarten.
0: Er lopen wel heel veel Amerikanen in de stad die waarschijnlijk ook willen komen.
1: If you're listening.
0: Ja, doe even.
1: Nee. Ja, dag.
2: Honey, if you hear us.
1: Hey, how are you?
2: How are you?
1: From Nashville? From Nashville?
2: Yeah, we're from That's Nashville.
1: That's very southern,
2: Very southern. Ja, dat kan ik niet. Maar,
1: ik vond wel dat je het goed deed.
2: Ja.
0: Maar leuk.

0: je hebt natuurlijk een nieuw album, hè? Outcast Town.
1: Outcast Town,
0: is
1: ja.
0: Is die in je hoofd of is dat echt een plek?
1: Nee, dat is een plek in mijn hoofd. Ik zou het wel een plek willen maken, maar daar heb ik de centen niet voor. Ik zou wel een dorp willen kopen.
0: In Zuid-Amerika kan heel veel, heb ik begrepen. Iedereen gaat een Paraguay.
1: In Zuid-Amerika kan een hoop. Oh ja, daar gaan mensen heen. Hè?
0: Om daar outcast te zijn.
1: Ja, zeker. Ja, ja. De outcasts gaan daar. Nee, maar de outcasts gaan daarheen. Ja, dat is wel waar. Ja, daar gaat het wel over. Ik was zelf, toen ik opgroeide, was ik een outcast. Net als heel veel kids. En ik had een bril, ik had puisten en ik stotterde. Ik stotterde nog steeds, maar toen echt heel erg. En ik voelde me een outcast en ik maakte muziek. En dit is een beetje een hart onder de riem voor al die kids die hetzelfde mee maken. Die ook niet begrepen worden voor de outcasts van nu.
0: Mooi. Ja.
1: Ja.
0: Nee, ja, dat,
1: nou, dat is mijn
0: goed.
1: Verhaal. Dankjewel, Emily. Dankjewel dat ik. Ja. Dit is mijn spreekbeurt.
0: Dit is jouw spreekbeurt. Started from the bottom, now you're here. In Doorn, hè, waar je zometeen gaat optreden. Uh-huh. Precies over een uur eigenlijk. Super lief dat je hier bent en dat je dat wil doen.
1: Nou, niet meer dan logisch.
0: Moet jij nog verder soundchecken?
1: Nee, we zijn net klaar eigenlijk. Ja. We hebben zelfs een kleine repetitie gedaan. Het was eigenlijk een soort privéconcert voor een mannetje of 50. Dat was wel echt superleuk.
0: Ja, is te gek. Dus kom allemaal hierheen. Je hoeft je niet aan te melden. We zitten in Doorn op vakantieparken. Het grote bos ROC. Nee, RC. Nou, ik weet niet.
1: Het gratis.
0: En Douwe Bob, ga jij nog iets bijzonders? Wil je nog?
1: Sorry?
0: Om meer mensen hier naartoe?
1: Is optreden hier niet genoeg? Is het niet bijzonder genoeg voor jou?
0: Trek je nog wat uit?
1: Nou.
0: Je hebt toch niet zoveel aan?
1: Mijn sokken. Ja, sokken. Ik heb niet zoveel meer aan. Nee.
0: Nou, kom maar hier.
1: Misschien gaat mijn pet wel af.
0: Misschien gaat de pet van Douwe Bob af. Nou jongens, kom allemaal hier. Ik ga je nieuwe single meteen draaien. En we zijn enorm fan bij Radio 2.
1: Dankjewel.
0: Note zelf. Dankjewel en heel veel succes.
1: Heel erg bedankt.

Die moet ik toch ook nog een keer live zien, al die John Fogerty. Die leeft toch nog? Die leeft toch nog? Volgens mij. En daarvoor hadden we natuurlijk een nieuwe single van Douwe Bob, Note to Self. Fijne plaat is dat. Hij treedt hier zo meteen op over precies een uur. 8:30 staat hij hier in Doorn. Dus kom lekker langs hier. Je hoeft je niet aan te melden. Je kan gewoon komen. En dan trekt hij wel of niet wat uit. Dat is altijd de vraag. Maar je weet wel dat hij in ieder geval levert en hartstikke goed is.

Jess Glynn en Clean Bandit. Ik heb nog even gecheckt. John Fogerty die leeft gewoon nog, hè? Dus we kunnen even, vooralsnog is nog jong, maar we houden hoop. Je bent bij NPO Radio 2. We zitten nog steeds met de Wensweek voor KWF. Zometeen laten we hier in de studio een bijzondere wens in vervulling gaan. En ik vind het zo leuk, degene voor wie de wens is, die is hier ergens op het park, die heeft geen idee. Ik vind het echt helemaal genieten. Je hoort het zometeen naar U2 en Angel of Harlem.

0: U2, Angel of Harlem. En we hebben inmiddels bezoek.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWR.
0: Want deze hele week is er ruimte voor de meest uiteenlopende wensen. Je hoorde vorig uur Aaron, die mocht een minuut lang losgaan in de Jamin. Hij mocht een minuut lang snoepen naar helemaal naar eigen wil. Dus er gingen meerdere zakken gingen er mee. Maar nu is Chantal aangeschoven. Chantal, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo, hallo. En jij bent niet alleen, want je hebt je kindjes bij je.
2: Zeker, Lieselot en Xander.
0: En Lieselot, jij bent 10 jaar, als ik me niet vergis.
3: Ja.
0: 10 jaar en Xander, jij bent 9.
3: Ja, dat klopt.
0: En Lieselot, jij bent ziek.
3: Ja.
0: En wat wil je daarover vertellen? Wat heb je voor... Waarom ben je ziek? Hoe kan dat? Wat heb je?
3: Een tumor.
0: En waar? Waar zit die tumor?
3: In mijn blaas.
0: In je blaas. En is dat al lang?
3: Sinds maart.
0: Sinds maart. Ja. En hoe gaat het nu met jou? Ben je onder behandeling?
3: Ja, maar het gaat wel goed.
0: Gaat wel goed. Maar we zijn hier niet voor jou.
3: Ja.
0: Want we zijn er voor je broertje. En waarom?
3: Ja. We wouden hem graag verrassen.
0: Ja. Ja, Xander die kijkt nu echt heel geschrokken door. We zijn er nu voor jou, Xander. Ja. Ach, lieverd.
3: Ik snap het echt niet.
0: Nee, je snapt het niet. Natuurlijk niet. Nou, ik kan me voorstellen dat jullie heel veel meemaken als gezin. En dat het heel verdrietig is en eng is om je zusje ziek te zien. Ja. En dat ze behandelingen natuurlijk ondergaat. En volgens mij hebben wij toen een wens binnengekregen van Chantal of van Lieselot om Xander een keertje in het zonnetje te zetten.
3: Ja.
0: En waarom wil je dat? Wat betekent je broertje voor jou?
3: Veel.
0: Ja. Praten jullie er vaak over dat je ziek bent?
3: Niet zoveel.
0: Of wil je dat gewoon liever niet? Gewoon helemaal niet over praten?
3: Ja.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Het gaat natuurlijk waarschijnlijk heel veel nu over jou.
3: Ja.
0: En wat vind je daarvan?
3: Niet zo leuk.
0: Nee, is niet leuk. Want je wil ook graag dat, dat het ook over je broertje gaat?
3: Ja.
0: Ja, en wat voel je daar dan bij?
3: Jammer.
0: Ja, het is verdrietig dan dat dat gebeurt.
3: Ja.
0: Maar, jij dacht, we gaan Xander verrassen.
3: Ja.
0: En weet je ook hoe?
3: Ja.
0: Oké. Ga jij het zeggen?
3: We hebben kaartjes voor Antoon. Serieus.
0: Serieus? Ja. We hebben kaartjes voor Antoon. Kijk eens. Want jij vindt Antoon te gek, hè, Xander?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja, vet. Heb je hem wel eens live gezien?
3: Ik denk het.
0: Denk je? Ja, is dat zo, Chantal?
4: Nee, we hebben hem nooit live gezien, hè?
0: Nee,
4: zeker niet.
0: Ja. Want wat vind je zo goed aan Antoon, Xander?
3: Ja, ik vind zijn liedje zo mooi.
0: Ja, hij is te gek, hè? Geweldig. En we hebben voor jullie geregeld dat jullie met het hele gezin naar een groot concert van Antoon mogen. Dus ook met Lieselot. Jij erbij bent. Jij bent erbij, toch?
3: Ja,
0: ja, natuurlijk. En te gek. En wat gaan jullie dan als eerste doen als jullie daar zijn?
3: Feesten.
0: Feesten, heerlijk feesten. Dus ik vind het heel leuk voor jullie dat jullie dit gaan doen. Hoe voel je je erbij? Het is natuurlijk een beetje schrikken dat je nu ineens op de radio bent. Dat is allemaal heel gek.
3: Ja, wel blij.
0: Ja, wel blij.
3: En geschrokken.
0: En geschrokken.
3: En een beetje bang.
0: Allemaal heel veel emoties tegelijkertijd. Mm-hmm. Maar we kunnen wel een beetje feesten in de studio. Want ik heb een beetje van mij klaarstaan. Vind je die vet?
3: Ja, prima.
0: Ja, prima. Gaan we die doen?

Het is natuurlijk ook heftig om ineens op de radio te zijn. Je weet helemaal niet wat er gebeurt. Maar toch waren de 9-jarige, of de 10-jarige, moet ik zeggen. Lieselot was hier en Sander, haar broertje van 9. En die gaan dus samen naar Antoon. Hoe te gek. En ik hoop dat ze even dan helemaal niks aan hun hoofd hebben en lekker kunnen genieten die avond. En dat moet gaan lukken.

0: Zo, wauw. Nou, jij zit lekker in je laag weer.
1: ik zat hier net achter te eten. Een beetje energie opdoen voor de show van vanavond. En toen zag ik dat Dewey Bob, die zat hier te
0: Dewey
1: vertellen.
0: Bob's.
1: Ja, en toen, maar ik hoorde het niet heel goed. Maar volgens mij vroeg jij iets als in van, trek je zo meteen wat uit?
0: Ja,
1: maar wat was het antwoord?
0: Hij zei misschien mijn pet. Maar hij had zo'n wife beater aan. Hè? Zo, dus zo'n shirt zonder mouwen.
1: Ja, ja, precies.
0: Zo heet het.
1: Een wife beater.
0: Dat heet een wife beater. Ja, dat heet een wife beater. Maar ik zat gewoon met hem te beginnen. Maar ik dacht, ja, misschien.
1: Ja.
0: Prima.
1: Ja, precies. Toch om wat extra volk ook deze kant op te...
0: Nee, maar het wordt aardig druk hier in Doorn. Dus kom lekker langs. 8:30 staat hij hier. Ja. Treedt hij hier live op. En we hebben net die soundcheck gehoord. Hij is natuurlijk gewoon een hartstikke goede artiest.
1: Ja, ja, ja. Maar je hebt dan Note to Myself gedraaid. Maar zit dat in zijn setlist?
0: Ja, volgens mij gaat hij dat. Ja, die gaat ook nog live doen. En een paar klassiekers. En een paar echt
1: en ik heb meerdere optredens van Douwe Bob gezien. En dat doet hij goed. Want hij is ook een verteller.
0: Ja.
1: Dus hij doet tracks. Maar hij vertelt dan ook dingen tussen de tracks door. En vandaag is natuurlijk de uitgelezen kans om juist dingen te vertellen aan het publiek. Of juist die verbinding op te zoeken. Ik ben benieuwd wat het
0: precies
1: gaat opleveren.
0: We hadden het over wat muziek en dat het troost kan brengen. Mm. En, dat is wat te gek. En dus die heb jij zo meteen natuurlijk in jouw show.
1: Ja, ja, we gaan het hele optreden gaan we uitzenden.
0: En morgen hoor je ons allebei, Morad en ik, Emily de Wild, Morad Elwakili, van 4 tot 6. En dan doen we de finale van deze
1: grote finale.
0: Week. Dus en eerst even Morad, dus heel veel plezier bij hem.
2: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
3: Ster. Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Wie was er aan de beurt?
8: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Speelbewust 18+.
1: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
2: NHA.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
4: Phew, we kunnen weer.
3: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
6: Dit is NPO Radio 2.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. 3 Nederlandse mannen zijn in België opgepakt bij een drugslab in een huis. De politie deed er een inval na een Nederlands onderzoek. In het lab werd een stof gemaakt om cocaïne mee te versnijden. Ook in Valkenswaard was er een inval in hetzelfde onderzoek. Daar werden spullen gevonden om drugs mee te maken. Het kabinet stopt miljarden in innovatie. In gelekte begrotingsplannen staat dat 3,3 miljard in de nationale investeringsinstelling worden gestopt. Daarmee moeten bedrijven zich kunnen ontwikkelen. Eerder pleiten 70 economen en wetenschappers al voor zo'n bank, onder wie deze expert.
8: Dit gaat in ieder geval helpen. Hè. Het is niet dat wij nu dit probleem in één klap kunnen oplossen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt door financiering te verschaffen voor dit soort bedrijven.
7: Nederland heeft wel fondsen zoals InvestNL. Maar geldschieters zouden meer gerust zijn als ook de overheid erachter staat. Binnen een paar dagen wordt duidelijk of Omroep Ongehoord Nederland in het publieke bestel mag blijven. Minister Letschert laat weten dat ze snel een beslissing neemt die ze eerst met de leiding van de omroep deelt. Bronnen rond het kabinet zeggen dat het vrijwel zeker is dat de omroep zijn licentie kwijtraakt. Vandaag liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer nadat hoofdredacteur en commentator een begrip hadden getoond voor uitspraken van Hitler. Op de 12e dag van de Vuelta is Jacob Omrzel als eerste de finish overgekomen. De Sloveen is met zijn 20 jaar de jongste renner uit het peloton. Commentator Andries Leijman.
9: Nu is er dus een nieuw talent opgestaan. Omrzel, die ook klimt in het klassement, stond 10e en gaat waarschijnlijk naar plek 6.
7: Rode truidrager Mas kwam 3 minuten later binnen dan Omrzel en blijft aan de leiding. Het weer vanavond, af en toe zon en een enkele bui. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: ANWB verkeersinformatie. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd met meerdere voertuigen. Tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug is de vertraging ruim een half uur. Er zijn 3 rijstroken dicht.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
17: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
14: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. tickets hiswaterwater.nl.
0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.

of Life. Hallo, Morad hier. Je luistert naar dag 4 van de NPO Radio 2 Wensweek voor KVF. En op deze ene laatste dag wil ik toch even stilstaan bij hoe bijzonder deze week wel niet is tot nu toe. We hebben echt heel veel moeilijke, maar ook hele mooie gesprekken gevoerd over kanker. Er zijn echt al heel veel wensen in vervulling gegaan. En iedere avond staat hier een fantastische artiest op het podium. Morgen sluiten we de week op een speciale manier af. Daar kan ik nog niet te veel over verklappen. Maar een hint. We gaan grote hoogtes opzoeken. Tussen 4 en 6 uur hoor je de finale bij Emily en mij. Dus zorg ervoor dat je niks mist. Maar eerst is het bijna tijd om te genieten van het laatste avondconcert hier op het vakantiepark. Ik kijk even naar buiten. Het plein loopt al lekker vol. Ik zie hier en daar nog wel een gaatje. Over een kleine 20 minuten gaat Douwe Bob hier spelen. En dan kun je nog steeds gewoon bij aanwezig zijn. Ik zeg het elke dag. Woon je in de buurt en kun je op de fiets stappen en ben je binnen een paar minuten hier in het grote bos in Doorn? Doe het. Dan kan je in ieder geval niet zeggen morgen, Morad, je hebt me niet uitgenodigd of je hebt me niks verteld. Kom deze kant op, want je kan er nog bij zijn. En vol is vol. Hè. Als het zo meteen vol staat, kan ik niks meer voor je betekenen. Lekkere muziek ook onderweg. Bente, 3, 2, 1, Duke ook, So In Love With You. En dit is Daryl Hall en John Oates.

0: Bente met 3-2-1. De spanning begint langzaam te stijgen nog heel eventjes. En dan stapt een grote Nederlandse artiest hier op het podium. En die artiest heeft ook alles te maken met de wens van Anouk. Anouk heb ik hier in de studio. Want jij wil je goede vriendin Kim in het zonnetje zetten. Welkom allebei, Kim en Anouk. Jullie zitten hier allebei. Anouk, even kort. Waarom wil jij, of tenminste, waarom heb je een wens ingestuurd voor Kim?
1: Nou, ze maakt op dit moment niet zo'n fijne tijd mee. Ja. En ik gun ze eigenlijk gewoon een fijn ontspannen avond waarbij ze even die slechte rottigheid kan vergeten. En je,

0: artiest heeft ook alles te maken met de wens van Anouk. Anouk heb ik hier in de studio, want jij wil je goede vriendin Kim in het zonnetje zetten. Welkom allebei, Kim en Anouk, jullie zitten hier allebei. Anouk, even kort, waarom wil jij, of tenminste, waarom heb je een wens ingestuurd voor Kim?
1: Nou, ze maakt op dit moment niet zo'n fijne tijd mee. Ja. En ik gun ze eigenlijk gewoon een fijn ontspannen avond waarbij ze even die slechte rottigheid kan vergeten. Je wilt dat helemaal niet zien en je maakt het van dichtbij mee. En ik gun ze gewoon het allermooiste moment waarbij ze niet hoeft te denken van ja, morgen moet ik naar het ziekenhuis. Volgende week beginnen weer de nieuwe behandelingen.
0: Ja, dus, ja, want Kimje zit er middenin as we speak.
2: Ja, aankomende dinsdag bestralingen. Ja.
0: En dan heb je dus een vriendin hè, die jou dan zo in het zonnetje zet.
2: Ja, fantastische vriendin. Meer kan ik niet zeggen. Ja.
0: Ik heb begrepen dat je in deze moeilijke tijd waar je nu in zit juist heel veel kracht haalt uit muziek.
2: Absoluut.
0: Maar wat zet je op als je het even nodig hebt?
2: Soms emoties toelaten, maar ook heel veel kracht om... mijn intuïtie zegt, het gaat gewoon goed komen.
0: Ja, heel goed.
2: Dat haal ik ook heel erg uit muziek.
0: Ik ben heel benieuwd, wat zet je dan op? Wat voor muziek is dat waar je die kracht uit haalt?
2: Nou, onder andere degene die zo meteen op het podium...
0: Dewey Bob, zoals ze hem in Amerika noemen. Juist, Double Bob.
2: Juist. Ja, maar ook wel verschillende fight songs waarvan echt van, het komt uiteindelijk goed.
0: Ja.
2: Als
0: het om Douwe Bob gaat, heb je dan ook een bepaalde plaat waarvan je denkt, nou, ik hoop dat die dan ook wel voorbij komt vanavond.
2: Ja, dan heb ik er wel eentje. I Believe.
0: Wat heb je met I Believe?
2: Ja, van sprookjes bestaan. En het komt gewoon goed.
0: Ja. Ja. Mooi is dat, hè, de kracht van muziek.
2: Absoluut.
0: Omdat je er soms gewoon helemaal doorheen kan trekken. Douwe Bob staat hier inderdaad zometeen op het podium. En nog beter, we hebben natuurlijk VIP-plekken voor jullie geregeld.
2: Ja,
0: jullie mogen helemaal vooraan staan bij het hek. Je kan hem bijna aanraken, volgens mij.
2: Ja, bizar. Ik besef het denk ik nog niet helemaal. Nee, maar,
0: steek je hand uit, hè, want je weet het niet. Hè. Het kan zomaar gebeuren. Loop die kant op, want het kan elk moment gaan gebeuren. En geniet er vooral van.
2: Gaan we zeker doen. Dankjewel.
0: Ja, inderdaad. Douwe Bob, hier zometeen bij NPO Radio 2. Op het podium en ook thuis krijg je alles mee. Meekijken kan op nporadio2.nl.

0: There must be an angel playing with my heart op NPO Radio 2. Ergens in het grote bos in Doorn staat een fantastisch podium. Deze hele week treden daar legendes op. En de ene legende kondigt de ander aan. Klaas.
1: Goedenavond allemaal, laat je horen! Het staat hier ramvol. En daar ben ik heel erg blij mee. Het is een bijzondere week op NPO Radio 2. Het gaat over de moeilijke dingen van het leven. Maar het gaat ook over voluit leven binnen de mogelijkheden die je hebt. Dat is me wel duidelijk geworden. En de artiest die ik mag aankondigen is er eentje die dat eigenlijk heel goed verstaat. Die kunst van leven en eigenlijk je hart volgen. Dat doet hij in de liefde, krijgen we ook allemaal mee. Dat doet hij in de muziek, krijgen we ook allemaal mee. Hij stond in Amerika in één keer. Ik denk dat we getuigen zijn geweest van de doorbraak van deze artiest in Amerika. Maar hij volgt ook zijn hart en is hier om muziek, liefde en het leven te delen met ons allemaal. Maak een heel hard applaus voor Douwe Bob!
2: Ja toch, Doorn, laat je horen. We hebben jullie gelijk nodig, jongens. Let's go!

Dinner. Mijn fout. Hey guys, ik zet het verkeerde liedje in. Is dit live op de radio? Ik denk het wel. Live op de radio? Goed verhaal, toch? Kan gebeuren, hè? Oké, here we go.

0: Zal je zien, hè? Dat is gewoon dikke, jongen. Dat gebeurt mij dan weer. Een heel festivalseizoen gehad, foutloos. Gaan we live op de radio spelen. Zet je het verkeerde liedje in. Ach, hey, dat hoort erbij, toch? Dit is live muziek maken. Guys, dank jullie wel dat we erbij mogen zijn. Het is een hele beladen avond natuurlijk, maar ook ontzettend mooi dat we dit blijven doen en dat we ons hiervoor in blijven zetten. En dat moeten we ook doen. Ik denk dat we onderhand wel kunnen spreken van een kankerepidemie in Nederland ook. Als je iemand niet kent die ermee te kampen heeft, of daaraan overleden is zelfs, dan ben je vaak een vreemde eend in de bijt. En dat geldt voor ons allemaal. En er zijn een hoop verhalen hier, uiteraard. Mensen die misschien op dit moment wel ziek zijn ook. Weet ik wel zeker zelfs. Ik ga even één verhaal eruit pikken hier. Wat misschien wel heel mooi is om te doen. We zijn benaderd met een wens van Anouk. Anouk, waar sta jij hier vooraan? Anouk, en jouw vriendin Kim staat naast jou. Dat ben jij, Kim. Kom even bij jullie, hè? Hey, brak ik bijna mijn benen. Hey Kim, jij was genezen van kanker, hè?
1: Ja, een soort van. Ja.
0: En nou heb je af. Vind je het erg om? En nou heb je een maand geleden heb je een scan gehad en daarin zie je dat het waarschijnlijk weer terug is.
1: Ja, dus dinsdag gewoon weer op stralingen. Ja.
0: Het gaat gewoon weer door.
1: Ja, helaas. En je hebt nog een hoofdstuk erbij. Okay. We schrijven nog een hoofdstuk erbij. Ja.
0: Ja, ga je er... we staan allemaal achter je. Toch, Kim? Toch, jongens? Allemaal, en dit is je vent.
2: Ja, het is een zware periode, ja. Dat klopt.
0: Ja, wat kan je er verder... Het is vreselijk natuurlijk. Nou ja, daarom blijven we dit natuurlijk met z'n allen doen. En je hebt een lieve vriendin. Anouk, want het liedje dat jij graag wilde horen... Een van jouw favoriete liedjes, dankjewel, is een liedje van mij, geloof ik. En dat is I Believe, geloof ik. Dus die gaan we voor jou spelen, Kim. Ja. En we denken aan je. Ik steek een kaarsje aan voor je vanavond. En we staan achter je. En achter iedereen hier. Dus dank jullie wel, jongens. Ja.

We gaan een nieuw liedje voor jullie doen. Dit nummer, en dan bedenk ik me inderdaad dat dit live op de radio is. Dus het is misschien niet handig om nu al live te gaan spelen voor zoveel mensen. Want het is nog niet eens uit. Maar nou ja, whatever. Vanaf nu wel dan, toch? Ja. Nou, zie je Stijn van Dalen naast mij. Ik zei Stijn van Dalen naast mij! Let's do it!

0: Er is iemand onwel geworden daar.
1: Gaat het goed?
0: Oké. Okay. Before the night is gone. Is alles oké? Okay? Ja, kan ik door?
1: Oké.
0: Ja? Oké. Alright. Nou, we gaan door dan.

Dankjewel, ook een nieuwe. Hij heeft ook nog niemand gehoord. Lekker toch? Ja, we zijn een country album aan het maken. Dus het wordt echt een country album. Ja, over country gesproken. Mijn nieuwe single is ook een country album. Een country song. Ja? Wat zeg je? Op de foto? Mevrouw, u bent live op de radio. Dit is niet het moment. Straks zeker, ja, zeker. Iedereen is wel... Voelen jullie het ook? Het is echt zo'n beetje van... we kunnen niet helemaal los, want we moeten oppassen wat we zeggen, inderdaad. En dan is er één mevrouw, en die is tenminste... U bent zichzelf gewoon, die zegt zo... Mag ik even op de foto? Superleuk. We gaan zo meteen zeker op de foto. Dat is één ding dat zeker is. Ja. All right, let's go. Note to self.

0: deze hele week.
1: De NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
2: Mogen we nog één en doen of niet? Mogen we er nog één doen of niet? Ik weet het niet. Ja, kan het? En een korte? Oké, we doen hem super kort. Let's go. Wacht even, we hebben geen tijd meer. Ik raak een paniek. Tijd maken. Oh, goed idee. Goed idee. We gaan tijd maken. Ik ga daar een liedje over schrijven. De tijd maken. If I could save time in a bottle. Hallo?

0: En op de foto. Laat je nog een keer horen voor Douwe Bob! En laat je nog een keer horen voor zijn fantastische band!
1: Ja! Wat een fantastische artiest, Douwe Bob hier op NPO Radio 2 live. Geweldig, de interactie met het publiek. Deze man is zo echt, zo real. En we hebben nog veel meer te gaan, hè? Morgen, Davina Michel.
2: Dit is de NPO Radio 2 Wensweek voor KWF.
3: Wij zijn Medipoint.
4: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
5: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
4: En voor Harold met een staalopstoel.
6: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
4: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
3: Medipoint.
4: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: Nu bij Dirk. Nutrilon opvolg, dreumes of peutermelk. €12,99.
10: Haal het maximale uit je tussenjaar. Start eind september. Breekjaar.nl.
11: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
14: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
15: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
14: Of,
16: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
14: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
2: Dit is NPO Radio 2.
17: Robert Baltus met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar geweld in Overasselt. Verslaggever Marieke de Vries over die vondst.
18: Die worden meegenomen in het onderzoek naar de schietpartij hier in Overasselt, zegt de politie. Waar ze zijn aangetroffen, om wat voor wapens het gaat, daar zijn verder nog geen mededelingen over gedaan.
17: Voor de schietpartij zitten 34 mensen vast. De burgemeester heeft de woning voor 1 jaar gesloten. Het lichaam van oorlogsmisdadiger en voormalig Bosnisch-Servisch legerleider Ratko Mladic is aangekomen in Servië. Mladic overleed vorige week in Den Haag, waar hij een levenslange straf uitzat voor onder meer de genocide in Srebrenica. Daarbij werden meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen vermoord. Servië wilde Mladic met de hoogste eer begraven, maar kreeg daarop forse kritiek van de EU. De president van het land zegt nu dat het geen staatsbegrafenis wordt, maar er is wel een militaire dienst en een mogelijkheid voor het nemen van afscheid. De man die zijn moeder doodde in Den Haag en daarna het huis in brand stak, moet, als het aan het OM ligt, TBS met dwangverpleging krijgen. Een celstraf voor de 20-jarige is niet mogelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
19: Hij is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is vastgesteld dat hij schizofreen is, dat hij destijds in een psychose zat en dat hij dus volledig ontoerekeningsvatbaar was. En dat betekent dan dat er geen celstraf kan volgen.
17: Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. De overheid moet haast maken om problemen door watertekort tegen te gaan. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Droogte is een structureel probleem en de politiek zit er niet genoeg bovenop, vindt de controleur van het kabinet. Veel projecten tegen watertekort lopen jaren vertraging op. Dat leidt tot schade voor boeren, industrie en natuur. De Rekenkamer denkt dat die schade in de miljoenen, zo niet miljarden euro's loopt. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Morgen vooral in het noorden veel regen bij maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
20: Ster. Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
21: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
20: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
21: Oh, en nu niet?
20: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
21: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
22: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
23: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
24: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
25: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
26: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidser en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
27: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
28: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.

Spyro Material Lover. De voorhoorde je nog Mr. Mister met Broken Wings. Goedenavond, je luistert nog steeds naar NPO Radio 2. Het is de wensweek voor KVF hier op het plein. Nog steeds gezellig druk. Veel mensen zijn blijven hangen na het optreden van Douwe Bob. En dat is goed voor de vibes. Morgen is het alweer de laatste dag van deze wensweek. En we hebben een speciaal optreden op de planning staan, namelijk Davina Michelle. Tussen 4 en 6 uur gaat het allemaal gebeuren, de grote finale. En het zou leuk zijn als het plein dan ook weer helemaal vol stond. Komt dan ook weer gewoon richting Doornhet, Grote Bos. Nu, Bruce Springsteen.

0: Mary Mary Shackles praise you.
1: De wensplaat.
0: Ja, elke dag zetten wij hier mensen in het zonnetje met bijzondere wensen. Maar er zijn ook andere manieren om iemand natuurlijk een hart onder de riem te steken. Met een lied bijvoorbeeld. Muziek is zo'n krachtig middel om iemand wat kracht bij te zetten. Soms zegt muziek gewoon genoeg. Meer dan genoeg zelf. Dit is het moment om een wensplaat aan te vragen voor iemand. Wil je iemand steunen die op dit moment ziek is? Met een speciaal liedje iemand bedanken? Of juist misschien een overleden geliefde eren? Het kan. Pak nu de NPO Luister-app erbij. Of spreek een audio-appje in. Vind ik ook helemaal goed en prima. Dus dat je me gewoon vertelt wat je precies wil en waarom. Vind ik ook leuk. Ik hoor graag je stem. Laat maar binnenkomen. Wat is jouw wensplaat? Waar kan ik jou ontzettend blij mee maken? Sowieso onderweg, Feline en Melle met Remember Me. En dit is Michael Jackson, hè? Beat it.

muziek van Feline Melle en Remember Us. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar tijdens zo'n week komt zo'n tekst als deze en de titel ook gewoon echt extra binnen op de een of andere manier. De plaat zelf gaat namelijk over het verlangen om herinnerd te worden en iets van betekenis achter te laten op deze wereld. En dat kan natuurlijk een fysiek iets zijn, zoals het krassen van je naam in een boom bijvoorbeeld. Maar het kan ook iets onzichtbaars zijn, zoals jouw impact op het leven van de mensen die je lief hebt. Want stiekem hopen we natuurlijk allemaal dat een stukje van ons verder leeft als we er straks niet meer zijn. En daar ben ik mij in ieder geval deze week extra van bewust. Heb ik muziek voor je van Showers met Love Tonight. Paul Simon is ook onderweg met Graceland. En de wensplaat ga ik zo meteen ook selecteren. Heb je je wensplaat nog niet ingestuurd? Het mag nog via de NPO Luister-app. Welke plaat mag ik voor je draaien en voor wie?

0: Graceland, Paul Simon, NPO Radio 2 is er deze hele week extra voor je. Met de wensplaat ook, omdat we weten dat de kracht van muziek bijzonder sterk is. Carina, voor jou de wensplaat van nu.
1: Goedenavond. Ik zou graag Kate Bush willen horen met Running Up the Hill. Dat is het plaatje van mijn moeder en helaas is dat er niet meer. Maar altijd als ik dat nummer hoor, dan weet ik dat ze aan het denkt. Fijne avond. Groetjes, Carina.

0: lekker hoor. De klanken van Bluff aan de kust. De live versie op NPO Radio 2. En zometeen is het weer tijd voor de mannen die de dag afsluiten. Met onder andere de partykelder. En dan blikken we altijd even een beetje vooruit van... Oké, wat is het thema vandaag, mannen?
1: Oh, ja, dat probleem...
0: Tim,
1: je moet even Tim openzetten. Oh. Dat is helemaal niet zeker. Hallo.
0: Hallo.
1: Maar we weten het nog niet.
2: Wat we laatst besproken hebben, vond ik werk wel het beste.
1: De ska.
2: Ja, de ska en reggae.
1: Oké.
0: Okay. Oh, maar dan komen we ook bij een hele leuke Nederlandse band uit.
2: Zou kunnen.
1: Doe maar. Is natuurlijk,
2: De specials kunnen kiezen. Of Third World, bijvoorbeeld.
1: Ja. Bob Marley, uiteraard.
2: Ja, een beetje zonnig op het einde van de dag.
0: En dan ook vandaag natuurlijk weer het moment van de mystery movie.
2: Zeker. Nou, en vandaag pakken we het uit, Jeroen.
1: Vandaag wordt het een hele heftige. Ook weer zeer geschikt voor kleine kinderen.
0: Ja.
1: Net als gisteren. Dat was een eclatant succes. Daar hebben we heel veel leuke reacties op gehad van de kinderen.
0: Wees verstandig, ouders.
1: Ja, dus dat wordt echt lachen.
2: Ja, absoluut. Zeker.
0: Ja, heel goed. Okay.
2: Zal allemaal kinderen ook voor de deur hier voor handtekeningen? Dat
0: was echt een groot succes, begrijp ik. Okay. Jeroen en Tim, zometeen.

0: KWF. Ster.
1: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
13: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: Dit is NPO Radio 2.
14: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij Volkswagen gaan 50.000 banen verdwijnen. De Raad van Commissarissen van het bedrijf staat achter de plannen om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Minister Letchert zegt dat ze binnen een paar dagen laat weten of Ongehoord Nederland door mag als publieke omroep. Vandaag werd bekend dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen. Politiek verslaggever Roel Bolsius.
15: Bronnen binnen de coalitie en rond het kabinet laten ons al weten dat het besluit zal zijn de omroeplicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze zal eerst in gesprek gaan met Ongehoord Nederland, het nieuws daar brengen. Dan zal ze het besluit officieel maken en naar buiten brengen.
14: Al jaren zijn er problemen bij Ongehoord Nederland. Op het Indonesische eiland Java hebben in 3 dagen tijd meer dan 1700 mensen een zware voedselvergiftiging opgelopen door het eten van een bedorven schoolmaaltijd. De schoolmaaltijden worden in bulk gemaakt, zegt correspondent Mustafa Margadi.
16: Waardoor veel van die bedrijven producten van laag kwaliteit aankopen of op andere manieren de kantjes ervan aflopen om meer geld in eigen zak te houden. Komt er ook nog eens een boel corruptie bij kijken. Voormalig hoofd van dit maaltijdenproject is opgepakt voor corruptie. Kortom, allemaal zaken die ten koste gaan van de gezondheid van veel kinderen.
14: Zo kregen leerlingen last van diarree en braken na het eten van gegrilde kip. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In de eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek heel groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Het weer vanavond is het op de meeste plaatsen droog en enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. Aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Ster. Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten.
5: Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
3: nu
2: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
6: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Kroki chips, zak van 200 gram, nu maar 1,39.
3: Nu halen, dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deal.

0: go!
1: Eén rijdt 300 pk, één rijdt de fiets. Tim zit op bakboord.
2: Hey, goedenavond.
1: Jeroen zit op stuurboord.
3: Hallo, hallo, hallo, hallo.
1: Samen tot 12 uur. Dit is Tim en Van Inkel.
2: Yay! Thank you. Applaus voor onszelf. En daar zijn we dan weer, lieve luisteraars.
4: Onze laatste avondshow samen vanaf vakantiepark RCN Het Grote, Grote Bos. En we zijn hier vanwege de NPO Radio 2 Wenswerk voor KWF.
2: En vandaag kwamen er weer een hoop mooie wensen uit. Tim is bijna van het zebrapad gereden. Ja. Omdat iemand vanmorgen verrast werd met een rijles. Er was een videoboodschap van Suzanne en Freek. En er werden tickets voor Guus Meeuwis geregeld. En er werd 1 minuut gratis snoep geschept in de snoepwinkel.
4: En wat gaan wij vanavond doen? Natuurlijk hebben we Mystery Movies, waarbij er weer mooie prijzen te winnen valt. En we hebben hier het script. En dat script is dik. Daar staat een hoop in het script.
2: Ja,
4: er gebeuren een hoop dingen. Dat is
2: spannend.
4: Ja, dat is het hoogtepunt van de avond. Dat kan ik je nu al vertellen.
2: Ik zit wel met een klein probleempje.
4: Dat is?
2: Is misschien een erg intiem om te vertellen.
4: Oké,
2: maar
4: mag gewoon.
2: Ik heb per ongeluk een te oude boxershort van huis in mijn tas gegooid.
4: Ja.
2: En die heb ik aan.
4: Ja.
2: Maar ik trok hem net omhoog.
4: Ja.
2: Maar er zit nu een hele scheur in.
4: Oké.
2: Dus, voor je informatie, ik heb een boxershort onder deze broek aan.
4: Ja.
2: Waar een hele scheur in zit.
4: Ja.
2: En ik merk langzaam maar zeker, daarom ga ik proberen zo stil mogelijk te zitten, dat die scheur steeds groter wordt. Dus dat is wel een probleem.
4: Ik ben blij, Jeroen, dat je dit met ons en met heel Nederland ook hebt gedeeld.
2: Daarom ben ik het even lekker kwijt.
4: Dat is toch fijn.
2: Ja, wat dat betreft. Je moet ook gewoon uitstralen en delen met de mensen om te kunnen communiceren.
4: Ja, ik heb een vrij grote boxer aan, als je dat dan wil weten. Ja, waar ik ruim in zit, overigens.
2: Ik kon dat wel een beetje raden. Hey, het wordt een leuke show.
5: Dansen, bewegen.
2: Dansen, bewegen.
5: Echt een feest.

0: auto, of misschien onderweg ergens naartoe, de radio aan en dan de lichtjes van de stad bekijken. Terwijl je Madonna hoorde daar.
1: De NPO Radio 2 Wensweek.
2: Voor KWF.
3: Als je kanker hebt of hebt gehad, dan is de kans groot. Onderdeel van je, of dan is het een groot onderdeel van je leven. En uiteraard tijdens het ziekteproces en de behandeling. Maar ook na eventuele genezing zijn er gewoon blijvende gevolgen. Lichamelijk of psychisch. En als jongvolwassene is dat pittig. Leeftijdsgenoten die gaan door met het opbouwen van hun leven. Terwijl jouw leven op dat moment stilstaat. Of zelfs nooit meer wordt zoals het was. Jongvolwassenen die kanker hebben of hebben gehad, die noemen we AYA's. Adolescents and Young Adults. Een van de plekken waar je als AYA terecht kunt om aansluiting te vinden bij lotgenoten is de Powder Days Foundation. En deze stichting organiseert weken vol activiteiten speciaal voor jongvolwassenen naar zo'n kankerdiagnose. We gaan erover praten met Yegor Shamraj.
0: Yegor, goeiedag.
4: Goeiedag, dank jullie wel dat ik even bij de radioshow mocht komen.
0: Uiteraard. Mensen kennen jou misschien uit het 10e seizoen van Over Mijn Lijk, waarin je van heel dichtbij werd gevolgd, omdat je zelf ziek bent. Kun je ons vertellen wat er bij jou aan de hand is?
4: Ja, helaas kreeg ik op mijn 24e een diagnose die echt rechtstreeks uit mijn nacht mee kwam. Ik lag in de MRI-scanner en ik kreeg eigenlijk op hele korte termijn te horen dat ik een kwaadaardige hersentumor had, waar ik ook niet van kon genezen. Dus niet het leukste bericht dat je kan hebben op de 24e.
0: En hoe gaat het nu met je?
4: Ja, nou, net gezegd, ik ben ongeneeslijk. Het is kwaadaardig. Ik weet dat ik kanker heb. Maar eigenlijk, om heel eerlijk te zeggen, gaat het nu hartstikke goed met mij. Ik probeer gewoon fulltime te werken, te feesten, door te gaan. Ik heb inmiddels zelfs een zoontje.
0: Oh,
4: en ja, heel eerlijk, na alle behandelingen, soms wordt dat ook te veel. Maar ik denk maar wel, dan ben ik hier een keertje 2 dagen ziek en dan ga ik gewoon weer vol door. Dat is mijn manier van ermee omgaan in ieder geval.
3: Jij was toen 24, hè, toen je die diagnose kreeg. Dus dat zet je leven totaal op zijn kop. Kun je heel concreet uitleggen waarin je dat dan merkte? Zo van, ja, mijn leven is nu helemaal anders dan van mijn leeftijdgenoten bijvoorbeeld.
4: Ja, snap ik. Nou, na de eerste behandeling die ik heb gehad, en dat is een wakkere hersenoperatie, kwam ik terug, moest ik revalideren. Mm-hmm. En dan praat je natuurlijk hartstikke veel met je vrienden. En wat je daarin merkt, is dat je zelf heel erg veel praat of denkt over, überhaupt over leven, over chemo, over bestraling, wat voor effect. Kan ik wel langer dan die gemiddelde 3 à 4 jaar die mij te geven was, leven? En al je vrienden, die hebben het over hypotheken of over 15 jaar een directeur zijn of ambities
3: willen hebben. Die kijken heel anders naar voren natuurlijk in het leven. Dat is eigenlijk vrij logisch.
4: Exact. En in het begin gaan ze ook heel erg met je mee, wat logisch. Maar iedereen komt uiteindelijk in de rat race, wat ook heel gezond is, hè. Dus het is aan beide kanten, snap ik het.
0: Ja. Je hebt een stichting opgericht voor jongvolwassenen met kanker, de Powder Days Foundation. En jullie organiseren een soort vakantieweken met outdoor activiteiten. Jullie gaan bijvoorbeeld in de zomer wildwater kajakken.
3: Wauw.
0: In de winter ijsklimmen of sneeuwwandelingen maken door de bergen. Waarom specifiek zulke outdoor activiteiten, Yegor?
4: Nou, ten eerste wil ik daarvan zeggen, ik snap wat het ook klinkt als een vakantieweek, maar zo willen we het expliciet niet neerzetten. Uh-huh. Waar het om ons gaat is, wij hebben de helende kracht van outdoor adventure hebben we zelf ontdekt. En dat wordt

0: ook gestoeld door onderzoek. Dus wat wij hebben gedaan is eigenlijk het hele enge activiteit van de meeste mensen. Ik bedoel, wild water, kajak, waar denk je dan aan? Die mensen nemen we mee en eigenlijk laten zien dat die sport in de natuur zijn, maar ook de sport zelf een soort van metafoor is voor het leven.
1: Ja.
0: En je vindt het extreem eng, je gaat de rivier af, maar je hebt er geen controle over.
1: Ja.
0: Je moet jezelf overleven. Je komt daar allerlei soorten obstakels tegen, boomstammen, je moet er omheen, je valt, het is hartstikke eng, maar je leert ermee omgaan.
1: En ben je daar bij die risicovolle sporten terechtgekomen, omdat je merkte dat je misschien onbewust meer aan het leven bent gaan hangen sinds je ziek bent?
0: Absoluut, ja, absoluut. Dat is echt de nummer 1. Want ik denk dat ik zonder die kanker dat ook niet had geprobeerd, kan ik je vertellen.
1: Juist, oké.
2: Okay. Wauw. Ja, en wat voor reacties krijg je dan van de deelnemers, van mensen die dan met je meegaan? Wat wordt er dan zoal besproken tijdens zo'n activiteit?
0: Ja, zonder te veel te verklappen, we hebben veel rituelen ingebouwd. Als bijvoorbeeld bepaalde kampvuurgesprekken.
1: Ja.
0: En er komen hele diepe, intieme gesprekken naar boven. En je merkt dat mensen van dag 1 tot de laatste dag enorm groeien en een nieuw normaal vinden. He, ze echt een nieuw zelfbeeld. De, ja, in mijn geval, ik heet Yegor, de Yegor 2.0. Meer zelfvertrouwen en meer zin in het leven.
2: Wauw. Dus het heeft je ook, ja, dat is heel raar om te zeggen misschien, maar het heeft je ook juist heel mooie dingen gebracht, dit hele gebeuren, dit hele leven.
0: Ja, absoluut. Het is heel gek dat ik het zeg. En misschien voor sommige mensen klinkt het onrespectvol, maar voor mij is misschien die hersentumor wel een van de betere dingen die is gebeurd in mijn leven.
2: Ongelooflijk, hè?
0: Ik vind het afschuwelijk om ermee wakker te worden. Begrijp me niet verkeerd.
2: Nee,
0: ik heb nu een zoontje. Het heeft me ook gebakt waar ik nu ben.
1: Yegor Shambaraya over zijn stichting Powder Days Foundation, die jongvolwassenen na een kankerdiagnose bij elkaar brengt tijdens outdoor activiteiten. Yegor, dankjewel.
0: Dankjewel.
1: En alle geluk van de wereld.
0: Hartstikke dank.
1: Radio 2 draait muziek. Weet je wat, een lage stem zit.
3: Je bent een lage stem, alcohol. 3.

0: NPO Radio 2. Dat was Cameron Whitcomb. En we zijn hier lekker bezig met de Tim en Van Inkel Radio Show.
1: Hebben wij nog een update voor betreft jouw boxersoort,
0: Jeroen? Ja, zeker. Ik zal even voelen. Maar,
2: ja, voel even.
0: Ja, dat ding is echt gaar. Hij is gewoon, ik ben te zuinig met het aanschaffen van boxershorts.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze gewoon vandaag dat op makkelijk 5-6 jaar mee kunnen. Maar dat is niet meer zo.
1: Nee, we leven in een wegwerpmaatschappij, Jeroen. Dat ben normaal. Dat is gewoon zo.
0: Hè? Dus als ik mijn vinger nu aan de achterkant er doorheen doe, dat moet de camera niet laten zien, dan zit ik door de stof heen.
1: Ja. Ik had echt nooit durven dromen dat ik ooit een programma met jou zou maken dat dit het onderwerp zou zijn van gesprek. Maar ik ben blij dat we het gedaan hebben.
0: Ik vertel het daar zoals het komt.
1: Nee,
0: gewoon real life.
1: We gooien alles op tafel deze week. Dus dan hoort dit klein leed er ook gewoon bij, toch?
0: Straks doen wij een half uur speciale muziek.
1: Zeker.
0: Vandaag is de keuze gevallen op ska en reggae.
1: Dus wat mogen we draaien? Laat het vooral even weten met digitale doorgeefluik.
0: Ja. Daar kun je het allemaal doorgeven. Dan kun je vast suggesties doen. En de laatste half uur van de show draaien wij die achter elkaar. Heb jij nog zo'n sigaretje bij wat erbij hoort?
1: Met, een beetje groen erin? Ja, zeker wel.
0: Heb jij die bij je?
1: Ja, die heb ik al bij me.
0: En anders doen we gewoon later nog een draai.

0: Oeh, dankjewel Doortje voor je leuke bericht wat je aan ons stuurde. Hoi Tim en Jeroen, zo zouden mijn zoons kunnen heten. Oeh, waar Rempel schrijft ze, zo heet ze ook.
1: Oh, wat leuk.
0: Nou, dat is jammer. En jullie zijn de match made in heaven vaker doen. Doortje, dankjewel voor je.
2: Dankjewel. Ja, we krijgen heel veel reggae en ska-ideeën binnen. Rancid met Time Bomb bijvoorbeeld. En we krijgen ook een verzoekje binnen voor een track. En als we die draaien, dan wordt er geld overgemaakt naar KWF. Dat is niet per se onze bedoeling, maar wel heel mooi meegenomen.
0: Oh ja, dat is inderdaad. En om even een beetje het kader te zetten en een voorbeeldje te geven...
2: Ja.
0: Aan wat voor muziek we dachten.

0: Is er iets wat ik moet weten, Jeroen?
1: Hij is weer wat verder uitgeschud. Sorry daarvoor. Ja, Duran Duran hoorde je van de band die... Of de band die onlangs al met Nile Rodgers de nieuwe single heeft uitgebracht.
0: Ja, zeker.
1: Erg leuk, maar ja, waar is hij gebleven? Nog eens even opduiken, misschien een keer eens draaien.
0: Ik krijg heel veel goede reggae en ska-platen binnen. Postman met Crisis bijvoorbeeld. Dat zegt Bas. Dankjewel Bas, dat nemen we mee. Straks tussen 11:30 en 12:00 gaan we dat draaien. We spelen ook Mystery Movie met een dik script vandaag.
1: Ja, jongen, laat even horen aan de... Ja, dat is zo dik is het.
0: Oh, ongelooflijk. Als een telefoonboek zo dik.
1: Dit

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
9: Dit is NPO Radio 2.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft ook vandaag meerdere wapens gevonden in het onderzoek naar het geweld in Overasselt. Al dagen worden er wapens gevonden na de schietpartij bij een huis begin deze week. Tientallen gewapende mannen kwamen met zware wapens naar het huis en daar werd een beveiliger doodgeschoten. De burgemeester heeft de woning voor een jaar gesloten. Inwoners van Overasselt zien liever een structurele oplossing. In de zaak zitten 34 mensen vast, voornamelijk twintigers. De reorganisatie bij Volkswagen kan doorgaan. De Raad van Commissarissen heeft ingestemd met het plan om 4 fabrieken in Duitsland te sluiten. Dat zou betekenen dat er 50.000 banen verdwijnen bij de autofabrikant. De afgelopen dagen was er veel discussie binnen het bedrijf, maar toch stemden de commissarissen vanavond unaniem voor. Of en wat er is veranderd aan de plannen is niet bekend. Volkswagen verkeert al jaren in zwaar weer. De reorganisatie moet het bedrijf weer concurrerend maken. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. En een Nederlander heeft de Ig Nobelprijs gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen en dat duidt op een gezonde bodem. Vorig jaar kreeg een onderzoek naar de favoriete pizza van de regenbooghagedis een Ig Nobelprijs. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen in het noorden veel regen. Aan de kust kan het flink gaan waaien. Het wordt 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ster. Deze week is het de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
11: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
16: Loco.
17: De Lulu.
16: Gek.
15: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
11: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
13: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
18: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
19: Ga zaal voor zaal, bordjes

0: Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumeduren.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: NPO Radio 2 Wensweek voor K.

0: Smoke weed every day.
1: Sloep, die hoorde dat wij reggae gingen draaien. Ja. Die dacht, daar wordt wel eens wat bij gerookt.
2: Zometeen tussen 11:30 en 12:00 inderdaad. Reggae en ska op de radio. Wat wil je horen? Laat het vooral even weten via dat digitale doorgeefluik.
1: En we kunnen alvast de acteurs en actrices introduceren die we straks gebruiken in de Mystery Movie.
2: Gebruiken is het goede woord voor de Mystery Movie. Inderdaad, hebben wij Emily de Wil! Hebben wij Paul Rubin!
1: Goedenavond. Je bent een beetje voorbereid op dit spektakel.
3: Ja, ik zag alleen nu pas dat het 3 A4'tjes waren. Ja. In plaats van 1.
1: Ja, dus wordt dat een probleem? Of moeten we een extra trailer voor je neerzetten?
2: Heb je ooit bij een toneelvereniging gezeten?
4: Ja. Ja, ik heb op Jeugdtheater Hofplein gezeten in, in Rotterdam. En ik moest altijd de bad guy spelen.
1: Hé, wat raar. Ja. Met zo'n angel face.
4: Thank you. Ik was meneer Tromp in Puk van de Petflat. Van de Pettenflat. Puk van de
2: Pettenflat.
4: Puk van de Pettenflat. Met een stropdas van mijn vader aan. En een snor getekend. En dus ik, dus dat is mijn rijke carrière als acteur.
2: Nou, kun je zo meteen gebruiken.
1: Dus Paul heeft ooit wel eens nee gezegd tegen goede tijden, slechte tijden. Kan ik me herinneren. Of is dat een bullshit verhaal?
2: Dat heb ik echt nooit gezegd. Nee.
3: Ik zou nooit nee zeggen. Als ik een avondje in de rozenboom mag doorbrengen.
1: Ja, dat zou je doen. Uiteraard dus. Dit alles in de Mystery Movie. Zo dadelijk. Eerst Keith Urban en Michael McDuff.

0: Ja, zo klinken ze dus. De liedjes die wij graag draaien hier op de radio. Michael McDonald en Keith Urban. Mocht er eventueel iemand zijn die het idee krijgt dat ik bij de Ku Klux Klan ben getreden, dan klopt dat.
1: Ja, we hebben de groene editie. We moeten nu even kijken via de webcam inderdaad, want we gaan hem spelen. Mystery Movie, waarin Jeroen in elk geval verkleed is als... We gaan hem nog niet weggeven.
0: Oh, okay, okay.
1: Alleen als je kijkt dan...
0: Als een dier,
1: ja. Als je weet welke film dit is, we hebben het helemaal naar het Nederlands vertaald. Laat het eventjes weten met de NPO Luisterapp. En win prijzen. De NPO Radio 2 stuiterbal, die nog in ontwikkeling is. Die komt naar je toe bijvoorbeeld. En een zak vol bedankjes.
0: Dus het zijn Paul Rammering, Ellen de Wild, Tim op het hoek. Milou als verteller.
2: Ja.
0: En ik ben het meest. Dus okay. Zijn we er klaar voor om te beginnen? Oké, dan moet ik weg. En let's go.
2: Het is nacht en het regent pijpenstelen. Een jeep staat stil bij een hek met daarin drie mensen. Tim, Emily en Paul. Oh, en ergens loopt nog een geit.
0: Oh, wacht. Oh, die geit moet ik even... Monument. De geit staat in de verkeerde hoek. En daar loopt ook nog een geit. Ja, daar is een geit.
3: Ik durf het bijna niet te zeggen, maar... waarom rijden we niet verder?
4: Omdat de stroom is uitgevallen.
1: Wacht even, bedoel je ook dat er geen stroom meer op dat hek staat?
4: Ja.
1: Ja, dat bedoel ik.
4: Vandaar dat ik niet echt bijzonder ontspannen ben. Even een muziekje aan, hoor.
1: God, moest dat weer dit nummer zijn, jongens?
4: Goed.
1: Oh, dit is wel... Dit is uit mijn jeugd. Dit stond in de hitlijsten toen ik 14 jaar was.
4: Mm. Leuk, zeg.
0: Ja, heel leuk is dat.
1: Oh, shit.
3: Wat was dat?
1: Donder? Nee. Nog een dreun
0: nodig. Ja, de dreun is even... Ja, deze. Wacht even.
1: Om het slotje in de autoplayer.
0: Wacht hier, nog een dreun. Ja. Oh, kijk, daar is de dreun. Ja. Sorry.
1: Milou, je bent.
2: Twee bekertjes water in de jeep beginnen te trillen.
3: Waarom beweegt het water?
1: Shit, jongens, shit. Shit, iedereen stil, kom.
3: Waar is de geit?
1: Welke geit?
0: Iets zwaars valt op de auto.
1: De geit!
2: Uit de duisternis verschijnt een gigantisch prehistorisch wezen. Hij stapt door het kapotte hek en torent hoog boven de auto uit.
1: Oh my god!
4: Je moest niet bewegen, blijf heel stil zitten.
1: Nee. Tim! Nee! Tim! Wat doe je?
2: Tim rent in blinde paniek door de modder op weg naar het toiletgebouw.
3: Gaat hij nou naar de wc?
4: Ja, als je moet, dan moet je, hè, jongens.
1: En zo terug!
4: Nou, dat betwijfel ik.
1: Jeroen grond en snuift.
3: Hij komt hier.
4: Emily, niet bewegen nu.
3: Hij staat naast de auto. Hij kijkt
1: naar... Emily, stil!
4: Stil.
3: Sorry.
1: Shit, we moeten hem afleiden. Ik weet wel wat.
2: Paul ontsteekt een fakkel en zwaait hem in de lucht.
1: Hier, fakkel. Hey.
0: Oh, ik kom weer. Wacht.
1: Ja, kom weer. Jij hier. Hallo, is er nog wc-papier eigenlijk?
3: Oh nee, Tim zit nog steeds op de wc.
4: Zeg alsjeblieft niks meer, jongens. Dit werkt niet.
1: Is hij weg?
3: Niet roepen.
1: Wat zeg je?
3: Zware dreunen.
0: Dreunen.
2: Het enorme dier staat pal voor het toilet en rukt met zijn gigantische kaken het dak eraf.
1: Heel veel gekraakt toiletgebouw wordt gesloopt.
0: Ja. Wat gesloopt hier.
3: Is hij opgegeten?
4: Nou, ik denk dat hij geen boodschapje meer hoeft te doen.
0: Nou,
1: De beste acteur van ons allen was toch echt Emily, hoor, vond ik.
0: Ja. Als je weet, mag je bellen.

0: Nou, ik denk dat hij geen boodschapje meer hoeft te doen.
1: Nou, de beste acteur van ons allen was toch echt Emily, hoor, vond ik.
2: Ja. Als je wel een krachtje bellen...

0: Ja, dat is
1: wel jullie film,
0: ja.
1: En,
0: ja. Ja, ik
1: was een beetje
0: zijdings
1: aan het luisteren
0: toen
1: op een gegeven moment die dino-geluid afkwam. Ja, ik weet eigenlijk
0: wel
1: zeker dat het Jurassic Park is.
0: Wil je nog één keer het dino-geluid horen?
1: Nou, laat het horen.
0: Oké, daar komt-ie.
2: Ja. Maartje, gefeliciteerd. Jouw prijzen, waar we nog geen idee van hebben welke prijzen het zijn, die komen jouw kant op, maar wees alvast heel blij.
1: Woo! Nou, dankjewel.
0: Heel
1: leuk.
0: Fijne avond verder. It's time to reggae.
2: Oh ja, een half uur lang draaien we reggae en ska op de radio om de dag uit te zwaaien. Wat zou je graag willen horen? Laat het nu weten met de NPO Luister-app. En deze kwam een paar keer binnen. Bob Marley en de Wailers, No Woman.

0: Dit is een track waar Dewey Bob ook zeer geïnteresseerd is vanwege de seat.
1: Ja.
0: De seat of love. Daar is hij zeer vertrouwd bij ook.
1: Ja,
0: het was een mooie optreden. Eerder vandaag ook live op de radio te horen. En dit waren de mannen van Tears for Fears. Een showing in de zaad van de liefde.
1: Ja, en zo net hebben wij een meestelijke optreden gedaan voor de Mystery Movie.
0: De Mystery Movie.
1: Ja. Maar ja, welke film is het? En we hebben iemand aan de lijn. En dat is Maartje. Maartje, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
1: Maartje, wil je het fragment nog een keer horen misschien?
0: Nee, dat kan niet.
2: Nou.
0: Dat is nog een keer. Ja, nee. Maar ja, uit welke film kwam het, Maartje, denk jij?
2: Ik dacht dat het uit Jurassic Park kwam.
0: Jurassic Park. Ja, ja, ja. Ja. Welk moment dacht jij, nu weet ik het?
2: Nou, eigenlijk met dat toiletgebouw.
0: Oh!

0: Toeter Lotsie. Gully Gully.
1: Ja, man.
0: Dit is toch die Rastafari sound.
1: Zeker, zeker. Waar zitten we eigenlijk ergens nu? In een windtunnel?
0: Ja, heb ik geen idee, maar...
1: Sophia George was het inderdaad, een Gully Gully. Martijn, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Tim en Jeroen.
0: Hey, goedenavond.
1: Je had een mooi idee terwijl je administratie aan het doen was voor je bedrijf. Nu nog, om 11:30.
2: Ja, dat zijn altijd van die klusjes, dat stel je uit tot het einde, zeg maar. Dus ja. De klanten gaan altijd voor en dan moet je nog even je eigen spullen bijwerken, zeg maar. Om ook betaald te kunnen worden.
1: Maar ondertussen denk je ook aan KWF, want, ja, dit is een beetje een serious request nu. Je wil een liedje horen en dan ga je iets doneren, begrijp ik.
2: Ja, ik denk als jullie toch bezig zijn voor de KWF's, dan kunnen we dat wel mooi combineren.
1: En waar had jij gedacht?
2: Ik had zelf bedacht, aangezien het thema ska en reggae was...
1: Nee, ik bedoel wel bedrag. Nee, grapje, een liedje.
2: Ja, daar ga ik nog even over nadenken.
1: Ja, dat is goed.
2: Het wordt wel een mooi rondbedrag. Dus,
1: oké, okay, goed zo. Maar wat wil je graag horen?
2: Ik zou graag Def P en de Beatbusters willen horen met Chillen in een bubbelbad.
1: Chillen, chillen, chillen in de bubbelbad.
0: Gezellig, man. Yeah.

0: disco-effecten daar op de radio namens Madness en One Step Beyond. Ik zeg goedenavond, Dionne.
1: Goedenavond, Jeroen.
2: En
1: Tim.
2: Hallo.
0: Ja.
1: Hoi.
0: Het is een gezellig avond, want jij bent erbij, Dionne. En je kwam met een bepaalde suggestie voor de reggae-muziek.
1: Ja, klopt. Mijn vader luisterde altijd muziek vroeger aan. Reggae was absoluut een van de favorieten. En hij kwam ineens met dit nummer, Take Me To The Matador.
0: Oh.
1: En dat heb ik heel vaak met hem geluisterd.
0: Ja.
1: Daarna eigenlijk nooit meer gehoord dat jij hem zo'n 3 weken geleden op zondagochtend draaide. En
0: tadaa!
1: Die gewoon kamerellen. En ik had echt zoiets van...
0: Ah, ja. Dat moest je meteen aan je vader terugdenken.
1: Ja, ja, dat kwam wel even binnen. Dus
0: ja.
1: En nu hoorde ik reggae. Nee. Dan moet ik hem toch even opnieuw gaan inbrengen.
0: Ja. Dan, ja. Het valt in de categorie reggae, dus we gaan hem...
1: Ja, volgens mij wel, toch?
0: Ja, zullen we samen even aftellen dat we hem gaan draaien? Wat dacht je daarvan?
1: Ja, helemaal goed.
0: 1, 2, ja, moet je wel mee doen.
1: 1, 2, 3,
0: 4.
1: Take me to the matador.
0: Take

Zo gaat dat. Met die Rastafari culture. Je hoorde de specials. And Too Much Too Young. Lekkere live muziek. En Linda.

0: Circle. To the music machine. Vrienden, vriendinnen, we moeten afscheid nemen.
1: De laatste gaan we draaien. En ja, deze is echt een classic, Jeroen. Ik vond het een eer om met je te werken.
0: Ja, dankjewel.
1: Was mooi.
0: Super gezellig.

0: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Wij zijn Medipoint.
3: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
4: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
3: En voor Harold met een sta-opstoel.
5: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
3: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
6: Medipoint.
3: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
8: Focus. Op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassadi Mama 1

0: in de buurt. Kijk op werkenindeapotheek.nl. Een apothekersassistent, even weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Middernacht, het begin van vrijdag 4 september. Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtwagen was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een proef met een ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen is mislukt. In eerste instantie hielp het om het aantal hangende daklozen op straat terug te dringen. Maar daarna werd de overlast op de ontmoetingsplek groot. Er kwamen veel dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad op af. De plek gaat sluiten. Een Nederlander heeft de Ig Nobel Prize gekregen voor het begraven van duizenden onderbroeken. Elk jaar worden de prijzen uitgereikt aan wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. De Nederlandse hoogleraar liet de onderbroeken maanden later weer uit de grond halen. Het grootste deel was afgebroken door micro-organismen. Dat duidt op een gezonde bodem. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Vannacht koelt het af naar zo'n 18 graden. Morgen vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Volgens getuigen ontstond er paniek op de boot toen de golven tegen de boot sloegen. Niet lang daarna begon het schip vol te lopen, waarna het omsloeg. De kapitein en de 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije. Ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Dat levert veel winst op voor de natuur en het leidt tot een forse daling van de stikstofuitstoot. Toch zal er volgens het Planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. En de Ig Nobelprijs is gegeven aan een Nederlander in een onderzoek naar het begraven van onderbroeken. Die werden door micro-organismen in de bodem afgebroken en dat toonde aan dat de bodem gezond was. De prijs gaat elk jaar naar wetenschappers die met hun onderzoeken mensen aan het lachen maken en aan het denken zetten. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen en aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2. Top 2000 dossier.
1: Kort over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 2 uur, Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een containerterminal in Vlaardingen heeft de politie 15 verstekelingen uit een vrachtwagen gehaald, onder wie 2 minderjarigen. Over hun nationaliteit is nog niets bekend. Alle personen zijn aangehouden en worden medisch gecheckt. De vrachtauto was afkomstig uit Turkije, ook de chauffeur is aangehouden. Mogelijk wilde de groep de oversteek maken met de veerdienst naar Engeland. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen bij Cyprus nog 2 lichamen van vermiste opvarenden van het gekapseisde schip gevonden. Daarmee staat het aantal dodelijke slachtoffers nu op 10. Nog eens 18 mensen worden vermist. Het schip vertrok zondag vanaf Cyprus richting Turkije. Nederland gaat niet van het stikstofslot door de maatregelen die dit kabinet wil nemen. Maar het kabinet zet wel belangrijke stappen. Dat is de conclusie van het Planbureau voor de Leefomgeving dat de plannen beoordeelde. Het kabinet wil onder meer stikstofarme zones rond natuurgebieden en een maximaal aantal koeien per hectare. Het levert veel winst op, maar toch zal er volgens het planbureau in het overgrote deel van de natuurgebieden alsnog te veel stikstof neerdalen. Een nieuwe ontmoetingsplek voor daklozen in Nijmegen gaat sluiten vanwege overlast, heeft de gemeente besloten. De locatie werd begin dit jaar geopend als proef. Moest het aantal daklozen op straat terugdringen. In de eerste maanden ervaarden buurtbewoners en ondernemers minder overlast, maar dat veranderde na de vierdaagse. Volgens de burgemeester kwamen er soms wel 100 mensen naar de plek. Ook dealers, drugsgebruikers en mensen van buiten de stad. De overlast werd volgens de gemeente uiteindelijk groter dan voordat de ontmoetingsplek er was. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog met enkele opklaringen. Het koelt vannacht af naar zo'n 18 graden. Vanochtend vooral in het noorden veel regen. En aan de kust gaat het flink waaien. Later vandaag maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.